0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Alex Molenaar heeft de Tour de France moeten verlaten. Na een zware val in de finale van de etappe naar Po. Nederlander liep een breuk op in zijn middenhandsbeentje en heeft meerdere kneuzingen en schaafwonden. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Molenaar kwam op ongeveer 5 kilometer van de finish ten val in een chaotische slotfase. En ondanks zijn verwondingen wist de renner van Caja Rural de etappe nog wel uit te rijden. Maar na medisch onderzoek besloot de ploeg dat verder rijden geen optie meer was. Zijn team laat weten dat de gezondheid van Molenaar voorop staat en dat de renner nu tijd krijgt om te herstellen. Caja Rural spreekt waardering uit voor zijn optreden in de Tour, waarin hij eerder de bolletjestrui droeg en zich liet zien in de strijd om die bergpunten. De 25-jarige Nederlander beleefde daarmee een opvallende koers. Hij kwam in de eerste dagen vooral in beeld natuurlijk door zijn aanvallende manier van koersen. Mocht de trui van de leider van het bergklassement dragen. Nou, de val in Po maakte aan alles een einde. Voor Molenaar blijft vooral zijn optreden in de openingsfase van de Tour over, waarin hij een van de herkenbare gezichten in het peloton was. En met het dragen van die bolletjestrui schreef hij bovendien een nieuw hoofdstuk in het boek van zijn loopbaan.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten. Grand Prix Radio.
1: Tour Update. De zesde etappe naar Gavarnie-Gedre is gewonnen door Tadej Pogacar. Na de 186 kilometer vanuit Po kwam hij solo over de streep. Jonas Vingegaard finishte op 2 minuten en 38 seconden. Isaac Del Toro werd derde. Thorstein Treen kwam ten val en leverde het geel weer in bij Pogacar.
2: Mats Pedersen draagt vandaag groen. Alex Baudet heeft de bolletjestrui aangetrokken. Morgen voert de zevende etappe naar Bordeaux. De start is om 1:15. De vlakke rit is 175 kilometer. De finish wordt rond 4:15 verwacht.

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort. FC Groningen heeft aangifte gedaan van oplichting rond transferdeals. Volgens de club maken criminelen gebruik van vervalste contracten en doen ze zich voor als medewerkers van FC Groningen om spelersmakelaars geld afhandig te maken. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En die werkwijze is volgens de technisch directeur van FC Groningen, Mo Allag, geraffineerd. Oplichters gebruiken documenten met logo's en gegevens van de club en sturen namens FC Groningen contractvoorstellen naar zaakwaarnemers. En daarna vragen ze geld voor bijvoorbeeld de medische keuring, reis of vlucht. Allag zegt dat in die nepcontracten opvallende fouten staan. Netto bedragen, waar in het profvoetbal normaal gesproken met bruto bedragen wordt gewerkt. Maar die fraude gaat ver. Zo ver dat een Engelse speler al naar Schiphol reisde in de veronderstelling dat hij zijn transfer naar FC Groningen zou gaan afronden. Maar toen niemand van de club hem kwam ophalen, bleek dus dat zijn zaakwaarnemer vermoedelijk slachtoffer was geworden van die oplichting. Volgens de hoofdscout van Groningen, Arno de Jong, had de speler zelfs andere geïnteresseerde clubs afgezegd. FC Groningen denkt dat er een georganiseerde groep achter de fraude zit. Er zijn ook andere clubs, waaronder Rode JC en PEC Zwolle, die te maken hebben gekregen met een vergelijkbare werkwijze. De club heeft de andere eredivisieclubs inmiddels gewaarschuwd en ook de KNVB en het Openbaar Ministerie ingelicht. En zowel FC Groningen als Mo Allag persoonlijk hebben aangifte gedaan.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
1: 3 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. In Rotterdam, Den Haag en Amsterdam heeft de politie ingegrepen toen het onrustig werd met Marokkaanse voetbalsupporters. Die zagen hun ploeg op het WK uitgeschakeld worden door Frankrijk. Mensen gingen de straat op en staken vuurwerk af. Toen ze niet naar huis wilden, greep de politie in. Die werd in Den Haag ook bekogeld. Een groepje tieners wilden een liquidatie plegen in Amsterdam, meldt regiozender NH. 3 Nederlandse mannen werden deze week aangehouden. Eerder werden ook 2 Scandinavische tieners opgepakt, van wie er 1 nog minderjarig was. Zij werden met een boel wapens en munitie betrapt op een hotelkamer in Amsterdam. Honderden mensen hebben geprotesteerd bij het gemeentehuis van het Gelderse Oldebroek gisteravond. De nieuwe lokale politici werden buiten opgewacht door mensen in regenboogkleuren. Dat is waar het protest ook over gaat. Het nieuwe conservatieve college wil namelijk af van de regenboogvlag en beleid waar LHBTI'ers eerder van profiteerden. En Donald Trump heeft het voor elkaar. Het vliegveld van Palm Beach in Florida draagt nu ook zijn naam. Het bord is gisteren onthuld en zijn privévliegtuig, de Trump Force One, is er geland om dat te vieren. De belangrijkste toegangsweg naar het vliegveld is ook naar president Trump vernoemd en zijn landgoed ligt er heel dichtbij. Het is vrijwel overal helder en 12 tot 16 graden. In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mercedes blijft gewoon vasthouden aan de eigen ontwikkelingsstrategie voor de Formule 1-auto van 2026. Ondanks de recente opmars van Ferrari en Red Bull kiest het team er niet voor om met één groot upgrade-pakket te komen, maar juist met kleine verbeteringen tijdens vrijwel ieder raceweekend. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Trackside Engineer Director, dat is Andrew Shovlin, zegt dat Mercedes vooral naar zichzelf blijft kijken. Volgens hem

0: concurrentie kan behouden. Volgens Mercedes is de W17 bovendien een auto die op veel verschillende circuits goed presteert. Dat ziet het team terug op banen waarin het in eerdere seizoenen wat moeite had. Kijk naar Monaco of Oostenrijk. En toch verwacht Schoflin dat ieder circuit weer nieuwe uitdagingen met zich mee gaat brengen. Hij noemt Spa-Francorchamps een baan waar een goede voorbereiding belangrijk is. Mercedes gaat dus zonder koerswijziging verder, terwijl Ferrari en Red Bull met grote ontwikkelingsstappen proberen aan te sluiten. Verwacht het team uit Brackley dat een reeks kleinere verbeteringen voldoende zal zijn om dus competitief te blijven.
1: Sportradio.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio.
2: Tour update. De zesde etappe naar Gavarnie-Gedre is gewonnen door Tadej Pogacar. Na de 186 kilometer vanuit Po kwam hij solo over de streep. Jonas Vingegaard finishte op 2 minuten en 38 seconden. Isaac Del Toro werd derde. Thorstein Treen kwam ten val en leverde het geel weer in bij Pogacar.
3: Mats Pedersen draagt vandaag groen. Alex Baudet heeft de bolletjestrui aangetrokken. Morgen voert de zevende etappe naar Bordeaux. De start is om 1:15. De vlakke rit is 175 kilometer. De finish wordt rond 4:15 verwacht.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Ajax-trainer Michel wil een topsportcultuur creëren binnen de club. Volgens de Spanjaard beschikt de selectie over veel talent, maar is dat op zichzelf niet genoeg om weer mee te gaan doen om de prijzen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Michel zegt dat hij de spelers eerst uitgebreid heeft bestudeerd, maar dat hij hun kwaliteit pas echt leert kennen door dagelijks met ze te werken. Hij ziet veel potentie in de selectie, al benadrukt hij dat talent alleen niet voldoende is. Daarom wil hij een omgeving creëren waarin iedereen dezelfde richting opwerkt en dezelfde doelen nastreeft. De nieuwe trainer noemt een sterke topsportcultuur de basis voor succes. Volgens hem moet iedere speler bereid zijn om elke dag het maximale uit zichzelf te halen en samen te werken in het belang van het team. Alleen op die manier kan Ajax volgens Michel terugkeren naar het niveau dat volgens hem past bij de geschiedenis van de club. Michel noemt zijn overstap naar Ajax een droom die uitkomt. Hij spreekt van een grote uitdaging, zegt ook gemotiveerd te zijn om de club weer succesvol te maken. En daarbij wil hij niet alleen resultaten boeken, maar ook bouwen aan een herkenbare manier van werken die de basis vormt voor de toekomst. Hij benadrukt daarbij dat verandering tijd kost natuurlijk. Volgens Michel moet iedereen binnen Ajax, van spelers tot staf, dezelfde normen en verwachtingen hebben. En pas dan kan er vooruitgang worden geboekt.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: Sport Radio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
2: 4 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaaitaal. PostNL krijgt vanaf maandag 2 dagen om de post te bezorgen, maar de regels moeten nog soepeler worden, vindt het bedrijf. Een bezorgtermijn van 3 dagen zou nog beter zijn. Daarnaast wil het postbedrijf een flink aantal brievenbussen weghalen. Ze vinden de regels in de postwet te streng en niet meer van deze tijd. Nederland heeft de dodelijkste wolven van Europa, heeft de Wageningen Universiteit uitgezocht. Bij ons doodt 1 wolf gemiddeld meer dan 25 dieren, veel meer dan in andere landen. Daarom wil Nederland graag de Duitse aanpak hebben om problemen te voorkomen. Daar mag de wolf worden afgeschoten in het jachtseizoen. Het aantal doden door de bosbranden in het zuiden van Spanje is opgelopen naar 12. De meeste mensen werden gegrepen door de vlammen toen ze met hun auto probeerden te vluchten. Een dorpje in het rampgebied moest zelfs helemaal worden geëvacueerd, maar dat was moeilijk. Een belangrijke toegangsweg was geblokkeerd door het vuur. En in een Duits plaatsje vlakbij Frankfurt heeft een man zijn eigen moeder vermoord door haar in brand te steken. De twee hadden ruzie. De vrouw overleed vrijwel meteen. De 103-jarige oma van de man was er ook bij. Zij raakte zwaar gewond. De man probeerde na de moord nog te vluchten, maar hij werd na een klopjacht opgepakt. In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Dick Schreuder heeft de Rinus Michels Award gewonnen voor de beste trainer in de Eredivisie. De coach van NEC krijgt die prijs na een bijzonder seizoen, waarin hij de Nijmeegse club naar de derde plaats leidde in de Eredivisie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Onder leiding van Schreuder behaalde NEC een historische eindklassering en plaatste de club zich voor de voorrondes van de Champions League. Het was voor de Nijmegenaren de hoogste eindklassering ooit in de Eredivisie. En Schreuder nam NEC aan het begin van dit seizoen onder zijn hoede en zorgde voor een herkenbare speelstijl. Dat is

0: Ja, van Telstar voor. Bos was genomineerd na opnieuw een sterk seizoen met PSV. Correa maakte indruk met Telstar na de promotie naar de Eredivisie. En NEC maakt zich op voor een Europees vervolg, want binnenkort staan ze dan op het programma. De voorrondes van de Champions League.
1: Sportradio.

0: Ga met GP-Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio.
2: Tour Update. De 6e etappe naar Gavarnie-Gedre is gewonnen door Tadej Pogacar. Na de 186 kilometer vanuit Po kwam hij solo over de streep. Jonas Vingegaard finishte op 2 minuten en 38 seconden. Isaac Del Toro werd derde. Thorstein Treen kwam ten val en leverde het geel weer in bij Pogacar.
3: Mats Pedersen draagt vandaag groen. Alex Baudet heeft de bolletjestrui aangetrokken. Morgen voert de 7e etappe naar Bordeaux. De start is om 1:15. De vlakke rit is 175 kilometer. De finish wordt rond 4:45 verwacht.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Grand Prix Radio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Günther Steiner heeft uitgelegd waarom de MotoGP-teams voorlopig geen deel van de winst krijgen uit de inkomsten van de raceklasse. Voormalig Formule 1-teambaas en huidig topman van Tech3 vindt dat een vaste vergoeding op dit moment de verstandigste keuze is. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Motorfabrikanten hadden tijdens de onderhandelingen aangedrongen op een systeem waarbij teams zouden meedelen in de opbrengsten van de MotoGP. Uiteindelijk bleef de huidige afspraak staan, waarbij de teams een vast bedrag per seizoen ontvangen. Voor de periode van 2027 tot en met 2031 is nu gekozen voor een nieuw commercieel contract, maar wel met de vaste vergoeding als basis. Steiner zegt dat iedereen graag meer inkomsten wil, maar dat een winstdeling ook risico's met zich meebrengt. Volgens hem is het niet vanzelfsprekend dat de opbrengsten alleen maar blijven groeien. Als de winst later tegenvalt, dan kunnen teams volgens Steiner juist in een lastigere situatie terechtkomen. De Italiaan denkt dat de MotoGP eerst verder moet groeien onder de nieuwe eigenaar, Liberty Media. Het bedrijf nam de commerciële rechten van MotoGP over en wil de sport nu verder gaan ontwikkelen. En volgens Steiner is het daarom beter om eerst even te kijken hoe de competitie zich ontwikkelt voordat er opnieuw wordt gesproken over een andere verdeling van de inkomsten. Steiner leidt het Tech3-team dat onderdeel is van de MotoGP-grid. Hij ziet de komende jaren als een periode waarin de klasse verder moet groeien. En dat is zowel sportief als commercieel.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 5 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Niet alleen in Nederlandse steden was het onrustig na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal. In Londen liep het uit op rellen en raakte zeker 1 politieagent gewond. De oproerpolitie moest in actie komen om de rust terug te brengen. In Antwerpen werd de politie bekogeld met vuurwerk en werden 7 mensen aangehouden. Ziekenhuizen krijgen het steeds drukker in de zomer en dat komt door extreme hitte, schrijft het AD. Normaal is de winter de drukste periode. Maar tijdens de hittegolf vorige maand was het in veel ziekenhuizen bijna net zo druk. En daar zijn ze niet op voorbereid. Die extra drukte werd bij ziekenhuizen in het hele land gezien. Japan zet zich schrap voor tyfoon Bavi. Die wordt gezien als de meest vernietigende tyfoon in jaren. Vooral eilanden in het zuidwesten van Japan lopen gevaar voor aardverschuivingen en overstromingen. Tientallen vluchten zijn geschrapt vandaag en morgen. Taiwan krijgt ook met de storm te maken, maar krijgt niet de volle laag. En op een snelweg in de buurt van Dortmund is een vrachtwagen meer dan 100 kratten bier verloren gisteren. Volgens Duitse media ging het mis nadat de vrachtwagen tegen de vangrail botste. De chauffeur raakte niet gewond, maar moest voor de zekerheid naar het ziekenhuis. Het opruimen van de kapotte flessen bier duurde bijna de halve dag. In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: gas van Londen heeft hij daar nog eens ruim €1 miljoen aan toegevoegd. Waardoor hij zijn totale carrièreverdiensten in één klap meer dan verdubbelde. Financiële impact van Wimbledon is groot voor spelers, zeker die nog niet jarenlang op het hoogste niveau actief zijn. En het toernooi heeft in 2026 bovendien een recordbedrag aan prijzengeld beschikbaar, met een totale prijzenpot van £64,2 miljoen. Dat is ongeveer omgerekend €75 miljoen. Ferry is daardoor verzekerd natuurlijk van een flinke stijging van zijn carrière-inkomsten, maar als die nou nog verder komt en dus de finale haalt, dan kan het bedrag nog verder oplopen. De winnaar van het enkelspel ontvangt £3,6 miljoen, verliezend finalist €1,8 miljoen. De Brit zelf, Ferry dus, verdiende het grootste deel van zijn eerdere prijzengeld op kleinere toernooien en stond voor Wimbledon nou niet bekend als een speler die grote bedragen bij elkaar sloeg. Grand Slam toernooi in Londen zorgt dus voor een grote verandering in zijn loopbaan, maar vooral dus ook in zijn financiële situatie.
1: Sportradio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio.
2: Tour Update. De zesde etappe naar Gavarnie-Gedre is gewonnen door Tadej Pogacar. Na de 186 kilometer vanuit Po kwam hij solo over de streep. Jonas Vingegaard finishte op 2 minuten en 38 seconden. Isaac Del Toro werd derde. Thorstein Treen kwam ten val en leverde het geel weer in bij Pogacar.
3: Mats Pedersen draagt vandaag groen. Alex Baudet heeft de bolletjestrui aangetrokken. Morgen voert de zevende etappe naar Bordeaux. De start is om 1:15. De vlakke rit is 175 kilometer. De finish wordt rond 4:15 verwacht.
4: You should do. Come on, baby.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Alex Molenaar heeft de Tour de France moeten verlaten. Na een zware val in de finale van de etappe naar Po. Nederlander liep een breuk op in zijn middenhandsbeentje en heeft meerdere kneuzingen en schaafwonden. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Molenaar kwam op ongeveer 5 kilometer van de finish ten val in een chaotische slotfase. En ondanks zijn verwondingen wist de renner van Cagar-Roubaix de etappe nog wel uit te rijden. Maar na medisch onderzoek besloot de ploeg dat verder rijden geen optie meer was. Zijn team laat weten dat de gezondheid van Molenaar voorop staat en dat de renner nu tijd krijgt om te herstellen. Cagar-Roubaix spreekt waardering uit voor zijn optreden in de Tour, waarin hij eerder de bolletjestrui droeg en zich liet zien in de strijd om die bergpunten. De 25-jarige Nederlander beleefde daarmee een opvallende koers. Hij kwam in de eerste dagen vooral in beeld natuurlijk door zijn aanvallende manier van koersen. Mocht de trui van de leider van het bergklassement dragen. Nou, de val in Po maakte aan alles een einde. Voor Molenaar blijft vooral zijn optreden in de openingsfase van de Tour over, waarin hij een van de herkenbare gezichten in het peloton was. En met het dragen van die bolletjestrui schreef hij bovendien een nieuw hoofdstuk in het boek van zijn loopbaan.
0: Dit is jouw sportradio.
2: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: Sportradio. Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 6 uur.
3: Goedemorgen, dit is DAB Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Marokko is door Frankrijk uitgeschakeld op het WK voetbal. Na de 2-0 nederlaag gingen fans van Marokko de straat op. Politie moest ingrijpen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam om de rust terug te brengen. Agenten werden bekogeld met glas en met eieren. In Den Haag zijn meerdere mensen aangehouden. Als het aan PostNL ligt, wordt de postwet een stuk minder streng. Die is niet meer van deze tijd, vinden ze. Vanaf maandag mag PostNL er 2 dagen over doen om de post te bezorgen. Maar 3 dagen zou nog beter zijn, vinden ze. Om de kosten nog verder omlaag te brengen, wil PostNL ook minder brievenbussen op straat hebben. In het zuiden van Spanje zijn zeker 12 mensen overleden door een bosbrand. De meeste probeerden weg te vluchten met de auto, maar werden ingesloten door het vuur. Een dorpje in het rampgebied moest zelf helemaal worden geëvacueerd, maar dat was moeilijk. Een belangrijke toegangsweg was geblokkeerd door de vlammen. Er komt een remake aan van de filmklassieker Free Willy uit 1993. Volgens de Hollywood Reporter gaat het om een nieuwe interpretatie van het oude verhaal over een jongen die een orka probeert te bevrijden uit een dolfinarium. In 2010 werd er ook al een nieuwe Free Willy gemaakt, maar die had niks te maken met de originele trilogie. In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. Het wordt 25 graden in het noorden, 30 in het zuiden.
2: Grand Prix Radio.
0: WK Update.
4: Frankrijk heeft de halve finales van het WK bereikt. In Boston heeft de ploeg met 2-0 gewonnen van Marokko. Kylian Mbappé heeft na een uur de score geopend. 6 minuten later heeft Ousmane Dembélé de eindstand bepaald. Op het WK staat later vandaag de wedstrijd België tegen Spanje gepland in Los Angeles. Met aftrap om 9 uur 's avonds.
2: Grand Prix Radio.
0: Noud van Sommeren.
5: Goedemorgen met de laatste werkdag van deze week. Misschien is het wel de dag dat je vakantie gaat krijgen. Zou zomaar kunnen. Hoe dan

Grand Prix Radio, jouw sportradio. En het begin van deze vrijdag. Het is de start van 10 juli. En die starten we met veel zonneschijn. In het noorden kan eerst nog wat mist of bewolking voorkomen. Maar ook daar klaart het op. Het wordt vandaag 20 graden op de Wadden tot lokaal 30 in het zuiden. Dat is een mooi vooruitzicht, een mooie zomerdag dus. Ja, de vrijdagochtendspits die verloopt zoals gebruikelijk rustig. Werkzaamheden aan de A1, A20 en A27... die veroorzaken wel drukte op de alternatieve routes. Moet je dus even rekening mee houden deze ochtend. Maar over het algemeen, de vrijdagochtend kan je lekker doorrijden als je richting je werk moet voor de laatste werkdag van deze week. En misschien is het wel de laatste werkdag van deze zomer. Hè? Ga je hierna lekker zomervakantie vieren, zou zomaar kunnen. Want vandaag in het zuiden, volgens mij, kreeg men vakantie. Hoe dan ook, je start je dag sportief met zo dadelijk meer over het wielrennen. De Tour de France, die volop bezig is. En ook Formule 1. En dit weekend is het ook nog MotoGP. Dat gaat ook van start deze ochtend. Daarover later meer op jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

Grand Prix Radio. En aan het begin van deze vrijdag, het is de start van 10 juli. Ja, bij het volleybal hebben de Nederlandse vrouwen een belangrijke zege gisteren geboekt in de Nations League. De ploeg was in Belgrado met 3-0 te sterk voor Tsjechië. De zetstanden die waren overtuigend. 25-21, nogmaals 25-21 en 25-18. Ja, vooral in de slotfases van de eerste twee sets toonde Nederland zich doortastender, met hoofdrollen voor Laura Jansen en Alice Dambrink. Door de overwinning staat Nederland nu op de cruciale 8e plaats, die recht geeft op een plek in de kwartfinales. Hebben de dames van Oranje dus goed gedaan. Wielrenner Daan Holen die heeft gisteren de gevolgen van de extreme omstandigheden in de Tour de France ondervonden. Tijdens de zware bergetappe, die werd verreden in de bloedhitte en op hoge snelheid, moest de Nederlander al fietsend overgeven. Ja, smakelijk als je net onder je bijt zit, maar dat wil dus wel wat zeggen. De combinatie van de inspanning op de iconische beklimming en de hoge temperaturen eiste zichtbaar zijn tol bij meerdere renners in het peloton. Het illustreert de zwaarte van de eerste serieuze test in de Pyreneeën van deze ronde. Ja, kan je nagaan, die gasten hebben een berenconditie en die kunnen echt wel tegen een stootje. En als je dan toch ziek wordt tijdens het fietsen, dat wil wat zeggen. Het is ook niet normaal, die temperaturen daar, hè? Ja, en de Formule 1 was het gisteren precies een jaar geleden dat Christian Horner werd ontslagen als teambaas van Red Bull Racing. Na een dienstverband van 20 jaar kwam er een einde aan een toch wel tijdperk. Onder zijn opvolger Laurent Mekies kende het team een sterke opleving vorig jaar. In dat seizoen greep namelijk Max Verstappen met slechts 2 punten verschil net naast zijn 5e wereldtitel. De verandering aan de top heeft de renstal dus geen windeieren gelegd. Dat is dus alweer een jaar geleden, joh, dat Christian Horner ontslagen is als teambaas bij Red Bull. Afgelopen weekend was hij trouwens te zien op het circuit in Silverstone. Ja, er gaan allerlei geruchten dat hij een eigen Formule 1-team wilde gaan opstarten. Of toch nog ergens anders teambaas wil worden. Maar echt bevestiging hebben we daarvan nog steeds niet. Het kan ook gewoon zijn, hij woont vlakbij Silverstone, dat hij gewoon gezellig op de koffie kwam bij een paar oude bekenden. Zou ook nog zomaar kunnen. Zo dadelijk veel meer sport in het kort op de sportredactie deze ochtend. Ronald van der Geer, goedemorgen. Dit is jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: FC Groningen heeft aangifte gedaan van oplichting rond transferdeals. Volgens de club maken criminelen gebruik van vervalste contracten en doen ze zich voor als medewerkers van FC Groningen om spelersmakelaars geld afhandig te maken. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En die werkwijze is volgens de technisch directeur van FC Groningen, Mo Allag, geraffineerd. Oplichters gebruiken documenten met logo's en gegevens van de club en sturen namens FC Groningen contractvoorstellen naar zaakwaarnemers. En daarna vragen ze geld voor bijvoorbeeld de medische keuring, reis of vlucht. Allag zegt dat in die nepcontracten opvallende fouten staan. Netto bedragen, waar in het profvoetbal normaal gesproken met bruto bedragen wordt gewerkt. Maar die fraude gaat ver. Zo ver dat een Engelse speler al naar Schiphol reisde in de veronderstelling dat hij zijn transfer naar FC Groningen zou gaan afronden. Maar toen niemand van de club hem kwam ophalen, bleek dus dat zijn zaakwaarnemer vermoedelijk slachtoffer was geworden van die oplichting. Volgens de hoofdscout van Groningen, Arno de Jong, had de speler zelfs andere geïnteresseerde clubs afgezegd. FC Groningen denkt dat er een georganiseerde groep achter de fraude zit. Er zijn ook andere clubs, waaronder Rode JC en PEC Zwolle, die te maken hebben gekregen met een vergelijkbare werkwijze. De club heeft de andere eredivisieclubs inmiddels gewaarschuwd en ook de KNVB en het Openbaar Ministerie ingelicht. En zowel FC Groningen als Mo Allag persoonlijk hebben aangifte gedaan.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio. In het begin van deze vrijdag. Trainer Erik ten Hag die heeft bedankt voor de functie van bondscoach van het Nederlands elftal. Hij heeft laten weten niet beschikbaar te zijn om de opvolger van Ronald Koeman te worden. De oefenmeester wil zich de komende 2 jaar volledig concentreren op zijn werkzaamheden als technisch directeur bij FC Twente. En daarmee kan dus de KNVB een prominente naam van de kandidatenlijst schrappen in de zoektocht naar een nieuwe eindverantwoordelijke voor het nationale team. Erik ten Hag die sprak erover bij RTV Oost en dat ging als volgt.
1: Nee, op dit moment ben ik niet beschikbaar. Want ik heb hiervoor gekozen en dat is een bewuste keuze. Heb je afwegingen gemaakt en ben ik hier ingestapt en ik ben hier bezig om deze club verder te helpen. En daar ga ik vol voor. En op dit moment is dat 2 jaar.
0: Aldus Erik ten Hag uit Twente. Ja, hij sprak bij RTV Oost dus dat hij echt niet beschikbaar is als bondscoach voor het Nederlands elftal. Althans, de komende 2 jaar. Hij wil zich dus volledig concentreren op zijn werkzaamheden als technisch directeur bij SV Twente. Zo dadelijk nog veel meer sport voor je. Goedemorgen, wij zijn jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Sportradio, Grand Prix Radio. En het begin van deze vrijdag. En die starten we met veel zonneschijn. In het noorden kan eerst nog wel wat mist of bewolking voorkomen. Maar ook daar klaart het op. Het wordt 20 graden op de Wadden tot lokaal 30 in het zuiden vandaag. Dat is een mooi vooruitzicht. Ja, de vrijdagochtendspits verloopt over het algemeen rustig. Als het dan toch nog bijzonderheden zijn, dan hoor je ze zo bij de verkeersinformatie. Ook de ANP headlines onderweg. En zo dadelijk ook nog een update uit de Tour de France.
1: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: 18 plus speelbewust.
5: Ja? Echt serieus?
6: Wat een geld.
7: 18.000.
8: Godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
14: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
14: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
16: Waar ben jij?
17: Ik zit nog in de trein.
18: Het volgende station is station Antwerpen.
17: Ik denk dat het wat later wordt.
16: Jij zat zeker weer je serie te kijken.
17: Ja, oké, sorry.
19: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet, slim bekeken.
20: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
21: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.

0: Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
3: Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
5: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Na de uitschakeling van Marokko op het WK is het in een paar grote steden onrustig geweest. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag moest de ME uitrukken. Teleurgestelde fans bekogelden de politie. Door extreme hitte is het in de zomer veel drukker in ziekenhuizen dan vroeger, meldt het AD. In Eindhoven verdubbelde de instroom van kwetsbare patiënten. Een ander ziekenhuis zette extra personeel stand-by. In het zuiden van Spanje zijn zeker 12 mensen omgekomen door bosbranden. De meeste probeerden met een auto te ontsnappen aan het vuur, melden Spaanse media. Een brandweerman raakte gewond.
4: Grand Prix Radio.
6: Tour update. De zesde etappe van de Tour, van Po naar Gavarnie-Gedre, is gewonnen door Tadej Pogacar. Hij kwam solo over de streep en pakte het geel terug. Jonas Vingegaard werd tweede in de etappe. Isaac Del Toro eindigde als derde, net voor Remco Evenepoel. Dan de truien voor vandaag. Mats Pedersen draagt de groene trui. De bolletjestrui is voor Tadej Pogacar. De zevende etappe voert vandaag naar Bordeaux. De start is om 1:15. Het is een vlakke etappe van 175 kilometer met de finish rond 4:45.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt al langzaam op de A4 naar Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude ben je 5 minuten extra kwijt. En er is een ongeluk gebeurd op de A20 richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam Prins Alexander levert dat 5 minuten vertraging op. De rechterrijstrook is dicht.
4: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
8: Nout van Sommeren.
9: Met zo dadelijk aan het woord

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is het begin van vrijdag 10 juli. Ja, Tadej Pogacar heeft dus op indrukwekkende wijze gisteren de 6e etappe van de Tour de France gewonnen. De Sloveen die plaatste de beslissende aanval op de flanken van de Tourmalet en kwam na een solo van 43 kilometer alleen over de finish. En daarmee deelde hij een enorme dreun uit aan de concurrent Jonas Vingegaard, die op 2 minuten en 38 seconden als tweede eindigde. En met zijn ritzegen herovert Pogacar ook de gele trui op de Noor Torstein Traan, die in de afdaling lelijk ten val kwam en daar dus ook zijn gele trui verloor. Na aflopen van de 6e etappe sprak de NOS met Tadej Pogacar over de zegen in de 6e etappe.
1: Really incredible victory. It's one of the sweetest for sure. Today I woke up like 7 in the morning and already my mind was going crazy. So I was really, really excited for today. So yeah, I knew, and all the guys were really hyped. So I knew it will be a good day. And we just commit. We were going like nothing to lose. If we explode, we explode. But in the end, we succeeded. And I'm super proud on everybody. Today was crazy teamwork.
0: Hij is trots op zijn hele ploeg, want ze hebben het samen gedaan. En hij zei, ja, van tevoren was ik al helemaal hysterisch bijna. Was om 7 uur 's ochtends wakker geworden. En zijn hele kop die stond al op ontploffen, want hij wilde dolgraag aan die etappe gaan beginnen. Nou, dat heeft hij dus tot een goed einde gebracht. Pogacar dus over de zegen in de 6e etappe van de Tour. Zo dadelijk nog veel meer sport voor je in Sport in het Kort. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. We zijn jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Mercedes blijft gewoon vasthouden aan de eigen ontwikkelingsstrategie voor de Formule 1-auto van 2026. Ondanks de recente opmars van Ferrari en Red Bull kiest het team er niet voor om met één groot upgrade-pakket te komen, maar juist met kleine verbeteringen tijdens vrijwel ieder raceweekend. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Trackside Engineer Director, dat is Andrew Shavlin, zegt dat Mercedes vooral naar zichzelf blijft kijken. Volgens hem hebben Ferrari en Red Bull de afgelopen races duidelijke stappen gezet, maar wil Mercedes zich richten op een betrouwbare auto en een constante ontwikkeling. En waar concurrenten kiezen voor grote updatepakketten, spreidt Mercedes de vernieuwingen uit over het seizoen. Shavlin legt uit dat het team bij elke Grand Prix probeert extra prestaties te vinden, zodat het de voorsprong op de concurrentie kan behouden. Volgens Mercedes is de W17 bovendien een auto die op veel verschillende circuits goed presteert. Dat ziet het team terug op banen waarin het in eerdere seizoenen wat moeite had. Kijk naar Monaco of Oostenrijk. En toch verwacht Shavlin dat ieder circuit weer nieuwe uitdagingen met zich mee gaat brengen. Hij noemt Spa-Francorchamps een baan waar een goede voorbereiding belangrijk is. Mercedes gaat dus zonder koerswijziging verder, terwijl Ferrari en Red Bull met grote ontwikkelingsstappen proberen aan te sluiten, verwacht het team uit Brackley dat een reeks kleinere verbeteringen voldoende zal zijn om dus competitief te blijven.
0: Dit is jouw sportradio.

Radio Grand Prix Radio aan het begin van een mooie zomerse vrijdag. Temperaturen vandaag tot wel 30 graden. Lekker veel zon. Wat willen mensen toch nog meer, hè? Ja, weekend. Dat is het ook bijna. En misschien krijg je vandaag wel vakantie, hè? De vakanties beginnen in het zuiden van het land, volgens mij. Ja, zo op mijn hoofd. De motorsportcoureurs die beginnen vandaag aan het raceweekend op de Sachsenring voor de Grand Prix van Duitsland. Ik heb het over de MotoGP. Vanmiddag tijdens de kwalificatietrainingen strijden de coureurs om een snelle rondetijd, waarmee in de MotoGP de top 10 en in de Moto2 en Moto3 de top 14 zich direct plaatst voor het beslissende tweede deel van de kwalificatie morgen. Aan deze ochtend de vrije trainingen voor de MotoGP, de Moto2, waarin onder andere Colin Feijer en Zonta van der Goorberg in uitkomen, de twee Nederlanders. En ook nog de Moto3 gaat deze ochtend dus trainen. En wij houden jullie ervan op de hoogte gedurende dit MotoGP-weekend, want wij zijn jouw sportradio. Met zo dadelijk de ANP-headlines, ook nog een WK-update voor je. En ja, als er toch nog bijzonderheden zijn op de weg, dan hoor je ze hier.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 7 uur.
2: Goedemorgen, dit is DAB Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. In een paar grote steden is het onrustig geweest na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal. De ME moest in actie komen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Teleurgestelde fans gooiden bijvoorbeeld flesjes en vuurwerk naar de politie. In het buitenland ging het ook mis. In Londen raakte een politieman gewond. Ziekenhuizen maken zich zorgen over de drukte tijdens extreme hitte. Het AD schrijft dat in een ziekenhuis in Eindhoven bijna 2 keer zoveel kwetsbare patiënten werden opgenomen dan normaal. Het was bijna net zo druk als in de winter, bijvoorbeeld door griep. Een ziekenhuis in Delft hield extra personeel achter de hand. De wolven die hier rondlopen zijn gevaarlijker dan hun soortgenoten in de rest van Europa, dat schrijft de Telegraaf. Onderzoekers hebben gekeken hoeveel dieren een wolf gemiddeld doodt en de Nederlandse staat bovenaan met gemiddeld 25 slachtoffers. Een reden kan zijn dat hier veel vee dicht op elkaar staat. Zeker 12 mensen zijn omgekomen bij bosbranden in het zuiden van Spanje. Lokale media schrijven dat het vooral mensen zijn die in een auto probeerden te ontsnappen aan het vuur. Een brandweerman raakte zwaar gewond. Het evacueren van een plaatsje ging moeilijk omdat een van de belangrijkste wegen dicht was om een bosbrand. In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. Het wordt 25 graden in het noorden, 30 in het zuiden.
0: Grand Prix Radio.
1: WK Update.
3: Frankrijk heeft de halve finales van het WK bereikt. In Boston heeft de ploeg met 2-0 gewonnen van Marokko. Kylian Mbappé heeft na een uur de score geopend. 6 minuten later heeft Ousmane Dembélé de eindstand bepaald. Op het wereldkampioenschap staat later vandaag de volgende wedstrijd gepland. De wedstrijd is België tegen Spanje in Los Angeles met aftrap om 9:00 s'avonds.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals altijd op vrijdagochtend valt het reuze mee met de drukte. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam heb je voor de Keteltunnel 5 minuten vertraging. En de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor het Terbrechtseplein 5 minuten extra. Dat komt door de werkzaamheden op de A20.
5: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar
8: €2,99. Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
10: Daar staat Bart de Lade. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
11: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
10: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
12: Verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
13: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
15: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
16: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
17: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
18: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
19: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, 1 plus 1 gratis. Zo heb je alles in huis voor een gladde huid, ook als je thuis blijft. Kom voor meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
17: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Kania mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
20: Radio. Nout van Sommeren.
21: Goedemorgen met een zonnige start van vrijdag 10 juli. En ook een sportieve, want zo dadelijk meer over voetbal. En bij de dames in Wimbledon zijn de finalisten bekend. Daarover zo meer. Grand Prix Radio.
22: Everybody get up.

Sportradio Grand Prix Radio aan de start van deze zomerse vrijdag. Want zomers is het zeker. Het zonnetje doet al lekker mee. In het noorden kan nog wat mist of bewolking voorkomen. Maar ook daar gaat het opklaren vandaag. 20 graden op de Wadden tot lokaal 30 in het zuiden. Ja, en ook in Zwolle schijnt de zon op voetbalgebied. Want PEC Zwolle heeft de selectie versterkt met Tobias Sommer. De 24-jarige middenvelder komt over van het Deense Sønderjyske. En is de zesde aanwinst voor de club deze zomer. Sommer heeft in Zwolle een contract voor 3 seizoenen getekend, met een optie voor nog een extra jaar. Met zijn komst heeft de Overijsselse club nu 4 Deense spelers onder contract staan. Nog even, ze praten Deens in Zwolle. Ja, de transfer is door beide clubs officieel bevestigd en afgerond. Is dus helemaal afgetikt. Ja, bij tennis heeft Linda Noskova de finale van Wimbledon bereikt bij de dames. De 21-jarige Tsjechische was in de halve finale te sterk voor de Oekraïense Marta Kostyuk. Na een spannende partij op het gras in Londen trok Noskova de wedstrijd in 2 sets naar zich toe met de cijfers voor 6-4 en 6-4. Ja, door overwinning staat ze zaterdag in haar eerste Grand Slam finale tegenover landgenote Karolina Muchova. Wat een mooi volledig Tsjechische eindstrijd garandeert op het prestigieuze toernooi daar dus in Londen op Wimbledon. Dat nadert dus ook alweer zijn eind. Maar goed, we houden het nauwlettend voor je in de gaten. Vandaag trouwens ook weer een nieuwe dag al daar in Londen. Zo dadelijk hoor je daar meer over. Onder andere in Sport in het Kort. Op de sportredactie deze ochtend niemand minder dan Ronald van der Geer. Goedemorgen.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ajax-trainer Michel wil een topsportcultuur creëren binnen de club. Volgens de Spanjaard beschikt de selectie over veel talent, maar is dat op zichzelf niet genoeg om weer mee te gaan doen om de prijzen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Michel zegt dat hij de spelers eerst uitgebreid heeft bestudeerd, maar dat hij hun kwaliteiten pas echt leert kennen door dagelijks met ze te werken. Hij ziet veel potentie in de selectie, al benadrukt hij dat talent alleen niet voldoende is. Daarom wil hij een omgeving creëren waarin iedereen dezelfde richting opwerkt en dezelfde doelen nastreeft. De nieuwe trainer noemt een sterke topsportcultuur de basis voor succes. Volgens hem moet iedere speler bereid zijn om elke dag het maximale uit zichzelf te halen en samen te werken in het belang.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is de start van vrijdag 10 juli. Coureur Marc Marquez beschouwt zijn eigen fysieke gesteldheid als zijn grootste tegenstander in de strijd om de MotoGP-titel. De fabrieksrijder van Ducati kan nog steeds met de nawee van blessures en is naar eigen zeggen nog niet volledig hersteld. Ondanks zijn fysieke problemen staat de Spanjaard momenteel vijfde in het wereldkampioenschap. Met zijn uitspraken voert hij de psychologische druk op zijn concurrenten verder op, terwijl hij zelf de focus legt op het overwinnen van zijn lichamelijke beperkingen. Maar ja, ondertussen, ja, wat je net al hoorde, is dat die psychologische druk, want hij rijgt ze wel aan elkaar, hè, bijna die overwinningen de laatste tijd in de MotoGP. En daarmee zegt hij eigenlijk, hey, ik ben helemaal niet fit, ik zit met mijn blessures en ik win alsnog, hè. Dat moet toch wel doen met de overige coureurs. En die komen vandaag allemaal in actie, want vandaag is de start van het MotoGP-weekend op de Sachsenring in Duitsland. Deze ochtend de vrije trainingen en vanmiddag de kwalificatietrainingen. Ook dit weekend houden we je ervan op de hoogte, want wij zijn jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: aan. De laatste werkdag van deze week beginnen doe je met je sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. Ja, gisteren hebben de Nederlandse volleybaldames het goed gedaan in de Nations League. De ploeg was gisteren in Belgrado te sterk met 3-0 voor Tsjechië. De setstanden waren 25-21, 25-21 en 25-18. En vooral in de slotfases van de eerste twee sets toonden Nederlanders zich doortastender. Met hoofdrollen voor Laura Jansen en Alice Dambrink. En door de overwinning staat Nederland nu op de cruciale 8e plaats die recht geeft op een plek in de kwartfinales. Ja, vandaag komen de dames dus weer in actie tijdens de derde speelronde dus van de Nations League. En hiermee gaan ze dus ook in Belgrado van start. Een belangrijk groepsduel tegen de selectie van Duitsland staat vandaag op de planning. Ja, de ploeg hoopt kostbare punten te pakken in de strijd om de tickets voor de finale ronde van de competitie. En de bondscoach kan beschikken over een fitte selectie. Dat is ook wel lekker. De belangrijke wedstrijd tussen de buurlanden begint vanavond om 8 uur Nederlandse tijd. Nations League, volleybal bij de dames. Dus we houden je ervan op de hoogte wat de verrichtingen van de dames daar in Belgrado zijn. Zo dadelijk de ANP headlines. Hoe ziet het eruit op de weg? En een Tour de France update voor je. Je hoort hem hier.
1: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
6: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
7: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hak burritoschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
6: Hakje dag!
8: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.

0: Makkelijk retour.
1: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
6: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 32 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
8: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
9: Dit is Grand Prix Radio.
10: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
11: Goedemorgen, dit is TAP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. In een paar grote steden moest de ME in actie komen na het verlies van Marokko op het WK voetbal. In Rotterdam, Amsterdam en Utrecht zorgden Marokkaanse fans voor onrust. In Amsterdam werden 8 mensen opgepakt. De wolven die in ons land rondlopen maken meer slachtoffers dan wolven in andere Europese landen, schrijft de Telegraaf. Een Nederlandse wolf doodt gemiddeld 25 dieren. Ziekenhuizen vergelijken de drukte tijdens de hittegolf met die in de winter. Dan speelt griep een grote rol. Het AD schrijft dat de instroom van nieuwe patiënten in Eindhoven bijna verdubbelde vergeleken met normaal.
10: Grand Prix Radio.
12: Tour update. De 6e etappe van de Tour, van Po naar Gavarnie-Gedre, is gewonnen door Tadej Pogacar. Hij kwam solo over de streep en pakte het geel terug. Jonas Vingegaard werd tweede in de etappe. Isaac Del Toro eindigde als derde, net voor Remco Evenepoel. Mats Pedersen draagt de groene trui. De bolletjestrui is voor Tadej Pogacar. Vandaag is de 7e etappe naar Bordeaux. De start is om 1:15. De vlakke rit is 175 kilometer lang. Rond 4:45 wordt de finish verwacht.
10: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
13: Nout van Sommeren.
14: Hamilton en Leclerc hebben gereden op een circuit in Madrid. Daarover zo meer.

jouw sportradio Grand Prix Radio aan het begin van deze vrijdag. Ja, Lewis Hamilton en Charles Leclerc, de Ferrari-coureurs, die hebben de eerste meters gereden op het gloednieuwe circuit van Madrid. Ja, de coureurs mochten gisteren voor een filmdag als eerste met een Formule 1-auto het gloednieuwe stratencircuit verkennen. De Grand Prix van Spanje zal vanaf volgend seizoen op deze locatie worden verreden, waarmee een einde komt aan de race op het circuit Barcelona-Catalunya. De test bood een eerste indruk van de layout en de uitdagingen van de nieuwe baan. Ja, dat is een mooi dingetje dus voor Hamilton en Leclerc, die dat dus als eerste hebben mogen ervaren in een Formule 1-auto. Coureur Maverick Vinales voelt zich naar eigen zeggen buiten de wereld van de MotoGP. De Spanjaard onthulde gisteren op de Sachsenring dat hij een contract had getekend bij KTM Factory Racing, maar dat de fabrikant de overeenkomst 2 weken later ongeldig verklaarde. Met een bijna complete startgrid voor volgend seizoen lijkt een toekomst in de koningsklas voor Vinales onzeker. Het incident vond plaats in aanloop naar de Grand Prix van Duitsland, die dit weekend wordt verreden. Deze ochtend de vrije trainingen, vanmiddag de kwalificatietrainingen. Natuurlijk ook Moto 2 in dat weekend in Duitsland, waarin Colin Feijer en Zonta van den Gorberg in uitkomen. Daarover houden je natuurlijk op de hoogte. Nog meer MotoGP-nieuws, want Johan Zarco die zal bij zijn terugkerende MotoGP een dubbele long lap penalty moeten uitvoeren. De sanctie werd hem opgelegd naar aanleiding van zijn zware crash, alsof het nog niet genoeg was, tijdens de Grand Prix van Catalonië in mei. De Fransman is nog altijd herstellende van zijn blessures en mist komend weekend, dit weekend dus ook in Duitsland, de 5e opeenvolgende race. Ja, wanneer hij fit genoeg is om te racen, zal hij meteen ook zijn straf moeten inlossen tijdens de eerstvolgende wedstrijd waaraan hij deelneemt. Maar eerst dan maar eens eventjes herstellen voor Johan Zarco, die je zou zeggen, hij is toch al genoeg gestraft, maar niks ervan. Ze zijn streng en rechtvaardig daar bij de MotoGP. Zo dadelijk meer sport voor je. Ronald van der Geer op de sportredactie. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. Hey, what's up, y'all?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Dick Schreuder heeft de Rinus Michels Award gewonnen voor de beste trainer in de Eredivisie. De coach van NEC krijgt die prijs na een bijzonder seizoen, waarin hij de Nijmeegse club naar de derde plaats leidde in de Eredivisie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Onder leiding van Schreuder behaalde NEC een historische eindklassering en plaatste de club zich voor de voorrondes van de Champions League. Het was voor de Nijmegenaren de hoogste eindklassering ooit in de Eredivisie. En Schreuder nam NEC aan het begin van dit seizoen onder zijn hoede en zorgde voor een herkenbare speelstijl. Zijn ploeg maakte indruk met aanvallend voetbal en wist zich dus uiteindelijk tussen de traditionele topclubs te plaatsen. Voor de trainer van NEC is het niet zijn eerste Rinus Michels Award. Hij won de prijs ook al in 2023, toen als beste trainer van de keukenkampioendivisie, als trainer van PEC Zwolle toen. Schreuder bleef in de strijd om de prijs nu Peter Bos van PSV en Anthony Correa van Telstar voor. Bos was genomineerd na opnieuw een sterk seizoen met PSV. Correa maakte indruk met Telstar na de promotie naar de Eredivisie. En NEC maakt zich op voor een Europees vervolg, want binnenkort staan ze dan op het programma. De voorrondes van de Champions League.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio in het begin van deze vrijdag. En dat wil tegenwoordig zeggen dat er ook weer een kakelverse Formule 1 aan tafel voor je klaarstaat. Die award-winning podcast, de grootste Formule 1 podcast van Nederland, wordt dan ook elke vrijdag te beluisteren. Komt er dus een nieuwe aflevering online met vandaag Sebastian Blekemolen te gast. Hij is coureur en analist en commentator bij onder andere Viaplay. Ook Corné Klein, hij is radio-dj, groot MotoGP-fan. De MotoGP die start vandaag in Duitsland op de Sachsenring, dus daar zal zeker over gesproken worden. En hij is ook groot Formule 1-liefhebber. En ook de voormalig teambaas van Jos Verstappen, Frans Verschuur, hoor je in de editie van vandaag de Formule 1 aan tafel. Presentatie die is in handen van Frank Evenblij. En ook nu maak je kans op een volle tank brandstof voor je personenauto in Raad het Autogeluid. De Formule 1 aan tafel die vind je op GrandPrixRadio.nl of jouw favoriete podcast-app. Maar hij is ook te zien als videocast via de Kijk-app. De Formule 1 aan tafel, ook vandaag een gloednieuwe aflevering online. Goedemorgen, dit is Grand

Sportradio met Bruno Mars aan de start van een zonnige vrijdag. Een zomerse vrijdag. De zon doet al volop mee. In het noorden kan er misschien nog wat mist of bewolking voorkomen, maar ook daar klaart het op. Het wordt vandaag zo'n 20 graden op de Wadden tot lokaal 30 in het zuiden. Zo dadelijk voor je de ANWB verkeersinformatie. Hoe is het met de vrijdagochtendspits? Over het algemeen is die rustig, maar als het dan toch bijzonderheden zijn, dan hoor je ze zo. En ook de ANP headlines onderweg. En ja, we zijn nog bezig volop met het WK voetbal. Daar krijg je zo dadelijk ook een update over.

0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 8 uur.
3: Goedemorgen, dit is DAB Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. De politie heeft in Amsterdam 8 mensen opgepakt na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal. Teleurgestelde Marokko-fans gingen de straat op en bekogelden de politie met vuurwerk. In Rotterdam en Utrecht liep het ook uit de hand. En in Den Haag zijn zeker 4 mensen opgepakt nadat ze met glas hadden gegooid. De Nederlandse wolf is een stuk dodelijker dan zijn soortgenoten in de rest van Europa. Volgens de Telegraaf doodt een wolf hier gemiddeld 25 andere dieren. Dat zijn er bijvoorbeeld 9 meer dan in Oostenrijk. Een reden kan zijn dat we hier veel vee hebben op een klein oppervlak. En ook registreren we hier beter de gedode dieren. In Arnhem is vannacht een man aangehouden na een schietincident in een appartementencomplex, meldde Gelderse media. Politie kreeg een melding dat iemand naar buiten schoot en agenten hoorden zelf ook een schot. In de woning van de aangehouden man lag een luchtdrukwapen. Waarom die schoot is niet bekend. De extreme hitte zorgt voor zoveel drukte in ziekenhuizen dat het lijkt op de winterperiode. Dat schrijft het AD. Het lichaam van kwetsbare mensen moet zo hard werken om af te koelen dat sommigen het niet aankunnen. Het ministerie van Volksgezondheid zegt dat er voorlopig geen maatregelen komen om iets aan de drukte te doen. De dag begint in het noorden met lage wolken en lokaal ook nevel en mist. En de grijzigheid verdwijnt en de zon zal de rest van de dag volop schijnen. Tot 21 graden op de Wadden, 30 in het zuiden.
0: Grand Prix Radio.
1: WK Update. Frankrijk heeft de halve finales van het WK bereikt. In Boston heeft de ploeg met 2-0 gewonnen van Marokko. Kylian Mbappé heeft na een uur de score geopend. 6 minuten later heeft Ousmane Dembélé de eindstand bepaald. Op het WK staat later vandaag de wedstrijd België tegen Spanje gepland. Om 9 uur 's avonds in Los Angeles.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan, zoals altijd op vrijdagochtend, heel weinig files. Alleen bij Rotterdam loopt het eventjes vast. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor het Terbrechtseplein heb je 5 minuten vertraging. En de A20 richting Hoek van Holland voor datzelfde knooppunt Terbrechtseplein ook 5 minuten vertraging. Dat komt door de langdurige werkzaamheden op de A20. Die is afgesloten tussen het Terbrechtseplein en het Kleinpolderplein.
5: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl,

0: 1 miljoen. Belastingvrij.
1: Oh,
0: je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
3: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
11: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
12: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
13: Kom maar verder.
12: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
13: Hij is weer klaar.
12: QuickFit en weer verder.
11: Probeer Vitipro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
14: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1+1 geld.

0: voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios,
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: I am Vaiana of Motunui.
5: Deze zomer,
6: here we go.
5: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
7: See her light up the night in the sea. She calls me.
8: The ocean chose you.
5: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
9: Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
10: Kippie.
11: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
12: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van.
13: Fans van
12: Aldi.
15: Grand Prix Radio.
16: Noud van Sommeren.
17: Goedemorgen met de laatste werkdag van deze week. Misschien is het wel de dag dat je vakantie gaat krijgen. Zou zomaar kunnen. Hoe dan ook, je start deze dag met een gezonde dosis sport. Onder andere wielrennen voor...

Free Radio, jouw sportradio. En het begin van deze vrijdag. Het is de start van 10 juli. En die starten we met veel zonneschijn. In het noorden kan eerst nog wat mist of bewolking voorkomen. Maar ook daar klaart het op. Het wordt vandaag 20 graden op de Wadden tot lokaal 30 in het zuiden. Dat is een mooi vooruitzicht, een mooie zomerdag dus. Ja, de vrijdagochtendspits die verloopt zoals gebruikelijk rustig. Werkzaamheden aan de A1, A20 en A27... die veroorzaken wel drukte op de alternatieve routes. Moet je dus even rekening mee houden deze ochtend. Maar over het algemeen, de vrijdagochtend kan je lekker doorrijden als je richting je werk moet voor de laatste werkdag van deze week. En misschien is het wel de laatste werkdag van deze zomer. Hè. Ga je hierna lekker zomervakantie vieren, zou zomaar kunnen. Want vandaag in het zuiden, volgens mij, kreeg men vakantie. Hoe dan ook, je start je dag sportief met zo dadelijk meer over het wielrennen. De Tour de France, die volop bezig is. En ook Formule 1. En dit weekend is het ook nog MotoGP. Dat gaat ook van start deze ochtend. Daarover later meer op jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio. It's

Sportradio, Grand Prix Radio. En het begin van deze vrijdag, het is de start van 10 juli. Ja, bij het volleybal hebben de Nederlandse vrouwen een belangrijke zege gisteren geboekt in de Nations League. De ploeg was in Belgrado met 3-0 te sterk voor Tsjechië. De setstanden die waren overtuigend. 25-21, nogmaals 25-21 en 25-18. Ja, vooral in de slotfases van de eerste twee sets tonen Nederland zich doortastender, met hoofdrollen voor Laura Jansen en Alice Dambrink. Door de overwinning staat Nederland nu op de cruciale 8e plaats, die recht geeft op een plek in de kwartfinales. Hebben de dames van Oranje dus goed gedaan. Wielrenner Daan Hole die heeft gisteren de gevolgen van de extreme omstandigheden in de Tour de France ondervonden. Tijdens de zware bergetappe, die werd verreden in de bloedhitte en op hoge snelheid, moest de Nederlander al fietsend overgeven. Ja, smakelijk als je net onder je bijt zit, maar dat wil dus wel wat zeggen. De combinatie van de inspanning op de iconische beklimming en de hoge temperaturen eiste zichtbaar zijn tol bij meerdere renners in het peloton. Het illustreert de zwaarte van de eerste serieuze test in de Pyreneeën van deze ronde. Ja, kan je nagaan, die gasten hebben een berenconditie en die kunnen echt tegen een stootje. En als je dan toch ziek wordt tijdens het fietsen, dat wil wat zeggen. Het is ook niet normaal, die temperaturen daar, hè. Ja, en de Formule 1 was het gisteren precies een jaar geleden dat Christian Horner werd ontslagen als teambaas van Red Bull Racing. Na een dienstverband van 20 jaar kwam er een einde aan een toch wel tijdperk. Onder zijn opvolger Laurent Mekies kende het team een sterke opleving vorig jaar. In dat seizoen greep namelijk Max Verstappen met slechts 2 punten verschil net naast zijn 5e wereldtitel. De veranderingen aan de top heeft de renstal dus geen windeieren gelegd. Dat is dus alweer een jaar geleden, joh, dat Christian Horner ontslagen is als teambaas bij Red Bull. Afgelopen weekend was hij trouwens te zien op het circuit in Silverstone. Ja, er gaan allerlei geruchten dat hij een eigen Formule 1-team wilde gaan opstarten. Of toch nog ergens anders teambaas wil worden. Maar echt bevestiging hebben we daarvan nog steeds niet. Het kan ook gewoon zijn, hij woont vlakbij Silverstone, dat hij gewoon gezellig op de koffie kwam bij een paar oude bekenden. Zou ook nog zomaar kunnen. Zo dadelijk veel meer sport in Sport in het Kort.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Günther Steiner heeft uitgelegd waarom de MotoGP-teams voorlopig geen deel van de winst krijgen uit de inkomsten van de raceklasse. Voormalig Formule 1-teambaas en huidig topman van Tech 3 vindt dat een vaste vergoeding op dit moment de verstandigste keuze is. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Motorfabrikanten hadden tijdens de onderhandelingen aangedrongen op een systeem waarbij teams zouden meedelen in de opbrengsten van de MotoGP. Uiteindelijk bleef de huidige afspraak staan, waarbij de teams een vast bedrag per seizoen ontvangen. Voor de periode van 2027 tot en met 2031 is nu gekozen voor een nieuw commercieel contract, maar wel met de vaste vergoeding als basis. Steiner zegt dat iedereen graag meer inkomsten wil, maar dat een winstdeling ook risico's met zich meebrengt. Volgens hem is het niet vanzelfsprekend dat de opbrengsten alleen maar blijven groeien. Als de winst later tegenvalt, dan kunnen teams volgens Steiner juist in een lastigere situatie terechtkomen. De Italiaan denkt dat de MotoGP eerst verder moet groeien onder de nieuwe eigenaar, Liberty Media. Het bedrijf nam de commerciële rechten van MotoGP over en wil de sport nu verder gaan ontwikkelen. En volgens Steiner is het daarom beter om eerst even te kijken hoe de competitie zich ontwikkelt voordat er opnieuw wordt gesproken over een andere verdeling van de inkomsten. Steiner leidt het Tech 3 team dat onderdeel is van de MotoGP grid. Hij ziet de komende jaren als een periode waarin de klasse verder moet groeien. En dat is zowel sportief als commercieel.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio. In het begin van deze vrijdag. Trainer Erik ten Hag die heeft bedankt voor de functie van bondscoach van het Nederlands elftal. Hij heeft laten weten niet beschikbaar te zijn om de opvolger van Ronald Koeman te worden. De oefenmeester wil zich de komende 2 jaar volledig concentreren op zijn werkzaamheden als technisch directeur bij FC Twente. En daarmee kan dus de KNVB een prominente naam van de kandidatenlijst schrappen in de zoektocht naar een nieuwe eindverantwoordelijke voor het nationale team. Erik ten Hag die sprak erover bij RTV Oost en dat ging als volgt.
1: Nee, op dit moment ben ik niet beschikbaar. Want ik heb hiervoor gekozen en dat is een bewuste keuze. Heb je afwegingen gemaakt en ben ik hier ingestapt en ik ben hier bezig om deze club verder te helpen. En daar ga ik vol voor. En op dit moment is dat 2 jaar.
0: Aldus Erik ten Hag uit Twente. Ja, hij sprak bij RTV Oost dus dat hij echt niet beschikbaar is als bondscoach voor het Nederlands elftal. Althans de komende 2 jaar. Hij wil zich dus volledig concentreren op zijn werkzaamheden als technisch directeur bij SV Twente. Zo dadelijk nog veel meer sport voor je. Goedemorgen, wij zijn jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Radio aan het begin van deze vrijdag. En die starten we met veel zonneschijn. In het noorden kan eerst nog wel wat mist of bewolking voorkomen, maar ook daar klaart het op. Het wordt 20 graden op de Wadden tot lokaal 30 in het zuiden vandaag. Dat is een mooi vooruitzicht. Ja, de vrijdagochtendspits verloopt over het algemeen rustig. Als het dan toch nog bijzonderheden zijn, dan hoor je ze zo bij de verkeersinformatie. Ook de ANP headlines onderweg. En zo dadelijk ook nog een update uit de Tour de France.
1: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.

0: gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
0: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Kania mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Het is Big Sale bij iWish Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij iWish.
6: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
7: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
8: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
9: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
10: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
11: Kippie.
12: De prijsfavorieten van Albert.

0: €1,79. Altijd laag.
1: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
2: Begon jouw dag met ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
6: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
8: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
9: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
10: Dit is Grand Prix Radio.
11: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. Nieuws headlines.
12: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Een Nederlandse wolf doodt gemiddeld 25 andere dieren. En dat is meer dan andere Europese wolven doen, schrijft de Telegraaf. Het kabinet overweegt nu een andere aanpak van wolvenoverlast. De politie in Amsterdam en Den Haag heeft na de verloren WK-wedstrijd van Marokko een paar mensen opgepakt die aan het rellen waren geslagen en ook moest de ME ingrijpen. In Arnhem zou een man een paar keer naar buiten hebben geschoten, meldde Gelderse media. De politie hield hem aan in zijn woning en daar lag een luchtdrukwapen.
11: Grand Prix Radio.
13: Tour update. De zesde etappe naar Gavani Gedre is gewonnen door Tadej Pogacar. Na de 186 kilometer vanuit Po kwam hij solo over de streep. Jonas Vingegaard finishte op 2 minuten en 38 seconden. Isaac Del Toro werd derde. Thorstein Treen kwam ten val en leverde het geel weer in bij Pogacar. Tadej Pogacar draagt vandaag geel. Mats Pedersen draagt het groen. De bolletjestrui is voor Pogacar. De zevende etappe voert vandaag naar Bordeaux. De vlakke rit is 175 kilometer. De start is om 13:15. De finish is rond 16:45.
11: Grand Prix Radio Verkeer.
14: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals altijd op vrijdagochtend staan er maar weinig files. Op de A2 Eindhoven-Maastricht heb je tussen Knopend Leendeheide en Maarhezen 10 minuten vertraging. En op de A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein doe je er 5 minuten langer over.
11: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
15: Nout van Sommeren.
16: Met zo dadelijk aan het woord de winnaar van de zesde.

0: Humphrey Radio, jouw sportradio. Het is het begin van vrijdag 10 juli. Ja, Tadej Pogacar heeft dus op indrukwekkende wijze gisteren de zesde etappe van de Tour de France gewonnen. De Sloveen die plaatste de beslissende aanval op de flanken van de Tourmalet en kwam na een solo van 43 kilometer alleen over de finish. En daarmee deelde hij een enorme dreun uit aan de concurrent Jonas Vingegaard, die op 2 minuten en 38 seconden als tweede eindigde. En met zijn ritzegen herovert Pogacar ook de gele trui op de Noor Torstein Traan, die in de afdaling lelijk ten val kwam en daar dus ook zijn gele trui verloor. Na aflopen van de zesde etappe sprak de NOS met Tadej Pogacar over de zegen in de zesde etappe.
1: Really incredible victory. It's one of the sweetest for sure. Today I woke up like 7 in the morning and already my mind was going crazy. So I was really, really excited for today. So yeah, I knew, and all the guys were really hyped. So I knew it will be a good day. And we just commit. We were going like nothing to lose. If we explode, we explode. But in the end, we succeeded. And I'm super proud on everybody. Today was crazy teamwork.
0: Hij is trots op zijn hele ploeg, want ze hebben het samen gedaan. En hij zei, ja, van tevoren was ik al helemaal hysterisch bijna. Was om 7 uur 's ochtends wakker geworden. En zijn hele kop die stond al op ontploffen, want hij wilde dolgraag aan die etappe gaan beginnen. Nou, dat heeft hij dus tot een goed einde gebracht. Pogacar dus over de zegen in de zesde etappe van de Tour. Zo dadelijk nog veel meer sport voor je in Sport in het Kort. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. We zijn jouw sport.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het gaat lekker met Arthur Ferry. Hij heeft op Wimbledon een flinke financiële sprong gemaakt. De Brit verdiende tijdens het toernooi al meer prijsgeld dan hij in zijn hele tennisloopbaan hiervoor had verzameld. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Wimbledon stond het totale prijzengeld van Ferry in zijn carrière op €760.000. Niet slecht, hè, voor een 23-jarige. Maar door zijn sensationele run naar de halve finale op het gras van Londen heeft hij daar nog eens ruim €1 miljoen aan toegevoegd. Waardoor hij zijn totale carrièreverdiensten in één klap meer dan verdubbelde. Financiële impact van Wimbledon is groot voor spelers, zeker die nog niet jarenlang op het hoogste niveau actief zijn. En het toernooi heeft in 2026 bovendien een recordbedrag aan prijzengeld beschikbaar, met een totale prijzenpot van £64,2 miljoen. Dat is ongeveer omgerekend €75 miljoen. Ferry is daardoor verzekerd natuurlijk van een flinke stijging van zijn carrière-inkomsten, maar als die nou nog verder komt en dus de finale haalt, dan kan het bedrag nog verder oplopen. De winnaar van het enkelspel ontvangt €3,6 miljoen, verliezend finalist €1,8 miljoen. De Brit zelf, Ferry dus, verdiende het grootste deel van zijn eerdere prijzengeld op kleinere toernooien en stond voor Wimbledon nou niet bekend als een speler die grote bedragen bij elkaar sloeg. Grand Slam toernooi in Londen zorgt dus voor een grote verandering in zijn loopbaan, maar vooral dus ook in zijn financiële situatie.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Radio Grand Prix Radio aan het begin van een mooie zomerse vrijdag. Temperaturen vandaag tot wel 30 graden. Lekker veel zon. Wat willen mensen toch nog meer, hè? Ja, weekend. Dat is het ook bijna. En misschien krijg je vandaag wel vakantie, hè? De vakanties beginnen in het zuiden van het land, volgens mij. Ja, zo op mijn hoofd. De motorsportcoureurs die beginnen vandaag aan het raceweekend op de Sachsenring voor de Grand Prix van Duitsland. Ik heb het over de MotoGP. Vanmiddag tijdens de kwalificatietrainingen strijden de coureurs om een snelle rondetijd, waarmee in de MotoGP de top 10 en in de Moto 2 en Moto 3 de top 14 zich direct plaatst voor het beslissende tweede deel van de kwalificatie morgen. Aan deze ochtend de vrije trainingen voor de MotoGP, de Moto2... waarin onder andere Colin Feijer en Zonta van der Goorberg in uitkomen, de twee Nederlanders. En ook nog de Moto3 gaat deze ochtend dus trainen. En wij houden jullie ervan op de hoogte gedurende dit MotoGP-weekend... want wij zijn jouw sportradio met zo dadelijk de ANP-headlines. Ook nog een WK-update voor je. En ja, als er toch nog bijzonderheden zijn op de weg, dan hoor je ze hier.

0: Country Radio.
1: Meer sport, meer muziek.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 9 uur.
4: Goedemorgen, dit is DAB Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Het tolvignet dat België gaat invoeren voor automobilisten komt er per 1 mei volgend jaar. Die datum was nog niet bekend, maar staat volgens Belgische media in het plan waarover vandaag wordt gepraat. Een rit naar of door België gaat ongeveer een tientje per dag kosten, afhankelijk van de leeftijd van de auto. Een Nederlandse wolf doodt gemiddeld 25 andere dieren. Dat is meer dan andere Europese wolven doen, schrijft de Telegraaf. Het kabinet overweegt daarom nu een andere aanpak van wolvenoverlast. Nu wordt alleen ingegrepen als een wolf problemen veroorzaakt. Staatssecretaris Erkens denkt erover de hoeveelheid wolven sowieso klein te houden. In Amsterdam zijn 8 mensen opgepakt tijdens rellen na het verlies van Marokko op het WK. De politie werd bekogeld met onder meer vuurwerk en stenen. De ME trad op, net zoals in Rotterdam en Den Haag, waar ook mensen werden aangehouden. Politie in Utrecht zegt dat het daar relatief rustig was, op wat vuurwerk en een brandje na. Het gaat goed met de Franse sterspeler Kylian Mbappé, ondanks een wissel in de WK-kwartfinale tegen Marokko. Hij kreeg een tik op zijn enkel en daarom werd hij gewisseld. Maar ik ben in orde, zegt hij. Frankrijk won met 2-0, ook al miste Mbappé een strafschop. De dag begint in het noorden met lage wolken en lokaal ook nevel en mist. En de grijzigheid verdwijnt en de zon zal de rest van de dag volop schijnen. Het wordt 21 graden op de Wadden, 30 in het zuiden.
1: Grand Prix Radio.
5: WK Update. Frankrijk heeft in de kwartfinale met 2-0 gewonnen van Marokko. Kylian Mbappé heeft de score geopend en is na 75 minuten gewisseld. Op het WK staat later vandaag de volgende wedstrijd gepland in Los Angeles. België tegen Spanje. Met aftrap om 9 uur 's avonds.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt even langzaam op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Eerst tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht heb je 10 minuten vertraging. En verderop bij Rotterdam zelf voor het Terbrechtseplein 5 minuten extra. De A76 vanuit Geleen naar Aken heb je voor de Duitse grens ook 5 minuten langere reistijd.
7: Deze week in de bonus, alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle AH Barbecue Saté en Shashlik ook 1 plus 1 gratis. En tickets voor Moulin Rouge The Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
7: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
9: hoi,
7: of binnenkort vertrekt,
9: adios.
7: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
10: Fijne vakantie.
11: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
13: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
14: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
15: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
16: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
17: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
18: Iets sterks voor papa en mij.
19: Als iedereen wist
3: dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot?
9: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
3: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
16: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
10: Fans van voordeel.
16: Aldi.
17: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
18: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
19: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
20: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van tenen en libressen. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
22: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
23: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies en Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
24: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
25: Grand Prix Radio.
26: Noud van Sommeren.
27: Goedemorgen met een zonnige start van vrijdag 10 juli en ook een sportieve, want zo dadelijk meer over voetbal. En bij de dames in Wimbledon zijn de finalisten bekend, daarover zo meer.
28: Grand

Sportradio Grand Prix Radio aan de start van deze zomerse vrijdag. Want zomers is het zeker. Het zonnetje doet al lekker mee. In het noorden kan nog wat mist of bewolking voorkomen. Maar ook daar gaat het opklaren vandaag. 20 graden op de Wadden tot lokaal 30 in het zuiden. Ja, en ook in Zwolle schijnt de zon op voetbalgebied. Want PEC Zwolle heeft de selectie versterkt met Tobias Sommer. De 24-jarige middenvelder komt over van het Deense Sønderjyske. En is de zesde aanwinst voor de club deze zomer. Sommer heeft in Zwolle een contract voor 3 seizoenen getekend, met een optie voor nog een extra jaar. Met zijn komst heeft de Overijsselse club nu 4 Deense spelers onder contract staan. Nog even, ze praten Deens in Zwolle. Ja, de transfer is door beide clubs officieel bevestigd en afgerond. Is dus helemaal afgetikt. Ja, bij tennis heeft Linda Noskova de finale van Wimbledon bereikt bij de dames. De 21-jarige Tsjechische was in de halve finale te sterk voor de Oekraïense Marta Kostyuk. Na een spannende partij op het gras in Londen trok Noskova de wedstrijd in 2 sets naar zich toe met de cijfers 6-4 en 6-4. Ja, door overwinning staat ze zaterdag in haar eerste Grand Slam finale tegenover landgenote Karolina Muchova. Wat een mooi volledig Tsjechische eindstrijd garandeert op het prestigieuze toernooi daar dus in Londen op Wimbledon. Dat nadert dus ook alweer zijn eind. Maar goed, we houden het nauwlettend voor je in de gaten. Vandaag trouwens ook weer een nieuwe dag al daar in Londen. Zo dadelijk hoor je daar meer over. Onder andere in Sport in het Kort. Op de sportredactie deze ochtend niemand minder dan Ronald van der Geer. Goedemorgen, dit is jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Alex Molenaar heeft de Tour de France moeten verlaten. Na een zware val in de finale van de etappe naar Po. Nederlander liep een breuk op in zijn middenhandsbeentje en heeft meerdere kneuzingen en schaafwonden. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Molenaar kwam op ongeveer 5 kilometer van de finish ten val in een chaotische slotfase. En ondanks zijn verwondingen wist de renner van KGA Roeral de etappe nog wel uit te rijden. Maar na medisch onderzoek besloot de ploeg dat verder rijden geen optie meer was. Zijn team laat weten dat de gezondheid van Molenaar voorop staat en dat de renner nu tijd krijgt om te herstellen. KGA Roeral spreekt waardering uit voor zijn optreden in de Tour, waarin hij eerder de bolletjestrui droeg en zich liet zien in de strijd om die bergpunten. De 25-jarige Nederlander beleefde daarmee een opvallende koers. Hij kwam in de eerste dagen vooral in beeld natuurlijk door zijn aanvallende manier van koersen. Mocht de trui van de leider van het bergklassement dragen. Nou, de val in Po maakte aan alles een einde. Voor Molenaar blijft vooral zijn optreden in de openingsfase van de Tour over, waarin hij een van de herkenbare gezichten in het peloton was. En met het dragen van die bolletjestrui schreef hij bovendien een nieuw hoofdstuk in het boek van zijn loopbaan.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is de start van vrijdag 10 juli. Coureur Marc Marquez beschouwt zijn eigen fysieke gesteldheid als zijn grootste tegenstander in de strijd om de MotoGP-titel. De fabrieksrijder van Ducati kan nog

steeds met de naweeën van blessures en is naar eigen zeggen nog niet volledig hersteld. Ondanks zijn fysieke problemen staat de Spanjaard momenteel vijfde in het wereldkampioenschap. Met zijn uitspraken voert hij de psychologische druk op zijn concurrenten verder op. Terwijl hij zelf de focus legt op het overwinnen van zijn lichamelijke beperkingen. Maar ja, ondertussen, ja, wat je net al hoorde, is die psychologische druk. Want hij rijgt ze wel aan elkaar, hè, bijna die overwinningen de laatste tijd in de MotoGP. En daarmee zegt hij eigenlijk, hey, ik ben helemaal niet fit. Ik zit met mijn blessures en ik win alsnog. Hè. Dat moet toch wel doen met de overige coureurs. En die komen vandaag allemaal in actie. Want vandaag is de start van het MotoGP-weekend op de Sachsenring in Duitsland. Deze ochtend de vrije trainingen en vanmiddag de kwalificatietrainingen. Ook dit weekend houden we je ervan op de hoogte, want wij zijn jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: sportief aan de laatste werkdag van deze week. Beginnen doe je met je sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. Ja, gisteren hebben de Nederlandse volleybaldames het goed gedaan in de Nations League. De ploeg was gisteren in Belgrado te sterk met 3-0 voor Tsjechië. De setstanden waren 25-21, 25-21 en 25-18. En vooral in de slotfases van de eerste twee sets toonden Nederlanders zich doortastender. Met hoofdrollen voor Laura Jansen en Alice Dambrink. En door de overwinning staat Nederland nu op de cruciale 8e plaats, die recht geeft op een plek in de kwartfinales. Ja, vandaag komen de dames dus weer in actie tijdens de 3e speelronde dus van de Nations League. En hiermee gaan ze dus ook in Belgrado van start. Een belangrijk groepsduel tegen de selectie van Duitsland staat vandaag op de planning. Ja, de ploeg hoopt kostbare punten te pakken in de strijd om de tickets voor de finale ronde van de competitie. En de bondscoach kan beschikken over een fitte selectie. Dat is ook wel lekker. De belangrijke wedstrijd tussen de buurlanden begint vanavond om 8 uur Nederlandse tijd. Nations League, volleybal bij de dames. Dus we houden je ervan op de hoogte wat de verrichtingen van de dames daar in Belgrado zijn. Zo dadelijk de ANP headlines. Hoe ziet het eruit op de weg? En een Tour de France update voor je. Je hoort hem hier.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Social deal, wellness deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
5: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
6: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf €3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
7: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: En we gaan nog even door met een mega deal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
8: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Nieuw voor de kippiepan. De Dippy Bar. Met 3 heerlijke sausjes.
8: Kippie. Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Handzeep.

0: vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
1: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Bestel je OBU op netlink.nl.
2: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
3: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we er al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
8: Kampioenen!
6: En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
12: Odido. Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
13: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
0: Dit is Grand Prix Radio.
14: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. News Headlines.
15: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. De fraude helpdesk waarschuwt voor een nieuwe manier van oplichting. Criminelen stelen creditcardgegevens, voegen die toe aan Apple Pay of Google Pay en pinnen in winkels, meldt RTL. Er zou over duizenden euro's zijn gestolen. Het tolvignet dat België wil invoeren gaat er volgend jaar mei komen, schrijven Belgische media. Een rit naar of door België gaat je ongeveer een tientje per dag kosten, hangt af van de auto die je rijdt. Zeker 11 mensen zijn omgekomen bij een natuurbrand in het zuiden van Spanje. Veel slachtoffers kwamen in een auto vast te zitten in de vuurzee. Zo'n 150 brandweermensen waren vannacht aan het blussen.
14: Grand Prix Radio.
16: Tour update. De zesde etappe van de Tour, van Pau naar Gavarnie-Gèdre, is gewonnen door Tadej Pogacar. Hij kwam solo over de streep en pakte het geel terug. Jonas Vingegaard werd tweede in de etappe. Isaac Del Toro eindigde als derde, net voor Remco Evenepoel. Mats Pedersen draagt vandaag groen. De bolletjestrui is voor Tadej Pogacar. De zevende etappe vertrekt vandaag om 1:15 en voert naar Bordeaux. Het is een vlakke rit van 175 kilometer. De finish wordt rond 4:15 verwacht.
14: Grand Prix Radio Verkeer.
17: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan op dit moment nog weinig files. Op de A12 richting Duitsland heb je voor de Duitse grens bij 7-5 minuten extra nodig. A16 Breda-Rotterdam voor Terbrechtseplein 10 minuten vertraging. En ook 5 minuten extra op de A76 van Geleen naar Aken tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens.
14: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
18: Nout van Sommeren, Hamilton en Leclerc hebben gereden op een circuit in Madrid. Daarover zo meer.

Grand Prix Radio aan het begin van deze vrijdag. Ja, Lewis Hamilton en Charles Leclerc, de Ferrari-coureurs, die hebben de eerste meters gereden op het gloednieuwe circuit van Madrid. Ja, de coureurs mochten gisteren voor een filmdag als eerste met een Formule 1-auto het gloednieuwe stratencircuit verkennen. De Grand Prix van Spanje zal vanaf volgend seizoen op deze locatie worden verreden, waarmee een einde komt aan de race op het circuit Barcelona-Catalunya. De test bood een eerste indruk van de layout en de uitdagingen van de nieuwe baan. Ja, dat is een mooi dingetje dus voor Hamilton en Leclerc, die dat dus als eerste hebben mogen ervaren in een Formule 1-auto. Coureur Maverick Vinales voelt zich naar eigen zeggen buiten de wereld van de MotoGP. De Spanjaard onthulde gisteren op de Sachsenring dat hij een contract had getekend bij KTM Factory Racing, maar dat de fabrikant de overeenkomst 2 weken later ongeldig verklaarde. Met een bijna complete startgrid voor volgend seizoen lijkt een toekomst in de koningsklas voor Vinales onzeker. Het incident vond plaats in aanloop naar de Grand Prix van Duitsland, die dit weekend wordt verreden. Deze ochtend de vrije trainingen, vanmiddag de kwalificatietrainingen. Natuurlijk ook Moto 2 in dat weekend in Duitsland, waarin Colin Feijer en Zonta van den Goorberg in uitkomen. Daarover houden je natuurlijk op de hoogte. Nog meer MotoGP-nieuws. Want Johan Zarco die zal bij zijn terugkeer in de MotoGP in Dongen een dubbele long lap penalty moeten uitvoeren. De sanctie werd hem opgelegd naar aanleiding van zijn zware crash, alsof het nog niet genoeg was, tijdens de Grand Prix van Catalonië in mei. De Fransman is nog altijd herstellende van zijn blessures en miste komend weekend, dit weekend dus ook in Duitsland, de 5e opeenvolgende race. Ja, wanneer hij fit genoeg is om te racen, zal hij meteen ook zijn straf moeten inlossen tijdens de eerstvolgende wedstrijd waaraan hij deelneemt. Maar eerst dan maar eens eventjes herstellen voor Johan Zarco, die je zou zeggen, hij is toch al genoeg gestraft, maar niks ervan. Ze zijn streng en rechtvaardig.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: FC Groningen heeft aangifte gedaan van oplichting rond transferdeals. Volgens de club maken criminelen gebruik van vervalste contracten en doen ze zich voor als medewerkers van FC Groningen om spelersmakelaars geld afhandig te maken. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En die werkwijze is volgens de technisch directeur van FC Groningen, Mo Allag, geraffineerd. Oplichters gebruiken documenten met logo's en gegevens van de club en sturen namens FC Groningen contractvoorstellen naar zaakwaarnemers. En daarna vragen ze geld voor bijvoorbeeld de medische keuring, reis of vlucht. Allag zegt dat in die nepcontracten opvallende fouten staan. Netto bedragen, waar in het profvoetbal normaal gesproken met bruto bedragen wordt gewerkt. Maar die fraude gaat ver. Zo ver dat een Engelse speler al naar Schiphol reisde in de veronderstelling dat hij zijn transfer naar FC Groningen zou gaan afronden. Maar toen niemand van de club hem kwam ophalen, bleek dus dat zijn zaakwaarnemer vermoedelijk slachtoffer was geworden van die oplichting. Volgens de hoofdscout van Groningen, Arno de Jong, had de speler zelfs andere geïnteresseerde clubs afgezegd. FC Groningen denkt dat er een georganiseerde groep achter de fraude zit. Er zijn ook andere clubs, waaronder Rode JC en PEC Zwolle, die te maken hebben gekregen met een vergelijkbare werkwijze. De club heeft de andere eredivisieclubs inmiddels gewaarschuwd en ook de KNVB en het Openbaar Ministerie ingelicht. En zowel FC Groningen als Mo Allag persoonlijk hebben aangifte gedaan.
0: Dit is jouw sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio in het begin van deze vrijdag. En dat wil tegenwoordig zeggen dat er ook weer een kakelverse Formule 1 aan tafel voor je klaarstaat. Die award-winning podcast, de grootste Formule 1 podcast van Nederland, wordt dan ook elke vrijdag te beluisteren. Komt er dus een nieuwe aflevering online met vandaag Sebastian Blekemolen te gast. Hij is coureur en analist en commentator bij onder andere Viaplay. Ook Corné Klein, hij is radio-dj, groot MotoGP-fan. De MotoGP die start vandaag in Duitsland op de Sachsenring, dus daar zal zeker over gesproken worden. En hij is ook groot Formule 1-liefhebber. En ook de voormalig teambaas van Jos Verstappen, Frans Verschuur, hoor je in de editie van vandaag de Formule 1 aan tafel. De presentatie die is in handen van Frank Evenblij. En ook nu maak je kans op een volle tank brandstof voor je personenauto in Raad het Autogeluid. De Formule 1 aan tafel die vind je op GrandPrixRadio.nl of jouw favoriete podcast-app. Maar hij is ook te zien als videocast via de Kijk-app. De Formule 1 aan tafel, ook vandaag een gloednieuwe aflevering online. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Humphrey Radio, jouw sportradio met Martin Garrix en Ed Sheeran richting 10 uur. Zo dadelijk de vrijdageditie van Koffie en Classics met Danny Elbersen. Ik wens je alvast een heel goed weekend.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en Classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 10 uur.
4: Goedemorgen, dit is DAB Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. De fraude-helpdesk waarschuwt voor een nieuw soort oplichting via Apple Pay of Google Pay. RTL Nieuws schrijft dat criminelen gestolen gegevens toevoegen en in de winkel gaan pinnen. Er zijn al duizenden euro's ontfutseld. Er zijn nog niet veel meldingen, maar misschien is dit nog maar het begin, zegt de fraude-helpdesk. België gaat een tolvignet invoeren en de datum is nu bekend. Volgend jaar mei, schrijven Belgische media. Een rit naar of door België gaat je ongeveer een tientje per dag kosten. Hangt af van de auto die je rijdt. Een schone is goedkoper dan eentje die meer vervuilt. Tolvignet moet de Belgen 200 miljoen per jaar opleveren. In het zuiden van Spanje hebben zo'n 150 brandweerlieden vannacht geprobeerd een natuurbrand te stoppen, maar dat is nog niet gelukt. Zeker 11 mensen zijn al omgekomen. Sommigen kwamen met hun auto vast te zitten in de vuurzee. 1000 mensen werden uit hun huizen geëvacueerd. Oud-minister Hugo de Jonge mag vanmiddag zijn verhaal doen voor de commissie die de coronapandemie onderzoekt. De Jonge was tijdens corona verantwoordelijk voor de bestrijding van het virus. Hij was te zien in de vele persconferenties in die tijd. Na de verhoren van vandaag houdt de coronacommissie een zomerstop. De dag begint in het noorden met lage wolken en lokaal ook nevel en mist. En de grijzigheid verdwijnt en de zon zal de rest van de dag volop schijnen. Tot 21 graden op de Wadden, 30 in het zuiden.
3: Grand Prix Radio.
2: WK Update.
5: Frankrijk heeft in de kwartfinale van het WK met 2-0 gewonnen van Marokko. Marokko is daarmee op het WK uitgeschakeld. Bondscoach Mohamed Wabi reageerde nuchter. Natuurlijk wilden we vandaag winnen, maar we blijven werken aan de toekomst. Het programma op het WK gaat vandaag verder met de kwartfinale tussen België en Spanje in Los Angeles. Aftrap om 9 uur 's avonds.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam heb je tussen Leidschendam en Zoeterwoude nu 10 minuten vertraging. Een kwartier lang onderweg ben je op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens. En de A16 Breda-Rotterdam voor Terbrechtseplein 10 minuten extra reistijd. Dan een ongeluk op de N35 Almelo-Zwolle. De weg is in beide richtingen dicht tussen Haarlem en Mariënheem.
7: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
8: Vodafone Mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel 20 euro korting.
9: Elke maand weer.

0: voor jij kunt besparen. Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
1: Fans van Voordeel,
0: Aldi.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
0: Kom maar verder.
2: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
0: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
3: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
4: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
3: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
5: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
7: Goedemorgen!
8: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
9: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Engie.nl.
10: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk. Thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van dit weekend. Bever BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
12: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
13: Honda, the power of dreams.
14: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle Magnum ijs ook 1 plus 1 gratis. En A bloemkool per stuk voor €0,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
16: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
17: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft.
18: Hoi.
17: Of binnenkort vertrekt.
18: Adios.
17: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
18: Fijne vakantie.
19: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
20: Grand Prix Radio.
21: Danny Elbersen.

en classics en heel veel sport. Jazeker, de Tour de France die komt vandaag voorbij. We gaan het hebben over Wimbledon. We gaan het hebben over darts. We gaan het hebben over het WK voetbal. En over voetbal gesproken. Eerst even naar Club Brugge. Want na 20 jaar eindelijk groen licht voor Club Brugge. Ze zijn 20 jaar bezig geweest. Dat aan het begin van deze eeuw werd er al gedacht aan een nieuw stadion. Maar ja, allerlei obstakels en moeilijke zaken zorgden ervoor dat de vertraging opliep. Uiteindelijk, afgelopen donderdag, is de laatste horde weggenomen. En na 20 jaar strijd kan Club Brugge eindelijk nog dit jaar gaan beginnen met de bouw van een nieuw stadion. Dus goed nieuws voor de Belgen. Of dat ze vanavond ook goed nieuws krijgen, nou, dat moet nog even blijken. Want vanavond wordt er gevoetbald. De kwartfinale Spanje tegen België. Het wordt gespeeld in de Verenigde Staten. Vanavond om 9 uur kun je die wedstrijd bekijken op NPO 1. Dus lekker voetbalavondje voor de boeg. Goedemorgen, wij zijn Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Daley Blind is terug bij Ajax en wil vooral één ding: de winnaarsmentaliteit in Amsterdam herstellen. De verdediger ziet een centrale rol voor zichzelf weggelegd en benadrukt dat hij de sportieve uitdaging voor die positie met zijn concurrenten aangaat. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Blind reageert op de twijfels over het opstellen van twee linkspoten in het hart van de verdediging. Hij wijst daarbij naar zijn tijd bij het Spaanse Girona, waar hij regelmatig een duo vormde met de Tsjechische verdediger Ladislav Krejci. Volgens de verdediger is die opstelling prima mogelijk en hoeft het geen belemmering te zijn. De gesprekken over zijn rentree verliepen soepel na contact met technisch directeur Jordi Cruijff. Hoewel er interesse was van meerdere clubs, gaf Blind aan alleen naar Amsterdam te willen, zodra die mogelijkheid zich voordeed. Met het oog op de ambities voor het komende seizoen blijft de 100-voudig international voorzichtig. Hij stelt dat de focus eerst moet liggen op het winnen van de kleinere wedstrijden, om zo stap voor stap te bouwen aan het team. De verdediger geeft aan dat het hem pijn doet om de club de afgelopen jaren te zien afglijden. En spreekt de hoop uit dat hij een grote bijdrage kan leveren aan de gewenste ommekeer. Zijn vertrek in 2023 verliep moeizaam door een conflict. En Blind erkent nu dat die situatie niet de schoonheidsprijs verdiende. Hij kijkt nu echter volledig vooruit naar zijn tweede periode in de Johan Cruijff Arena.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

Met koffie en classics op deze warme vrijdag. Temperaturen in het noorden van het land op de Wadden zo'n 20 graden. In het zuiden maar liefst 30 graden. En het blijft nog lang warm vanavond. Dus wellicht kun je de wedstrijd, de kwartfinale van het WK voetbal vanavond wel buiten bekijken. Ja, misschien wel even lekker. Spanje speelt tegen België dus om 9 uur vanavond. Wedstrijd kun je bekijken op NPO 1. En over Spanje gesproken. Die hebben natuurlijk ook een nieuw Formule 1 circuit. Daar wordt binnenkort gereden. De Gran Premio de España. Dat ligt in Madrid. En daar zijn inmiddels dus twee coureurs, Lewis Hamilton en Charles Leclerc, die daar al gereden hebben op dat nieuwe asfalt. En dat mochten ze doen omdat ze daar een filmdag hadden met het team van Ferrari. Eerste keer dus dat ze daar vast gereden hebben. Grote prijs van Spanje wordt verreden 11 tot en met 13 september. Dat is na de zomerstop. Voor de zomerstop hebben we natuurlijk ook nog de grote prijs van Spa-Francorchamps. Volgend weekend en het weekend daarna de grote prijs van Hongarije. En natuurlijk, ook die wedstrijden kun je lekker live volgen met het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy hier op Grand Prix Radio.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op een Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vegan assortiment in de Kies en Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
3: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
5: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
10: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
9: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
11: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
12: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
13: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
14: De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl. Kippie.
15: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
16: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
17: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
16: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
18: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
19: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
20: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
21: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
20: Dat zeg ik.
22: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
23: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij. Oh yeah. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
24: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
25: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op raceplanet.nl.
26: Grand Prix.
0: Free Radio.
1: Tour Update. De zesde etappe naar Gavarnie-Gedre is gewonnen door Tadej Pogacar. Na de 186 kilometer vanuit Po kwam hij solo over de streep. Jonas Vingegaard finishte op 2 minuten en 38 seconden. Isaac Del Toro werd derde. Thorstein Treen kwam ten val en leverde het geel weer in bij Pogacar. Mats Pedersen draagt vandaag de groene trui. Tadej Pogacar heeft de bolletjes trui. Vandaag staat de zevende etappe op het programma. De vlakke rit van 175 kilometer finisht in Bordeaux. De start is om 1:15. De finish wordt rond 4:45 verwacht.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
2: Danny Elbersen.
3: Met zo direct de details van de zevende etappe uit de Tour de France.
0: Grand Prix Radio.
4: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Grand Prix Radio met koffie en classics. En daarin deze van George Michael. Too funky hoorde je. Wielrenner Arvid de Klein is er niet meer bij in de Tour de France. Hij is gestopt in de 6e etappe gisteren. Na 50 kilometer is hij afgestapt. Helaas, tweede Nederlander inmiddels die stopt. Hij kampt al sinds de ploegentijdrit in Barcelona met fysieke problemen, waaronder spierscheurtjes. En dat maakt het voor hem helaas onmogelijk om de Tour door te zetten door Frankrijk. Hij is er dus niet meer bij. Degene die dus nog wel van start gaan, die beginnen vandaag in Ajumeau voor een grotendeels vlakke rit naar de historische wielerstad Bordeaux. 175,1 kilometer moeten ze afleggen. En de sprintersploegen die willen vandaag de controle behouden voor een massasprint. De wielrenners moeten in de open finale ook goed opletten voor verraderlijke zijwind langs de kustlijn. Dus al met al toch een pittige etappe. Om 1:15 gaan ze beginnen aan deze etappe. En omstreeks 4:15 worden ze dan binnen verwacht. Nou, en tot die tijd hou jij je radio gewoon lekker aan. Krijg je heerlijke muziek en ook nog zo direct sport in het kort hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort. Charles Leclerc heeft een ingrijpende verandering doorgevoerd aan zijn Ferrari. De Monegasque heeft voor het eerst sinds zijn komst naar het team in 2019 de software op zijn stuurwiel volledig vernieuwd. Hiermee laat hij de vertrouwde blokindeling, die hij jarenlang trouw bleef, definitief achter zich. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanpassing volgt op een uitdagende periode, waarin de coureurs ook moesten wennen aan de nieuwe technische reglementen van 2026. Waar veel rijders, waaronder Lewis Hamilton, hun vertrouwde layout grotendeels behouden, heeft Leclerc voor een radicale koerswijziging gekozen. De nieuwe configuratie op zijn stuur toont data nu op een andere manier. Belangrijke informatie, zoals snelheid en rembalans, zijn naar de linkerzijde verplaatst. Dit creëert in het midden ruimte voor direct inzicht in banden en remtemperaturen. Daarnaast zijn er specifieke indicatoren toegevoegd voor het beheer van de MGUK en de elektrische boost, wat cruciaal is voor het aanvallen en verdedigen op de baan. Ook de race start profiteert van de vernieuwingen op het stuur van Leclerc. Ferrari ontwikkelde een nieuwe turbo-indicator die met kleurcodes en percentages precies aangeeft wanneer de motor het optimale toerental heeft bereikt. De wijziging aan het stuur markeert voor Leclerc een persoonlijke technologische ontwikkeling. Het is een strategische stap in een seizoen waarin het vinden van de juiste afstelling en het optimaal benutten van de SF26 van cruciaal belang blijft.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Kiss.
1: Grand Prix Radio met Prince en Kiss. En zo direct, na het nieuws van 11 uur... in het tweede gedeelte van Koffie en Classics. Meer over tennis, we gaan het hebben over Wimbledon. En we kijken ook naar het darten in

0: Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 11 uur.
2: Goedemorgen, dit is DAB Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Justitieminister Van Wil vindt het wel meevallen hoe de Marokko-fans zich gedroegen na de uitschakeling op het WK. Het is niet al te erg uit de hand gelopen. Hoewel de inzet van de ME in een paar steden niet nodig moet zijn, zegt hij. In Den Haag, Amsterdam en Rotterdam werd de politie bekogeld en werden mensen opgepakt. De autoriteiten in Spanje houden er rekening mee dat veel slachtoffers van de natuurbranden in het zuiden uit het buitenland komen. Er zijn 11 doden en 19 vermisten. 4 slachtoffers zaten in een auto en omdat het stuur aan de rechterkant zat, zijn het misschien wel Britten. Er zijn nog geen meldingen over Nederlandse slachtoffers. Oud-voorzitter Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland vindt dat de ondernemer er niet zo toe deed in coronatijd. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat de volksgezondheid en grote economische problemen voorrang kregen. Ze zitten nog steeds met coronaschulden, zei Willemsen. Een man uit Waalwijk is opgepakt. Hij zou op grote schaal hebben gesjoemeld met auto's. De man heeft een autobedrijf en rommelde met de BTW als hij wagens in Duitsland kocht of verkocht. Field heeft zijn huis en bedrijf doorzocht en 11 plekken in Duitsland laten doorzoeken. De dag begint in het noorden met lage wolken en lokaal ook nevel en mist. En de grijzigheid verdwijnt en de zon zal de rest van de dag volop schijnen. Tot 21 graden op de Wadden, 30 in het zuiden.
0: Grand Prix Radio.
1: WK Update.
3: Frankrijk heeft in de kwartfinale van het WK met 2-0 gewonnen van Marokko. Marokko is daarmee op het WK uitgeschakeld. Bondscoach Mohamed Wabi reageerde nuchter. Natuurlijk wilden we vandaag winnen, maar we blijven werken aan de toekomst. Op het WK staat later vandaag de wedstrijd België tegen Spanje in Los Angeles gepland. De aftrap is om 9 uur 's avonds.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het wordt langzaam wel drukker op de wegen en dat merk je onder andere aan de grens op de wegen richting Duitsland. Daarnaast viel op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorinchem. Bij Leerdam heb je 10 minuten vertraging en de A27 Breda-Gorinchem. Voor het knooppunt Gorinchem ook 10 minuten extra.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
6: Deze week in de bonus, alle Bertolli 1+1 gratis. Alle AH Barbecue Saté en Shashlik ook 1+1 gratis. En tickets voor Moulin Rouge The Musical voor 49 euro. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
9: hoi,
8: of binnenkort vertrekt,
10: adios.
8: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
9: Fijne vakantie.
11: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je obu op netlink.nl.
12: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
11: Bestel je obu op netlink.nl.
13: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
14: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
13: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
9: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
10: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
9: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
15: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
16: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen dit weekend nog 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
15: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
17: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
15: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Kania mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
19: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
19: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
21: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com,

0: goedemorgen. Goed nieuws voor Ajax, want die hebben namelijk de transfer naar Newcastle voor Sean Steur afgerond. De Amsterdammers ontvangen voor de 18-jarige middenvelder een bedrag dat op kan lopen tot 27 miljoen euro. Sean Steur heeft voor 5 jaar getekend bij Newcastle. En die Engelse club, ja, die gaat flink door. Want ze zijn inmiddels ook al bezig om een akkoord te bereiken met middenvelder Johan Manzambi, die voor een bedrag van 60 miljoen de overstap zou moeten maken naar het St. James Park. Dus Newcastle is lekker bezig. En Ajax die heeft in ieder geval weer een mooi bedrag bij kunnen schrijven door de transfer van Sean Steur. Goed, dan gaan we het hebben over tennis. 12e speeldag in Wimbledon is namelijk begonnen. In de grasbanen of op de grasbanen van de All England Club worden vandaag de halve finales in het enkelspel bij de mannen gespeeld. De overgebleven tennissers die strijden dus voor een plek in de grote finale. En die wordt aanstaande zondag gespeeld. Halve finales vandaag beginnen om 14:30 Nederlandse tijd. Zo direct hier, Sport in het Kort, praten we hierbij over je favoriete sporten op Grand Prix Radio, jouw sportradio.
1: La ciudad de Toluca es especializado en la elaboración de este embutido, pero también se fabrica por un sinfín de pequeñas empresas familiares en varias partes del país. Hay una variedad de prestaciones de los mariscos.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Het Nederlands elftal is op de FIFA wereldranglijst gezakt naar de 9e plek. De laagste positie sinds maart 2022. De vroege uitschakeling in de 16e finales van het wereldkampioenschap tegen Marokko heeft directe gevolgen voor de positie van Oranje. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio. België klimt door de goede prestaties op het mondiale eindtoernooi naar de 8e plek. De ploeg van bondscoach Rudy Garcia verzamelde extra punten door overwinningen op Senegal en de Verenigde Staten. In de knock-outfase won België eerst met 3-2 van Senegal na verlengingen, waarna een 4-1 overwinning op gastland de Verenigde Staten volgde. Volgens de live berekeningen van de FIFA krijgt België hierdoor bijna 22 punten bijgeschreven. Nederland staat nu op 1775 punten, wat een achterstand van 3 punten betekent ten opzichte van onze zuiderburen. Sinds de terugkeer van bondscoach Ronald Koeman bleef Oranje consistent tussen de 6e en de 8e plek staan. Maar de uitschakeling na strafschoppen tegen Marokko zorgt nu voor een daling. Frankrijk voert voorlopig de ranking aan, gevolgd door Argentinië en Spanje. Engeland neemt de 4e plek in, terwijl Brazilië en Marokko de top 6 compleet maken. De Wereldvoetbalbond houdt de ranglijst dagelijks bij. Al wordt de officiële lijst pas na afloop van het volledige toernooi definitief bijgewerkt. Voor Nederland betekent dit resultaat een terugval naar een positie die het team voor het laatst in het voorjaar van 2022 bezette. In de periode onder Louis van Gaal.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

Sportradio. Goedemorgen, Danny hier met koffie en classics. En ik zat nog even te denken over Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Die hebben toch mooi even mogen rijden op dat nieuwe circuit in Madrid. 11 tot 13 september wordt daar de Formule 1 wedstrijd gehouden. De Gran Premio de España. Ferrari had een testdag / filmdag gepland. Die hebben ze dus gedaan op dat nieuwe circuit. Wordt nog volop gewerkt, maar het moet binnenkort wel klaar zijn. Maar in ieder geval, Lewis Hamilton en Charles Leclerc hebben dus al wat meters mogen rijden op dat nieuwe asfalt. Goed nieuws voor hem.

misschien wel goed nieuws voor Russische sporters. Want in de atletiek is de Russische bond naar het internationaal sporttribunaal gestapt. De organisatie vecht daar de uitsluiting van de internationale wedstrijden door de World Athletics Bond aan. Die schorsing die werd ingesteld nadat Rusland Oekraïne binnenviel. En dat is recentelijk gehandhaafd. De stap van de Russen volgt op het besluit van het IOC om de schorsing van het Russisch Olympisch Comité juist op te heffen. En daardoor mogen Russische sporters wel weer deelnemen aan de Olympische Spelen. Dus goed nieuws voor de Russische sporters. Laten we hopen dat er gauw snel en goede ontwikkelingen bij komen. Richting 11:30 nu. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
4: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
10: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
11: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en overschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
13: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
14: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
15: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
14: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
16: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
17: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa lakken. Dat zeg ik.
18: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmet Handzeep,

0: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
1: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
0: Dus?
1: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
0: Ah, met superkorting.
1: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
0: Prijsvrije vakanties.
2: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
0: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
3: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
4: Radio.
5: De zesde etappe naar Gavarnie-Gedre is gewonnen door Tadej Pogacar. Na de Pyreneeënrit vanaf Po met de Tourmalet onderweg kwam hij solo binnen. Jonas Vingegaard werd tweede op 2 minuten en 38 seconden. Isaac Del Toro pakte de derde plek en Pogacar herovert het geel.
6: Mas Pedersen draagt de groene trui. De bolletjestrui is voor Tadej Pogacar.
7: De zevende etappe finisht vandaag in Bordeaux. Het is een vlakke etappe van 175 kilometer. De start is om 1:15. De finish is rond 4:45.
8: Grand Prix Radio Verkeer.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het wordt langzaam drukker. Er staat 125 kilometer file. Met name aan de Duitse grens moet je nu geduld hebben. Zoals op de A7 vanuit Groningen naar Duitsland. Voor de grens bij Nieuweschans een 30 minuten vertraging. En op de A50 vanuit Os naar Eindhoven heb je tussen Veghel-Noord en Eerde 10 minuten extra nodig. De N50 van Emmeloord naar Zwolle tussen Ens en knooppunt Hattemerbroek is het oponthoud 10 minuten.
8: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
10: Danny Elbersen.
11: Met

Grand Prix Radio. Goedemorgen, koffie en classics. En ja, het is een warme vrijdag. Zit je op de Wadden, valt het wel mee. Dan zit de temperatuur zo rond de 20 graden. Maar zit je in het zuiden van het land, dan loopt het op tot 30 graden. Ja, en als je nou misschien liever binnen zit, dat kan natuurlijk ook. Is er dan nog wat te zien? Ja, zeker. Er wordt genoeg sport uitgezonden. Vandaag namelijk de 10e Eurotour. Dan heb ik het over darts. Dat gebeurt in de Duitse stad Leverkusen in de Ostermann Arena. Eerste ronde en dan komen de ongeplaatste deelnemers in actie, onder wie Kevin Doets, Dirk van Duivenbode, Niels Sonneveld en Mike Kuivenhoven, de Nederlanders. De middagsessie bij darten begint om 1 uur en de wedstrijden in de avond, die beginnen om 7 uur, worden uitgezonden op Viaplay. En als je dan nog niet naar buiten wil, dan kun je ook om 9 uur natuurlijk nog Spanje tegen België kijken. De wedstrijd, de kwartfinale op het WK voetbal vanavond om 9 uur op NPO 1. Goedemorgen, zo direct hier Sport in het Kort op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Levi Richters zet een punt achter zijn carrière als kickbokser bij de bond Glory en maakt de overstap naar de kooivechtsport. De vechtsporter kiest voor een nieuwe weg bij de Levels Fight League, de grootste MMA-organisatie in de Benelux. Op 26 september staat zijn debuut gepland tijdens het evenement LFL 24. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Richters geeft aan dat hij in de MMA-wereld een nieuwe uitdaging heeft gevonden. Na 15 jaar in de kickboxring voelt hij naar eigen zeggen weer de energie om vanaf nul te beginnen en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. De vechter uit Apkoude was bij Glory lange tijd in beeld als de mogelijke opvolger van zwaargewichtkampioen Rico Verhoeven. Tot een wereldtitel kwam het echter niet. Na het vertrek van Verhoeven uit de bond greep Richters in oktober 2025 naast de kampioensgordel. Hoewel Richters aangaf dat het behalen van de wereldtitel bij Glory lange tijd zijn hoofddoel was, kwam hij daarover niet tot overeenstemming met de bond. Hij noemt de overstap naar de kooivechtsport daarom een weloverwogen keuze. Op termijn hoopt Richters door te stoten naar de Amerikaanse UFC, de grootste MMA-organisatie ter wereld. Voorlopig ligt zijn focus echter op het plezier en de verdere ontwikkeling in de sport. De Levels Fight League heeft in een reactie laten weten.
3: Dit is
0: jouw sportradio.

Radio. Ja, ja, met U2. Daarmee is het leuk afsluiten zo de vrijdageditie van Koffie en Classics. Maar morgenochtend, 10 uur, nieuwe Classics. Dan uiteraard met Rob van Zomeren. En zo direct na 12 gaat het hier verder met de muzikale lunch. En heel veel actueel sportnieuws met Alexander Stevens. Dus nog een mooie vrijdag.

0: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 12 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Minister Karremans is teleurgesteld dat de Belgen toch doorgaan met het invoeren van het tolvignet. Zoals het plan nu ligt, ga je vanaf mei een tientje per dag betalen om in België te mogen rijden. Ik heb ze nog gevraagd om soepeler te zijn voor Nederlanders die vaak de grens oversteken, zei Karremans, maar dat zie ik niet terug in de plannen. Een paar overlastgevers mogen niet meer in de buurt komen van een noodopvang voor asielzoekers in IJsselstein. Ze hebben van de burgemeester een gebiedsverbod gekregen. Reden is hun gedrag afgelopen maandag. Bij protesten tegen de opvang vernielden ze dingen, stichtten brand en intimideerden ze bewoners van de opvang en politie. Het grootste pensioenfonds van het land, ABP, mag het huidige pensioen van alle leden overzetten naar het nieuwe stelsel. Daarvoor is toestemming nodig van de Nederlandse Bank en die is binnen. Het nieuwe pensioenstelsel gaat volgend jaar in. Het ABP regelt de pensioenen van de ambtenaren. Er zijn nog geen meldingen over Nederlanders die in de problemen zijn geraakt door de bosbranden in het zuiden van Spanje. Er zijn zeker 11 mensen omgekomen en de autoriteiten denken dat er buitenlanders onder zijn. Vermoedelijk 4 Britten. Er worden nog 19 mensen vermist. De zon schijnt volop en de temperatuur loopt flink op. Vanmiddag wordt het op grote schaal 28 tot 32 graden met de hoogste temperaturen in het zuiden.
2: Grand Prix Radio.
1: WK Update.
4: Frankrijk heeft in de kwartfinale van het WK met 2-0 gewonnen van Marokko. Marokko is daarmee op het WK uitgeschakeld. Bondscoach Mohamed Wabi reageerde nuchter. Natuurlijk wilden we vandaag winnen, maar we blijven werken aan de toekomst. Op het WK staat later vandaag de volgende wedstrijd gepland. België speelt tegen Spanje in Los Angeles. De aftrap is om 9 uur 's avonds.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is vrij druk onderweg. Er staat al meer dan 180 kilometer file in het land. Wat opvalt zijn de grenscontroles. Allereerst de A12 vanuit Arnhem, daar is de vertraging 20 minuten. De A76 vanuit Geleen ook 20 minuten. Maar de A7 vanuit Groningen, daar doe je er een half uur langer over vanaf Oudeschans. Komt ook deels door wegwerkzaamheden daar. Dan staat er een pechgeval op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Bij afrit De Meern, 8 kilometer en 10 minuten vertraging. De file begint bij Woerden.
6: Deze week in de bonus, alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle AH barbecue saté en shashlik ook 1 plus 1 gratis.

0: beste EV's van Kia nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
3: hoi,
2: of binnenkort vertrekt,
4: adios.
2: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie.
5: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
7: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Welkom bij de verfzaak.
5: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
8: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met de extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
9: Oh yeah.
8: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
12: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
11: Bestel je OBU op netlink.nl.
13: De kippiepan. Die bezorgen we gewoon thuis. Handig. Kijk op kippie.nl.
14: Kippie.
15: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
16: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
17: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
18: Fans van Voordeel,
17: Aldi.
19: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
17: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
20: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
21: Radio. Alexander Stevens.
22: Goedemiddag, 7 over 12. In het voetbal heeft Vitesse een nieuw algemeen directeur. Hij komt vanuit RKC Waalwijk en treedt per 17 augustus in dienst in Arnhem. Zo de details.

Grand Prix Radio, jouw sportradio met Alex Warren en Fever Dream. Het is 10 over 12, smakelijk eten. Het is je vrijdagmiddag lunch met lekkere temperaturen. Lekker, lekker, lekker, lekker. En de vakantie staat mogelijkerwijs voor de deuren. Ja, weer een deel van Nederland heeft

Een directeur aangesteld. Hij komt van RKC Waalwijk. Hij treedt per 17 augustus in dienst bij de Arnhemmenaren, de Arnhemmers. Hij heet Willem van der Linden. Hij is 57 jaar. Hij heeft een contract getekend voor onbepaalde tijd. En hij volgt Ben Mansvelder natuurlijk op. Zijn taken werden de afgelopen periode al wegens ziekte waargenomen door de interim-directeur Joost de Wit. Met de komst van deze Willem van der Linden vanuit RKC Waalwijk hoopt Vitesse verder uit te bouwen aan de toekomst. Verder een basis te creëren dat ze in ieder geval door kunnen naar alle ellende van DAF.

rol de WK-kwartfinale tussen Spanje en België. De Belgen lijken na een relatief moeizame start behoorlijk op stoom, toch? Als je het mij vraagt, terwijl Spanje dit toernooi nog geen enkel doelpunt heeft geïncasseerd. Ja, grote vraag natuurlijk bij de Rode Duivels, oftewel de Vlamingen, de Belgen in het algemeen is, of Kevin de Bruyne opnieuw op de bank begint. Ja, hij werd ook gepasseerd in de wedstrijd tegen Amerika. De winnaar van het duel vanavond in Los Angeles plaatst zich voor de halve finale van het WK. Ja, en als Nederland dan niet meer meedoet, ja, dan ben je toch stiekem automatisch toch een beetje voor België. Tenminste, ik wel. Zometeen hier sport in het kort, want ook deze vrijdagmiddag hebben we heel veel voor je. Gert-Jan van Acooi zit op de sportredactie. Ik heb hem al zien rondlopen, komt er zo aan. Gaat praten over mogelijk een nieuwe bondscoach. En wie dat is, dat hoor je zo meteen. Wij zijn Grand Prix Radio. Bij

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Erik ten Hag is niet beschikbaar voor de positie van bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft de huidige technisch directeur van FC Twente laten weten tijdens het trainingskamp van zijn club. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ten Hag geeft aan bewust voor deze koers te hebben gekozen. Sinds begin dit jaar vervult hij zijn rol bij de club uit Enschede, waar hij deze zomer het stokje overnam van Jan Struijer. Hij benadrukt dat hij zich de komende twee jaar volledig richt op de samenstelling van de selectie en de verdere ontwikkeling van de club. Hij geeft aan daar veel plezier in te hebben en de organisatie verder vooruit wil helpen. Met dit besluit valt Ten Hag af als mogelijke opvolger van Ronald Koeman. De KNVB is momenteel op zoek naar een nieuwe invulling van de positie van bondscoach. Aangezien het Nederlands elftal zich voorbereidt op de start van de Nations League in september. Naast de naam van Ten Hag circuleren ook andere namen als mogelijke opvolger van Koeman. Zo worden Arne Slot, Peter Bos en Michael Reiziger veel genoemd als potentiële kandidaten. Peter Bos liet eerder weten zich voorlopig volledig te willen focussen op zijn werkzaamheden bij PSV. Al hield hij de deur voor een toekomstige rol bij de nationale ploeg wel op een kier. Voorlopig blijft de zoektocht van de voetbalbond dus onverminderd doorgaan.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

Het is 10 minuten voor 12:30, je vrijdagmiddag tijdens de lunch. Met Tiësto en John Legend en Summer Nights. In het voetbal heeft racingclub Lens uit Frankrijk, Arcy Lens, een officieel bod neergelegd. Een bod neergelegd in Eindhoven bij PSV. Het gaat om Armando Obispo. De Franse club, vorig seizoen trouwens nog nummer 2 in de Liga, wil de 27-jarige verdediger heel graag overnemen van PSV. Obispo, die eigenlijk al tegen, tegen zijn 7e bij PSV begon, was afgelopen WK basisspeler bij het nationale elftal van Curaçao, het huidige WK. Op een korte huurperiode bij Vitesse na speelde de centrumverdediger eigenlijk zijn hele carrière in het zuiden, in Eindhoven. Maar een buitenlands avontuur lijkt nu te lonken. Wat niet lonkt, is bij Ajax het contract wat Branko van der Bomen heeft. Want dat is per direct ontbonden. De middenvelder, 30 jaar, kan weg dus. Transfervrij, op zoek naar een nieuwe club. Van der Bomen kwam over van het Franse Toulouse. Dat was inmiddels alweer 3 jaar geleden. Maar hij wist eigenlijk in Amsterdam nooit een vaste basisplaats te veroveren. En hij had moeite om de verwachtingen waar te maken. En past ook niet in de plannen van de nieuwe trainer Michel. Waar de toekomst van Branko van der Bomen ligt, is nog niet bekend. Zometeen hier, natuurlijk, even bijpraten over het weer het komende weekend. Lekker barbecue erop uit. En natuurlijk, de vakantie begint. Zometeen duiken we er even in. Wat doet het weer trouwens in Europa? Hoe is het in Frankrijk? Hoe is het in Spanje en Italië? Misschien is dat wel jouw vakantiebestemming. Je hoort het zometeen hier, tijdens de lunch bij Grand Prix Radio.

zonnig, maar in het noordoosten en oosten ook nog wel wat bewolking. Temperaturen vandaag maximaal 30 graden. Morgen eigenlijk min of meer hetzelfde weerbeeld. Temperatuur alleen nog iets hoger. Morgen kan het in het zuiden 33 graden worden. Ga je op vakantie, dan moet je er rekening mee houden op code oranje in Frankrijk. Sommige delen zelfs rood en datzelfde geldt voor Spanje en Italië. Temperaturen in het zuiden van Europa variëren een beetje, maar zijn wel een stuk hoger dan op het ogenblik in Nederland. De situatie lijkt de komende week op die wijze aan te houden, dus je bent daarmee gewaarschuwd. Zometeen kijken we nog even naar het WK voetbal. Uiteraard, wat gebeurt er vanavond? En er is nog veel meer te melden. Lekker hier blijven op je vrijdagmiddag tijdens de lunch. Smakelijk eten, wij zijn Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

0: XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hak je dag!
0: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Kania mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
6: Kom maar verder.
5: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
6: Hij is weer klaar.
5: QuickFit en weer verder.
7: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
8: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Bestel je OBU op netlink.nl.
9: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
10: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
9: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van dit weekend. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
13: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle Magnum ijs ook 1 plus 1.

0: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
1: hoi,
0: of binnenkort vertrekt,
2: adios.
0: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
1: Fijne vakantie.
3: Ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten. Grand Prix Radio.
7: Tour Update. Vandaag is de 7e etappe van de Tour. Een vlakke rit naar Bordeaux. De start is om 1:15. De rit is 175 kilometer lang. De finish wordt rond 4:45 verwacht.
8: Grand Prix Radio Verkeer.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat al bijna 250 kilometer file. Het begint nu echt druk te worden. De meeste vertragingen kom je tegen bij de grensovergangen met Duitsland. Zoals op de A7 vanuit Groningen naar Duitsland. Tussen Oudeschans en de grensovergang 3 kwartier extra. Dan de A12 richting Duitsland tussen Zevenaar en de grens. 20 minuten vertraging. En op de A76 van Geleen naar Aken ook 20 minuten extra reistijd.
10: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
11: Alexander Stevens, 5 over.

Country Radio, jouw sportradio. Het is bijna 10:50. Het is je vrijdagmiddag. Smakelijk eten tijdens de lunch. De files nemen al toe, hè? Je hoorde het net. Je hoorde het net van de ANWB. Dat betekent dat het vakantieverkeer komt op gang. Hou er vast rekening mee als je nog de weg op moet. En hou er ook rekening mee dat als je vanavond of morgen gaat rijden, dat het extreem druk is op de wegen naar het zuiden. Ik neem je even mee nu naar de Formule 1, want daar roept Audi-teambaas, je kent hem, Mattia Binotto, op. En dat doet hij richting de FIA om het upgrade-systeem voor de Formule 1-motoren te herzien. Zijn oproep komt nadat Mercedes, dat dit seizoen trouwens al 7 van de 9 races heeft gewonnen, omdat Mercedes extra ruimte heeft gekregen voor updates aan hun power unit. Mattia Binotto vreest dat het huidige systeem, dat alleen het V6-vermogen meet om de prestaties te bepalen, misbruikt kan worden. Hij zegt niet dat het wordt misbruikt, maar zou kunnen. Hij pleit voor een heroverweging van de regels om de competitie binnen de Formule 1 eerlijker te maken. En dat heeft hij dus neergelegd aan het adres, bij het adres, op het adres van de FIA. Of ze er wat mee doen, of ze het in behandeling nemen, dat is nog niet bekend. Maar het is in ieder geval vanuit Audi zojuist bevestigd. Zometeen kijken we even naar de WK-kwartfinale. Ja, daar staat er weer een op het programma. Dat en meer voor je onderweg hier op je vrijdagmiddag. Met nu de nieuwe van Teddy Swims bij Grand Prix Radio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De Mexicaanse IndyCar-coureur Pato O'Ward laat zijn ambities voor de Formule 1 definitief varen. Hij heeft McLaren verzocht om hem te ontheffen van al zijn verplichtingen als reservecoureur in de koningsklasse van de autosport. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. O'Ward komt uit voor Arrow McLaren in de Amerikaanse IndyCar Series. Hij geeft aan dat zijn focus volledig bij zijn huidige raceklasse ligt. De drang om door te stromen naar het Formule 1-circus is naar eigen zeggen verdwenen. De coureur stelt dat hij zich op een ander punt in zijn leven en carrière bevindt en dat hij geen reden meer ziet om als reservecoureur achter de schermen klaar te staan voor de Formule 1. Hij benadrukt zeer gelukkig te zijn in de IndyCar. Een competitie die hem naar eigen zeggen precies biedt waar hij naar op zoek is in de autosport. O'Ward kijkt met waardering terug op de opgedane ervaring en de kans om in de Formule 1 auto's te rijden. O'Ward blijft verbonden aan McLaren in de IndyCar. Hij maakt in 2027 deel uit van een line-up met Scott Dixon en de terugkerende Felix Rosenquist. De Mexicaan geeft aan dat hij voor zijn persoonlijke voldoening niet langer hoeft te zoeken naar meer roem of een ander contract. Hij spreekt zijn dankbaarheid uit voor de positie die hij momenteel bekleedt binnen het Amerikaanse raceteam.
0: Dit is jouw sportradio.

Country Radio, jouw sportradio. Het is je vrijdagmiddag langzaamaan richting 10 voor 1 met Robbie Williams en Millennium. Straks meer sport bij...

dan lekker meezingen met Katy Perry. En precies dat, ja. We gaan eens even gauw richting sportnieuws, want er is veel te melden voorafgaand aan dit weekend. Sowieso gaan we straks richting Wimbledon natuurlijk, hè, want dat is ook bezig. Daar gaan we het ook nog even over hebben. Tour de France en het WK. Maar eerst even de vechtsport, want Levi Richters verlaat Glory, de kickboxorganisatie. En hij gaat overstappen naar de MMA. Hij is 30 jaar, zwaargewicht, werd eigenlijk gezien als een kroonprins binnen de sport. En hij heeft een contract getekend bij Levels Fight League. Richters verklaart dat hij in het MMA een nieuwe energie en uitdaging heeft gevonden die hij absoluut miste bij Glory, bij het kickboksen. Hij zal in september zijn debuut maken als kooivechter met uiteindelijk doel om de Amerikaanse organisatie UFC te bereiken. Dan even richting het WK, want daar zijn tegenvallers. Ja, in het voetbal namelijk moet Engeland het in de kwartfinale straks tegen Noorwegen stellen zonder Gerald Quansah. De verdediger van Bayer Leverkusen, die speelt bij het nationale team van Engeland, heeft na zijn rode kaart in de vorige wedstrijd tegen Mexico nu een extra duel schorsing opgelegd gekregen van de FIFA. Ja, en Trump gaat niet bellen. Dit betekent ook dat hij een eventuele halve finale aan zich voorbij moet laten gaan. En die extra schorsing is een behoorlijke tegenvaller voor de Engelse ploeg in jacht op de wereldtitel. Want in Engeland zijn ze ervan overtuigd dat zij de nieuwe wereldkampioenen zijn. Dat moet natuurlijk nog blijken. We gaan het zo meteen even hebben over die wedstrijd van vanavond in de kwartfinale. Je hoort het hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 1 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. De nieuwe coalitie van Den Haag schrapt het plan voor een asielopvang en een oud ziekenhuis. Daar was veel protest tegen in de stad. Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA willen asielzoekers juist opvangen op kleinere locaties. Op de plek van het ziekenhuis moeten woningen komen. De politie heeft de jongen van 15 opgepakt voor 17 gevallen van oplichting. Hij deed aan bankhelpdeskfraude. Daarbij doe je bij mensen aan de deur alsof je van de bank bent en zeg je dat hun waardevolle spullen niet veilig zijn. Die geven mensen dan af. De jongen stal voor 30.000 euro aan spullen. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft bij een fokker in Zuid-Holland een enorme hoeveelheid dieren in beslag genomen. Het zijn 1800 konijnen, 127 honden en tientallen pups. Fokker was al eerder op de vingers getikt, maar er was niks verbeterd. Gezondheidsregels werden niet nageleefd en de administratie klopte niet. Staatssecretaris Thielen van Onderwijs gaat ingrijpen bij het Haga Lyceum in Amsterdam. Ze zegt dat tientallen leerlingen al lange tijd slecht onderwijs krijgen. De inspectie heeft het over wanbeheer op de islamitische school. Thielen gaat er iets aan doen, maar moet nog bekijken wat de mogelijkheden zijn. De zon schijnt volop en de temperatuur loopt flink op. Vanmiddag wordt het op grote schaal 28 tot 32 graden... met de hoogste temperaturen in het zuiden.
3: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Frankrijk heeft in de kwartfinale van het WK met 2-0 gewonnen van Marokko. Marokko is daarmee op het WK uitgeschakeld. Bondscoach Mohamed Wabi reageerde nuchter. Natuurlijk wilden we vandaag winnen, maar we blijven werken aan de toekomst. Het programma op het WK gaat vandaag verder met de kwartfinale tussen België en Spanje. Om 9 uur vanavond in Los Angeles.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat al 330 kilometer file. De meeste vertraging heb je bij de grensovergangen met Duitsland of door werkzaamheden. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch doe je er tussen Utrecht en Everdingen een kwartier langer over. A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Rijswijk en de Keteltunnel 25 minuten vertraging. En de A7 Groningen richting Duitsland bij Nieuweschans een kwartier extra door werkzaamheden.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Almond Handzeep, 500 ml voor maar 1,15 euro. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar 1,79 euro. Altijd laag.
7: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
10: Odido. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet bij Kippie. Altijd met gratis saus.
12: Kippie.
13: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
14: Het is Big Sale bij Irish Opticians. Ik krijg tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
13: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
1: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
12: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
16: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
17: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
18: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
17: Dat zeg ik.
19: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
20: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
22: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar 4 euro. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
23: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
24: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
25: Grand Prix Radio. Alexander Stevens.
26: Goedemiddag, 6:06. In het voetbal strijden België en Spanje vanavond om een ticket voor de halve finale in het WK. En de Belgen kregen zojuist bezoek van koning Philip in Los Angeles. Zo de details.

Grand Prix Radio met Miles Smith en Niall Horan. Het is 10:10. Drive safe. En we gaan even weer naar de Formule 1 op je vrijdagmiddag tijdens de lunch. Smakelijk eten trouwens. In de Formule 1 blijkt dat heel veel teams moeite schijnen te hebben om het agressieve upgrade-plan van Ferrari te volgen. De nieuwe reglementen, ik praat je even bij voor het seizoen wat we nu hebben, hebben de ontwikkelingscyclus gereset. De nieuwe reglementen, waarbij Mercedes eigenlijk de leiding heeft genomen met het meest succesvolle ontwerp motortechnisch. Door de nieuwe regels van dit jaar is er echter een grotere kans om aanzienlijke winst te boeken met zogenaamde upgrade pakketten. Ja, en Ferrari doet dat. Concurrenten nu van Ferrari in de Formule 1 vindt het lastig om dat hoge tempo bij te benen qua upgrades. Wat de krachtverhoudingen op de grid natuurlijk beïnvloedt. En de strijd achter de koplopers natuurlijk een beetje intensiveert. Daarom hebben ze aangegeven dat eigenlijk de nieuwe reglementen weer zouden moeten worden aangepakt en moeten worden aangepast, omdat ze het niet meer kunnen bijbenen. Of dat uiteindelijk gedaan wordt, is natuurlijk maar de vraag. Al helemaal natuurlijk niet tijdens het lopende seizoen. We gaan even naar het WK, want vanavond staat de tweede kwartfinale op het programma. Ja, en onze zuidenburen moeten het opnemen vanavond in Los Angeles tegen Spanje. Ze kregen van koning Filip een bezoekje, onverwacht. En dat deed ze goed. Spanje is een zware tegenstander. Even wat statistieken. Op dit toernooi nog geen enkel doelpunt tegen. Sterker nog, de Spaanse defensie is al ruim 600 minuten, speelminuten wel te verstaan, ongeslagen. En dat is een WK-record. De Belgische ploeg, onder leiding van Rudy Garcia, staat voor een dilemma, aangezien zijn ploeg eigenlijk wat later op stoom is gekomen. België is in het toernooi gegroeid. De hoop van Spanje is mede gevestigd op Jamal natuurlijk, die hele jonge aanvaller, die moet het verschil maken. En de Belgen hopen op een stuntje vanavond. Nou, noem het maar een hele grote stunt als zij Spanje weten te verslaan. We gaan het zien, de aftrap in Los Angeles is vanavond om 9:00 Nederlandse tijd. We gaan er zo dadelijk nog wat dieper op in, want ook de Nooren hopen op een stunt tegen de Engelsen. Dan hebben we het over een andere kwartfinale. Zometeen hoor je er meer over hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De finale van het vrouwentoernooi op Wimbledon krijgt een Tsjechisch onderonsje. Karolina Mugova en Linda Noskova strijden om de prestigieuze titel op het gras van Londen. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Mugova, die getraind wordt door de Nederlander Sven Groeneveld, bereikte de eindstrijd na een zinderende partij tegen de Amerikaanse Coco Gauff. De wedstrijd werd pas beslist in een zenuwslopende match tiebreak in de derde set. Mugova toonde zich koelbloedig en benutte bij 11-10 haar tweede matchpoint. Haar tegenstander in de finale is de landgenote Linda Noskova. Ze had minder moeite met de Oekraïense Marta Kostyuk en trok de winst in twee sets naar zich toe. Voor de Tsjechische tennissport is het een bijzondere prestatie. Het is voor het eerst sinds 2009 dat twee speelsters uit hetzelfde land tegenover elkaar staan in de Wimbledon-finale. Destijds waren dat de Amerikaanse zussen Serena en Venus Williams. Deze unieke gebeurtenis onderstreept de enorme kracht van de Tsjechische tennisopleiding, die erin slaagt om toptalent van wereldklasse op het allerhoogste podium te brengen. Voor Karolina Mugova is het haar tweede Grand Slam finale, nadat ze in 2023 de eindstrijd van Roland Garros bereikte. Haar opponent Noskova staat voor het eerst in haar loopbaan in de finale van een Grand Slam toernooi. De samenwerking tussen Mugova en de ervaren Groeneveld werpt daarmee zijn vruchten af na een periode vol blessureleed voor de Tsjechische.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Ja, het gaat hard. De 12e dag op het heilige gras in Londen. Het heilige gras van Wimbledon. Aangeschoven, ze stond er in de kwartfinale. Christy Bogert. Christy, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Hoe is het met jou?
1: Ja, goed. Ik zit lekker in het toernooi, zeg maar.
0: Je zit lekker in het toernooi, maar je was ook een beetje gestrest, hè, om hier te komen sowieso. Hè? Want het is, los even van het verkeer in Londen, vertelde je net even van, het verkeer in Nederland is ook een drama. Ja. Maar je bent er, dat is het allerbelangrijkste.
1: Nou, vandaag geen stress gelukkig. Nu was er eindelijk een keer geen file, maar je zegt het is dag 12 en ik geloof dat ik er 11 heb ik er een mega file gehad iedere dag. Dus ik ben echt een beetje klaar mee.
0: Nee, snap ik helemaal.
1: Maar nu zit ik helemaal relaxed.
0: Goed zo, nou dat vind ik het allerbelangrijkste. Hé, ik heb even zitten kijken wat er vandaag allemaal gebeurt in Londen. Tjongejonge, dat zijn wel een paar goede potten, zoals wij dan zeggen.
1: Zeker, de halve finale is bij de mannen natuurlijk vandaag. Bij de dames werden die gisteren gespeeld. Vandaag Sinner en Djokovic tegenover elkaar. Dat is echt wel een kraker. Ja, en we hebben dat, ik kan niet anders omschrijven, de letterlijke fairy tale. Want de Brit Ferry, ja, die staat als wildcard, nummer 114 van de wereld, die eigenlijk helemaal niet had mee kunnen doen op basis van zijn ranking. Die staat dus in de halve finale.
0: Ja.
1: En gaat spelen tegen Alexander Zverev, de winnaar recent van Roland Garros.
0: En ook nog een beetje een Nederlands tintje, want hij heeft een Nederlands begeleider,
1: klopt,
0: manager.
1: Ja, we zijn sowieso op zoek naar Nederlandse tintjes, want die hebben we bij de damesfinale nu Caroline Mugova. Daar is ook een Nederlandse coach bij.
0: Ja.
1: En we hebben nog een Nederlandse junior, die staat in de halve finale,
0: ja,
1: Thijs Boger. Dus,
0: ja.
1: We hebben natuurlijk ook nog de rolstoel.
0: Ja.
1: Die zijn ook supergoed.
0: Als we kijken naar de halve finales tussen Ferry en Zverev bijvoorbeeld. Is Ferry opnieuw in staat om een huzarenstukje te laten zien, denk je?
1: Nou, je denkt elke keer als hij gaat spelen, het zal toch wel een keer ophouden. En dat denken we al een aantal dagen.
0: Ja.
1: Die wedstrijd is om 14:30. Het is wel grappig. Er is afgeweken van het standaardpatroon. Normaal bij een Grand Slam heb je dag op, dag af, dag op, dag af.
0: Ja.
1: De partijen van Sinner en Djokovic kwam zo uit dat die hadden 2 dagen rust om vandaag te gaan spelen. Normaal gesproken zou dat de eerste partij zijn van de halve finales, omdat dat eerlijker is. Die hebben een dag lange rust gehad, in dit geval dan Zverev en Ferry. Maar ze hebben het omgedraaid.
0: Waarom?
1: Dus nu beginnen. Ja, dat is dus de grote vraag. Het speculeren is begonnen.
0: Ja.
1: Het kan zijn vanwege het WK voetbal. Dat overlapt deels ook met later op de dag met de BBC. Dus dat ze graag Ferry als Brit natuurlijk eerder op de dag willen. Kan ik me voorstellen.
0: Legitiem, ja.
1: Legitiem. Het kan zijn dat misschien Sinner, waarvan bekend is dat hij natuurlijk last heeft van de hitte. Het schijnt vandaag een graad of 35 door de baan. Dat er een verzoekje in is gediend. Aan de andere kant, Djokovic is ook gebaat bij meer rust en later op de dag en minder heet. Dus ja. Soms zijn er ook de Amerikaanse televisie heeft een grote
0: invloed.
1: Dus wat het precies is, weet ik. Maar dat is in ieder geval anders.
0: Ja.
1: En dan die Ferry, die is behoorlijk stoïcijns aan het spelen. Hij lijkt helemaal geen last te hebben van druk. Ook in zijn interviews achteraf zegt hij, ja, ik speel gewoon zoals ik kan. Ik laat mijn beste tennis zien. Het valt allemaal goed. En heeft ook heel veel inspiratie gehaald uit Emma Raducanu, wat een landgenote van hem is, die als kwalificante een aantal jaar terug de US Open wist te winnen, als Britse. En dat zijn allemaal dingen die hij meeneemt en laat ze op een of andere manier niet afleiden. Tegelijkertijd moet ik wel zeggen, Zverev is wel natuurlijk een speler die super vast is, die zich niet zo snel gek laat maken. Die weet dat het publiek natuurlijk massaal achter die Ferry gaat staan.
0: Zal hem ook niet dus, zo heel veel doen, denk ik trouwens, Zverev.
1: Ik denk het ook niet. Dat denk ik ook niet. Het is wel zo dat de druk toeneemt weer voor Zverev. Waar hij ook mee te maken had in Parijs. Waar hij als favoriet natuurlijk continu door die wedstrijden heen moest
0: komen. Roland Garros, ja.
1: Maar die Ferry is wel het zou te mooi om waar te zijn als die helemaal doorgaat natuurlijk. Ik denk wel dat hij een heel goed tegenstand gaat bieden, maar uiteindelijk denk ik dat de vastheid van Zverev hem net even te veel gaat nekken.
0: Oké, tot slot, waar wedden we om?
1: Waar wedden we om?
0: Ga jij voor Zverev, ga ik voor Ferry? Of gaan we het andersom doen?
1: Wat jij wil.
0: Nou, ik vind, dan ga ik voor de zekerheid van Zverev. Dan mag jij voor Ferry gaan, is dat een plan?
1: Nou ja, ik word ertoe gedwongen, dus dat gaan we dan maar gewoon doen.
0: Ja, zo is het maar. Dankjewel dat je even wilde aanschuiven. Heel veel succes zometeen live bij Ziggo Sport. Dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Christy Bogert bij Grand Prix Radio.

0: you're the pits. You're a scum, man. You're not fit to be called a human being. I was talking to myself.
1: Hij blijft leuk. Grand Prix Radio met de Brad en Chuck Dusk. Hoort een beetje bij Wimbledon, hè? Het is 2:30. Het weer vandaag zonnig. Temperaturen kunnen oplopen tot 30 graden. Hoe zit het dan morgen? Wordt het nog wat warmer? Morgen voorspelt het KNMI plaatselijk zelfs 33 graden in Limburg. Wow. Zometeen even kijken naar het WK voetbal. Want daar is veel over te melden. Sowieso over de wedstrijd van vanavond. En natuurlijk de Tour. Een klein kwartier geleden zijn ze gestart voor de etappe van vandaag. Je hoort er zo meer over.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
7: Honda, the power of dreams.
4: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Engie.nl.
9: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
10: Ja, laatste kans.
9: Nog één keer brullende motoren.
10: Ja, goed.
9: Dit mag je niet missen.
10: Oh.
9: Daar moet je bij zijn.
10: Daar binnen.
9: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
10: Ja.
9: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken. En van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
13: Ah, ik heb letterlijk niks.
14: Het gaat de hele dag regenen, hè?
15: Nee, ik heb geen regenjas.
14: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
17: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar
19: Kippie.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
8: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen dit weekend nog 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
19: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
20: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies en mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
20: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
22: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Andrelon en Axe, 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer en kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
23: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
24: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BITNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
25: Grand Prix Radio.
26: Tour update.
27: Om 1:15 vanmiddag is de 7e etappe van de Tour gestart. De vlakke rit naar Bordeaux is 175 kilometer lang. Rond 4:45 wordt de finish verwacht.
25: Grand Prix Radio Verkeer.
28: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat al bijna 390 kilometer file. Je hebt veel vertraging bij de grensovergangen met Duitsland. Ook door werkzaamheden loopt het ook vast. Zoals op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch file door de werkzaamheden op de A27. Tussen knooppunt Oude Rijn en Everdingen bijna een half uur vertraging. Op de A12 richting Duitsland voor de grens 20 minuten extra. Een ongeluk op de A16 Rotterdam-Breda kost je 20 minuten vertraging extra bij de Moerdijkbrug. Dan de A58 van Eindhoven naar Tilburg bij Moergestel. 20 minuten vertraging door een auto met pech. De A59 Zierikzee Den Bosch. 20 minuten vertraging bij Heusden. Daar zijn ze bezig met het bergingswerk. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen geladen met gevaarlijke stoffen. De rechterrijstrook is daar dicht. Dan de A73 naar Nijmegen tussen knooppunt Rijkenvoort en Malden. 3 kwartier vertraging. En vanuit Nijmegen naar Venlo op diezelfde A73 doe je er een half uur langer over tussen Beuningen en Kuik.
25: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
29: Alexander Stevens.
1: Zo

0: Grand Prix Radio met Sergio Mendes en de Black Eyed Peas en Mascanada. Het is 2:50. Het is je vrijdagmiddag. Het is druk op de Nederlandse wegen. Heeft alles te maken natuurlijk met het vakantieverkeer. Weer een deel van het land heeft vakantie en dat betekent dat het steeds drukker is op de weg. We kijken even naar de Tour de France, de etappe van vandaag. Om 12:15 zijn ze gestart. In de gele trui natuurlijk Pogacar. Als we kijken naar het klassement, Vingegaard zit er 2:42 achter. Del Toro de derde tijd in het klassement, 3:27... is zijn achterstand op Pogacar. En Remco Evenepoel doet het niet verkeerd, jongens. 3:30, vierde in het klassement. Die 3:30 is dus de achterstand op, in dit geval, Pogacar. Vandaag dus de 7e etappe. Ze zijn er begonnen. Het peloton is vertrokken vanuit Ajudmont voor een eigenlijk wel vrijwel vlakke rit richting Bordeaux. Het is een afstand van exact 175,1 kilometer. Hoewel de sprintersploegen vandaag de controle eigenlijk willen behouden, en dat heeft alles te maken met de massasprint waar ze op uit willen komen, moeten de renners in de open finale goed opletten voor een verraderlijke zijwind. En die komt met name langs de kustlijn straks. Rond 16:45. Dan is de finish in Bordeaux, althans wordt die verwacht. En natuurlijk houden jullie ervan op de hoogte hoe zich dat daar ontwikkelt. Zometeen kijken we ook nog even naar darts hier. En we hebben sport in het kort. Reden om hier te blijven bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.
1: Niets is

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Daley Blind is terug bij Ajax en wil vooral één ding: de winnaarsmentaliteit in Amsterdam herstellen. De verdediger ziet een centrale rol voor zichzelf weggelegd en benadrukt dat hij de sportieve uitdaging voor die positie met zijn concurrenten aangaat. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Blind reageert op de twijfels over het opstellen van twee linkspoten in het hart van de verdediging. Hij wijst daarbij naar zijn tijd bij het Spaanse Girona, waar hij regelmatig een duo vormde met de Tsjechische verdediger Ladislav Krejci. Volgens de verdediger is die opstelling prima mogelijk en hoeft het geen belemmering te zijn. De gesprekken over zijn rentree verliepen soepel na contact met technisch directeur Jordi Cruijff. Hoewel er interesse was van meerdere clubs, gaf Blind aan alleen naar Amsterdam te willen, zodra die mogelijkheid zich voordeed. Met het oog op de ambities voor het komende seizoen blijft de 100-voudig international voorzichtig. Hij stelt dat de focus eerst moet liggen op het winnen van de kleinere wedstrijden, om zo stap voor stap te bouwen aan het team. De verdediger geeft aan dat het hem pijn doet om de club de afgelopen jaren te zien afglijden. En spreekt de hoop uit dat hij een grote bijdrage kan leveren aan de gewenste ommekeer. Zijn vertrek in 2023 verliep moeizaam door een conflict. En Blind erkent nu dat die situatie niet de schoonheidsprijs verdiende.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

Met Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In, 2:10. En we hadden het net met Christy Bogert al even over Wimbledon vandaag, de halve finales. Op het programma vandaag dus onder andere Novak Djokovic, die het moet opnemen tegen Jannik Sinner. Inmiddels 39 jaar Djokovic, hij jaagt echt hoor, op zijn 25e titel in de Grand Slam. En hij moet het dus opnemen tegen de huidige nummer 1 van de wereld in tennis en tevens de titelverdediger. De titelverdediger op het heilige gras in Wimbledon, in Londen. De wedstrijd wordt door velen gezien als een clash tussen de grootste tennissen aller tijden en de huidige kampioen. Een confrontatie die ook wordt bestempeld als eigenlijk de morele finale van Wimbledon. Die dus vanmiddag. Zojuist is de Tour van start gegaan, iets meer dan een half uur geleden. Thorstein Terrein, ja, gele truidrager gisteren, is niet van start gegaan. Hij kwam gisteren ten val in de zesde etappe, terwijl hij trouwens daar de gele trui droeg. Onderzoek heeft uitgewezen dat hij bij de valpartij op de afdaling van de Tourmalet een ribbreuk en een hersenschudding heeft opgelopen. Hij heeft wel die etappe gisteren nog uitgereden, maar verloor natuurlijk de gele trui aan Pogacar. Zijn ploeg heeft bevestigd dat hij niet is gestart. En dan nog heel even richting het WK. Even dan. Ja, even snel. Vanavond, heel spannend, België tegen Spanje. En Kevin De Bruyne moet vanavond mogelijk opnieuw genoegen nemen met een reserverol bij de Belgen in die kwartfinale tegen Spanje. Hij werd in de 16e finale tegen Senegal al na 56 minuten gewisseld en speelde tegen Amerika helemaal niet. De Belgische bondscoach Rudy Garcia lijkt te kiezen voor een middenvelder met meer agressie. Mocht Kevin De Bruyne inderdaad op de bank beginnen, is dat voor het eerst sinds 2012 dat hij 2-op-1 volgende interlands als reserve start. Kevin zelf heeft daar eigenlijk helemaal geen zin in. Maar ja, het is wat het is en de bondscoach bepaalt, dus Kevin heeft gewoon, ja,

0: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent. Wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 2 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Na de bosbranden in het zuiden van Spanje worden 19 mensen vermist. En er zitten een aantal Belgen bij. Hoeveel is niet bekend, zegt het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken. De branden hebben zeker 11 mensen het leven gekost. En er zitten waarschijnlijk 4 Britten bij. Meldingen over Nederlanders zijn er niet. Ruim 10.000 mensen hebben een petitie getekend voor behoud van de 65-plus korting in bus, tram en metro. Afschaffen ervan werd eergisteren bekend. Korting verdwijnt op 1 januari. Maar gemeenten kunnen zelf nog wel iets regelen. Oudere organisaties willen het juist landelijk houden, omdat de tarieven anders gaan verschillen. Tijdens een Ryanair-vlucht uit Griekenland naar Duitsland is een passagier tot zijn schouders naar buiten gezogen. Dat gebeurde toen er een raam brak. Andere passagiers zouden hem terug naar binnen hebben getrokken. Griekse media schrijven dat de ruit brak door puin uit de motoren. Het vliegtuig draaide om en de man is naar het ziekenhuis gebracht. De provincie Gelderland gaat iets nieuws doen om een brug bij Nijbroek te versterken. Dat gebeurt met geheugenmetaal. Dat is metaal dat in zijn oude vorm terugschiet als je het verwarmt. Het staal wordt opgerekt en aan de brug bevestigd. En door daarna te verhitten, krimpt het en maakt het de hele brug sterker. De zon schijnt volop en de temperatuur loopt flink op. Vanmiddag wordt het op grote schaal 28 tot 32 graden... met de hoogste temperaturen in het zuiden.
2: Grand Prix Radio.
1: WK Update.
4: Frankrijk heeft in de kwartfinale van het WK met 2-0 gewonnen van Marokko. Marokko is daarmee op het WK uitgeschakeld. Bondscoach Mohamed Wabi reageerde nuchter. Natuurlijk wilden we vandaag winnen, maar we blijven werken aan de toekomst. Op het WK staat later vandaag een wedstrijd gepland. België speelt tegen Spanje in Los Angeles met aftrap om 9 uur 's avonds.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals verwacht is het al vroeg druk op de weg. Het is druk bij de grensovergangen met Duitsland. En er staan ook files door werkzaamheden. En dit valt er verder op. De A12 richting Den Haag. Die is dicht bij Zevenhuizen. Dat komt door een ongeluk. Verkeer van Utrecht naar Den Haag kiest bij Bodegraven het beste voor de N11. En rijdt dan om via Alphen aan de Rijn en Leiden. De A73 richting Nijmegen. Tussen Boxmeer en Malden. Een uur vertraging door een ongeluk met een auto met caravan. De linkerrijstrook is dicht. En de andere kant op van Nijmegen naar Venlo heb je op diezelfde A73 tussen Beuningen en Kuik een half uur langer nodig.
6: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
9: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
10: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
9: Beren goed, thanks bo.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: En actie olifant.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
7: samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
13: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
14: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
15: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
16: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
17: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
18: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
19: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3.000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
20: Kia. Movement that inspires.
18: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
21: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
18: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Kania mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
22: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2+2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
23: Grand Prix Radio.
0: Rob Spijker.
3: Het is de vrijdagmiddag, bijna weekend. En vanavond is er weer een hele fijne WK-wedstrijd in de kwartfinales. Daar straks meer over. En we hebben trouwens ook weer transfernieuws, Wimbledon en de Tour de France.

Sportradio met de uitvoering van Heavy D and the Boys van Now That We Found Love. Het is vrijdag, bijna weekend. En in het voetbal heeft Ajax per direct afscheid genomen van Branko van den Bomen. De club heeft het contract van de 30-jarige middenvelder ontbonden. Van den Bomen wist in Amsterdam nooit echt een vaste basisplaats te veroveren. Hij is ook een tijdje verhuurd geweest en nu mag hij op transfervrij op zoek naar een nieuwe werkgever. De Amsterdammers maken hiermee ruimte in de selectie en in hun begroting voor het nieuwe seizoen, waarin de club onder leiding staat van de Spanjaard Michel. En over Spanje gesproken, die moeten vanavond aantreden op het WK voetbal tegen België. Dat is een hartstikke mooie affiche. Gisteravond ook een mooi affiche. Helaas kwam dat er niet zo uit, gewoon omdat Frankrijk veel en veel beter was dan Marokko. Dat hadden we ook niet voorzien. We hadden wel gehoopt dat Marokko nog iets terug kon doen, maar dat zat er dus helaas niet in. Daardoor Frankrijk al door naar de halve finale. Wie gaat erin de tegenstander worden? Vanavond is het de wedstrijd dus Spanje tegen België. En België, dat is wel mooi, die hebben hoog bezoek gehad. Hè? Koning Philip is in Los Angeles langs geweest. En bondscoach Rudy Garcia maakt zich geen zorgen over een mogelijke vijandig publiek. Spanje is de favoriet en mikt op de eerste halve finale plaats sinds 2010 alweer. Hè? Maar de Belgen hopen op een stunt. En we helpen het een beetje mee, hopen. Het zijn toch onze buren. Vanavond is die wedstrijd om 9 uur en is te zien bij NPO1. Vrijdagmiddag, Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Charles Leclerc heeft een ingrijpende verandering doorgevoerd aan zijn Ferrari. De Monegasque heeft voor het eerst sinds zijn komst naar het team in 2019 de software op zijn stuurwiel volledig vernieuwd. Hiermee laat hij de vertrouwde blokindeling, die hij jarenlang trouw bleef, definitief achter zich. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanpassing volgt op een uitdagende periode, waarin de coureurs ook moesten wennen aan de nieuwe technische reglementen van 2026. Waar veel rijders, waaronder Lewis Hamilton, hun vertrouwde layout grotendeels behouden, heeft Leclerc voor een radicale koerswijziging gekozen. De nieuwe configuratie op zijn stuur toont data nu op een andere manier. Belangrijke informatie, zoals snelheid en rembalans, zijn naar de linkerzijde verplaatst. Dit creëert in het midden ruimte voor direct inzicht in banden en remtemperaturen. Daarnaast zijn er specifieke indicatoren toegevoegd voor het beheer van de MGUK en de elektrische boost, wat cruciaal is voor het aanvallen en verdedigen op de baan. Ook de race start profiteert van de vernieuwingen op het stuur van Leclerc. Ferrari ontwikkelde een nieuwe turbo-indicator die met kleurcodes en percentages precies aangeeft wanneer de motor het optimale toerental heeft bereikt. De wijziging aan het stuur markeert voor Leclerc een persoonlijke technologische ontwikkeling. Het is een strategische stap in een seizoen waarin het vinden van de juiste afstelling en het optimaal benutten van de SF26 van cruciaal belang blijft.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

Bauza en Magnetic op jouw sportradio. Het is vanmiddag een zonnige dag. In het noordoosten en oosten komt plaatselijk nog een klein beetje bewolking voor, maar dat mag bijna geen naam hebben. 23 graden op de Wadden, tot 30 graden in het zuiden van het land. Vanaf zaterdagochtend, morgenochtend dus, gaat het nationale hitteplan weer in. In het midden en zuiden is er dan code geel. Dat heeft ook alles met de temperatuur te maken. Die is best wel hoog, hoor.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij. Oh yeah. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
4: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
5: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
6: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
7: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
4: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
8: 18 plus, speelbewust.
9: Ja? Echt serieus? Wat een geld!
10: 18.000, godverdikke me.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
13: Ik heb letterlijk niks.
14: Het gaat de hele dag regenen, hè?
15: Nee, ik heb geen regenjas.
14: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
16: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
17: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
18: chicken. Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
19: The stories are true.
20: The story has just begun.
21: Disney's Vaiana, kom tot leven. See her light up the night.
22: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
23: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
24: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
25: Deze week in de bonus, alle Bertolli 1+1 gratis. Alle AHA barbecue saté en shashlik ook 1+1 gratis. En tickets voor Moulin Rouge the Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
26: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
27: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
28: hoi,
27: of binnenkort vertrekt,
28: adios.
27: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
29: Fijne vakantie!
30: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het! Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio.
2: Tour Update. Tadej Pogacar draagt vandaag geel en ook de bolletjes trui. Mats Pedersen rijdt in het groen. Om 12:15 vanmiddag is de 7e etappe van de Tour gestart. De vlakke etappe van 175 kilometer finisht in Bordeaux rond 16:45.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het alweer erg druk op de weg. Er staat al ruim 500 kilometer file. En ook de zomervakantie van regio Zuid gaat beginnen. Dus dat geeft extra veel verkeer op de weg. Veel vertraging zien we onder andere op de A50 Oost richting Eindhoven. Voor Veghel staat ook nog eens een vrachtwagen met pech. De rechterrijst ook is dicht. Vertraging 20 minuten. A73 Maasbracht Nijmegen. Daar gebeurde een ongeluk bij Malden. De weg is vrij, maar de vertraging nog een half uur. En op dezelfde A73 van Nijmegen naar Maasbracht bij Kuik ook een ongeluk. Er is daar een auto met caravan bij betrokken. Er staat 13 kilometer file met een half uur op opstaan.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
4: Rob Spijker.
5: Ik vertel je zo meteen wie er aanschuiven bij Formule 1 aan tafel.

Grand Prix Video, jouw sportradio. Martin Garrix samen met Ed Sheeran en Repeat It. Vanmiddag komt er weer een nieuwe aflevering van onze award-winning podcast Formule 1 aan tafel online. Om 16:30 komt hij online op onze website met vandaag aan tafel Sebastiaan Blekemolen. Coureur, analist en commentator bij Viaplay. Corné Klein, je kent hem van Radio 2 en 5, maar hij is groot MotoGP en Formule 1 liefhebber. En de voormalige teambaas van Jos Verstappen, Frans Verschuur. Allemaal aangeschoven bij

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Het Nederlands elftal is op de FIFA wereldranglijst gezakt naar de 9e plek. De laagste positie sinds maart 2022. De vroege uitschakeling in de 16e finales van het wereldkampioenschap tegen Marokko heeft directe gevolgen voor de positie van Oranje. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio. België klimt door de goede prestaties op het mondiale eindtoernooi naar de 8e plek. De ploeg van bondscoach Rudy Garcia verzamelde extra punten door overwinningen op Senegal en de Verenigde Staten. In de knock-outfase won België eerst met 3-2 van Senegal na verlengingen, waarna een 4-1 overwinning op gastland de Verenigde Staten volgde. Volgens de live berekeningen van de FIFA krijgt België hierdoor bijna 22 punten bijgeschreven. Nederland staat nu op 1775 punten, wat een achterstand van 3 punten betekent ten opzichte van onze zuiderburen. Sinds de terugkeer van bondscoach Ronald Koeman bleef Oranje consistent tussen de 6e en de 8e plek staan. Maar de uitschakeling na strafschoppen tegen Marokko zorgt nu voor een daling. Frankrijk voert voorlopig de ranking aan, gevolgd door Argentinië en Spanje. Engeland neemt de 4e plek in, terwijl Brazilië en Marokko de top 6 compleet maken. De Wereldvoetbalbond houdt de ranglijst dagelijks bij. Al wordt de officiële lijst pas na afloop van het volledige toernooi definitief bijgewerkt. Voor Nederland betekent dit resultaat een terugval naar een positie die het team voor het laatst in het voorjaar van 2022 bezette. In de periode onder Louis van Gaal.
0: Dit is
2: jouw sportradio.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Grand Prix Radio met Brian Adams en Tina Turner. And it's only love. In het voetbal heeft Vitesse een nieuwe algemeen directeur aangesteld. Willem van der Linde maakt de overstap van RKC Waalwijk en treedt per 17 augustus in dienst bij de club uit Arnhem. Hij is daar eerder al binnen geweest als commercieel manager, dus hij kent het daar een beetje. De 57-jarige bestuurder tekent een contract voor onbepaalde tijd. En hij volgt daarmee Ben Mansvelder op, wiens taken de afgelopen maanden op interim basis werden waargenomen door Joost de Wit. Met de aanstelling van Van der Linde hoopt Vitesse verder te kunnen bouwen aan de toekomst.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 3 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Het kabinet wil dat nieuwe huizen en scholen niet meer te dicht bij geitenboerderijen worden gebouwd. Er moet zeker 500 meter tussen zitten. Onderzoek wijst uit dat mensen die te dicht bij geitenboeren wonen een groter risico lopen op longontsteking. Ook Q-koorts wordt in verband gebracht met geiten. Wie volgend jaar naar België gaat, moet tol gaan betalen. Maar het geldt alleen voor auto's en niet voor motoren. De maatregel gaat in mei in en automobilisten moeten dan een tientje per dag betalen. En dat kun je maar beter doen, want wie illegaal over de Belgische wegen rijdt, krijgt een boete van 70 euro. De Nederlandse politie helpt ook deze zomer weer mee in de Belgische badplaats Knokke. Ze ondersteunen hun Belgische collega's om overlast van feestvierende jongeren uit Nederland tegen te gaan. Knokke is een populaire vakantiebestemming voor jongeren. Ze mogen daar vanaf hun 16e alcohol drinken. En een erebaantje voor Frans Timmermans, die na de Tweede Kamerverkiezingen van het toneel verdween bij PvdA GroenLinks. Hij wordt minister van Staat. Het heeft niet veel om het lijf. Het wordt meer gezien als een bedankje voor alles wat hij gedaan heeft voor de samenleving. Johan Remkes en Tom de Graaf worden het ook. De zon schijnt volop en de temperaturen lopen flink op. Vanmiddag wordt het op grote schaal 28 tot 32 graden met de hoogste temperatuur in het zuiden.
0: Grand Prix Radio.
1: WK Update. Frankrijk heeft in de kwartfinale van het WK met 2-0 gewonnen van Marokko. Marokko is daarmee op het WK uitgeschakeld. Bondscoach Mohamed Wabi reageerde nuchter. Natuurlijk wilden we vandaag winnen, maar we blijven werken aan de toekomst. Op het WK staat later vandaag de volgende wedstrijd op het programma. België speelt tegen Spanje in Los Angeles, met aftrap om 9 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is al erg druk op de weg. De combinatie van recreatieverkeer, de start van de vakantie naar de regio Zuid en nogal ook gewoon werkverkeer zorgt voor veel oponthoud. Ruim 650 kilometer file inmiddels. En er zijn er ook nog een aantal incidenten, zoals de A4 Amsterdam en richting Den Haag. Daar staat bij Zoeterwoude Rijndijk een auto in brand. Hier is de linkerrijstrook dicht. De vertraging is opgelopen tot ruim een uur. A10, Watergraafsmeer richting de Nieuwe Meer. Voor de rivierenbuurt 3 kilometer met 20 minuten vertraging ook. A15 Rotterdam-Gorkum. Voor Gorkum 8 kilometer met 20 minuten oponthoud. En op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Daar is bij Kuik een ongeluk gebeurd waar ook een auto met caravan bij betrokken is. Er staat 10 kilometer file met bijna een half uur oponthoud.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
5: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
6: geeft ruimte.
7: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
8: Kom maar verder.
7: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
8: Hij is weer klaar.
7: QuickFit en weer verder.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Element Handzeep, 500 milliliter voor maar 1,15 euro. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar 1,79 euro. Altijd laag.
10: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
8: de theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
13: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
14: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je obu op netlink.nl.
15: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
14: Bestel je obu op netlink.nl.
16: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
17: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
18: Zonnebrandcreme?
19: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
16: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
20: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
21: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
22: Of deze, in een leuk plaatsje.
23: Met 20.000

0: vakantiediscounter.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Engie.nl.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Grand Prix Radio.
6: Rob Spijker.
7: We gaan zo meteen even kijken naar de Tour de France, hoe dat zich allemaal ontwikkelt. We kijken even naar de blessure van Mbappé. En vanmiddag een hele mooie halve finale op Wimbledon.

Grand Prix Radio met Alex Warren. Dit is jouw sportradio aan de start van jouw weekend. Want het is vrijdagmiddag. En we hebben goed nieuws voor de fans van Kylian Mbappé. De aanvaller lijkt fit genoeg voor de halve finale van het WK. De Franse vedette viel in de gewonnen kwartfinale gisteren tegen Marokko na 75 minuten uit met een enkel blessure. We hebben hem ook kunnen zien zitten met een grote zak ijs rond zijn enkel. Bij veel Fransen zat de schrik er een beetje in, maar heeft een tik op de enkel gekregen. Maar zoals hij zelf al zei, ik ben in orde. Frankrijk neemt het in de halve finale op tegen de winnaar van vanavond. Dat is België tegen Spanje. Mooie pot voetbal. Vanmiddag zijn de sprinters aan zet in de Tour de France. Er staat een vlakke etappe namelijk op het programma. De etappe gaat vanuit Argentemont richting Bordeaux. Ze gaan over iets meer dan 175 kilometer, zijn inmiddels vertrokken. En we hopen natuurlijk dat onze Nederlander Kooi weer toe gaat slaan in Bordeaux. Daar heeft hij ook zijn zinnen op gezet. Of dat ook gaat lukken, dat is een beetje de vraag. We hebben hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio, ieder uur een tour-update voor je. Dus gewoon lekker blijven luisteren. Het is vrijdagmiddag, dit is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Levi Richters zet een punt achter zijn carrière als kickbokser bij de bond Glory en maakt de overstap naar de kooivechtsport. De vechtsporter kiest voor een nieuwe weg bij de Levels Fight League, de grootste MMA-organisatie in de Benelux. Op 26 september staat zijn debuut gepland tijdens het evenement LFL 24. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Richters geeft aan dat hij in de MMA-wereld een nieuwe uitdaging heeft gevonden. Na 15 jaar in de kickboxring voelt hij naar eigen zeggen weer de energie om vanaf nul te beginnen en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. De vechter uit Abcoude was bij Glory lange tijd in beeld als de mogelijke opvolger van zwaargewichtkampioen Rico Verhoeven. Tot een wereldtitel kwam het echter niet. Na het vertrek van Verhoeven uit de bond greep Richters in oktober 2025 naast de kampioensgordel. Hoewel Richters aangaf dat het behalen van de wereldtitel bij Glory lange tijd zijn hoofddoel was, kwam hij daarover niet tot overeenstemming met de bond. Hij noemt de overstap naar de kooivechtsport daarom een weloverwogen keuze. Op termijn hoopt Richters door te stoten naar de Amerikaanse UFC, de grootste MMA-organisatie ter wereld. Voorlopig ligt zijn focus echter op het plezier en de verdere ontwikkeling in de sport. De Levels Fight League heeft in een reactie laten weten de komst van de zwaargewicht te verwelkomen.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

Grand Prix Radio met Eric Preet en Piano. En die hoorde je inderdaad ook in de doemer. Dus goed gekozen titel, zullen we maar zeggen. Het is vandaag een lekkere dag, hè? Ja, vanaf morgen is er wel weer het Nationaal Hitteplan. In het midden en zuiden van het land is er dan code geel. Maar eerst vanmiddag 23 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden van het land. Dat is al aangenaam en dat zit, voor sommige mensen zit dat al een beetje tegen de klaagstand aan. Maar morgen wordt het in het zuiden van het land nog warmer dan namelijk 3.

0: het in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
1: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.

0: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
2: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukkelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
3: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
2: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
4: Hey.
5: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
4: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
5: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
6: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL Ziet, slim bekeken.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
8: Odido. Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
9: Hey, dat is Tom die net parkeert.
10: Hey, oh, sorry.
9: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
11: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
12: Hey jij daar.
13: Heb je ook zo zin in vakantie?
12: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
13: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
12: Prijsvrij vakanties.
14: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
15: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
16: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
17: Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
18: Kippie.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
3: Grand Prix Radio.
4: Tour Update.
5: Om 1:15 vanmiddag is de 7e etappe van de Tour de France gestart. De vlakke etappe van 175 kilometer eindigt in Bordeaux rond 4:15.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ruim 600 kilometer file al. En het heeft alles te maken met de start van de zomervakantie in het zuiden van het land. De vrijdagmiddag, die zo en zo drukker is dan de rest van de week. En de diverse wegafsluitingen door werkzaamheden. Onder andere zien we dat op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 16 kilometer file rijden met 3 kwartier vertraging. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Zoeterwoude stond een auto in brand. De linkerrijstrook is daar nog dicht, vertraging een uur. De A6 Lelystad richting Emmeloord. Daar zijn technische problemen bij de ketelbrug. De weg is op dit moment dicht. En wat toch opvalt is de N201 Hilversum richting Uithoorn voor Loenen bij de wegwerkzaamheden van de A1 bijna een half uur op onthoud.
3: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
7: Rob Spijker.
8: Ik heb zo meteen even een Engeland WK

Country Radio met Lionel Richie en Dancing on the Ceiling. Dit is jouw sportradio. En in het voetbal heeft Engeland een tegenvaller te verwerken gekregen in de aanloop naar de kwartfinale tegen Noorwegen. Verdediger Kwanza heeft een extra wedstrijd schorsing gekregen van de FIFA na zijn rode kaart in het duel met Mexico. Dit betekent dat de speler van Bayer Leverkusen niet alleen de wedstrijd tegen de Nooren mist, maar ook een eventuele halve finale aan zich voorbij moet laten gaan. De extra schorsing wordt in het Engelse kamp als zeer frustrerend ervaren. Maar ja, het is altijd nog niet zo gek als het kwijtschelden van een rode kaart als je tegen België moet spelen en je heet Amerika. Maar wat hier aan de grondslag ligt is nog niet helemaal duidelijk. Ze hebben hem in ieder geval een extra wedstrijd gegeven en daar moeten ze het mee doen. Ze spelen dus morgen tegen Noorwegen. En dat is natuurlijk het elftal wat niet te onderschatten is, hè, met Haaland. Heb je al die leuke filmpjes al gezien op TikTok en online? Alleen maar leuke filmpjes van Haaland. Wat een attractie is dat. En gaat hij morgen weer scoren tegen de Engelsen? In ieder geval gaat Noorwegen gewoon lekker voetballen tegen Engeland, heeft Haaland al gezegd. Want ze zijn de underdog en dat vindt hij alleen maar prettig. Ik kan me voorstellen.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Erik ten Hag is niet beschikbaar voor de positie van bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft de huidige technisch directeur van FC Twente laten weten tijdens het trainingskamp van zijn club. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ten Hag geeft aan bewust voor deze koers te hebben gekozen. Sinds begin dit jaar vervult hij zijn rol bij de club uit Enschede, waar hij deze zomer het stokje overnam van Jan Struijer. Hij benadrukt dat hij zich de komende 2 jaar volledig richt op de samenstelling van de selectie en de verdere ontwikkeling van de club. Hij geeft aan daar veel plezier in te hebben en de organisatie verder vooruit wil helpen. Met dit besluit valt Ten Hag af als mogelijke opvolger van Ronald Koeman. De KNVB is momenteel op zoek naar een nieuwe invulling van de positie van bondscoach. Aangezien het Nederlands elftal zich voorbereidt op de start van de Nations League in september. Naast de naam van Ten Hag circuleren ook andere namen als mogelijke opvolger van Koeman. Zo worden Arne Slot, Peter Bos en Michael Reiziger veel genoemd als potentiële kandidaten. Peter Bos liet er weten zich voorlopig volledig te willen focussen op zijn werkzaamheden bij PSV. Al hield hij de deur voor een toekomstige rol bij de nationale ploeg wel op een kier. Voorlopig blijft de zoektocht van de voetbalbond dus onverminderd doorgaan.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Country Radio en de muziek die goed bij 30 graden plus past, hè? Lenny Kravitz hoorde je. It ain't over till it's over. Zometeen, na vieren, de beste start van jouw weekend met Rick van Veldhuizen. En die heeft ook Ben Liebrand in de studio met de minimix. En Ben Liebrand hoor je dan ook morgen weer met een uur lang in de mix. Maar straks is hij er al met de minimix bij Rick van Veldhuizen. Voor vanavond, voor iedereen die voetbal gaat kijken, heel veel plezier bij de mooie wedstrijd tussen Spanje en België. En sowieso een heel fijn weekend.

0: Grand Prix Radio.
1: Grand Prix Radio.
0: Is jouw sportradio.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 4 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Het kabinet wil zich meer gaan bemoeien met de studiekeuze van leerlingen. Ze willen dat meer jongeren kiezen voor opleidingen waar grote personeelstekorten zijn, zoals de zorg en techniek. Het plan wordt breed gesteund door de 5 grote onderwijskoepels. We gaan ermee aan de slag, zeggen ze. In Den Haag was het de beurt aan oud-minister Hugo de Jonge, een van de hoofdrolspelers in het coronabeleid. Hij zei tegen de commissie: "We waren constant bezig met een balanceeract. We wilden het virus hard raken en de economie zo min mogelijk." Verder bleek dat hij nog steeds achter alle maatregelen staat. Er komen waarschijnlijk maatregelen bij geitenboerderijen, omdat geiten voor een groot risico zorgen op longontstekingen en Q-koorts. Nieuwe huizen en scholen zouden voortaan op een veilige afstand moeten worden gebouwd van zeker 500 meter. Het kabinet roept alle provincies op om er nu al op in te springen. En op een Russische oorlogsbegraafplaats in Leusden bij Amersfoort zijn zo'n 150 graven beklad met leuzen. Op graven staan rode letters met teksten tegen de presidenten Poetin en Zelensky. De eigenaar van de begraafplaats noemt het vreselijk, pijnlijk en verdrietig. De politie doet onderzoek. De zon schijnt volop en de temperatuur loopt flink op. Het is op grote schaal 28 tot 32 graden met de hoogste temperaturen in het zuiden.
0: Grand Prix Radio.
1: WK Update.
4: Frankrijk heeft in de kwartfinale van het WK met 2-0 gewonnen van Marokko. Marokko is daarmee op het WK uitgeschakeld. Bondscoach Mohamed Wabi reageerde nuchter. Natuurlijk wilden we vandaag winnen, maar we blijven werken aan de toekomst. Op het wereldkampioenschap staat later vandaag de volgende wedstrijd gepland. België tegen Spanje, om 9 uur in Los Angeles.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Traditioneel is het weer erg druk deze vrijdagmiddag. En helemaal nu de zuidelijke helft van Nederland vakantie krijgt. Inmiddels zo'n 650 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud op de volgende wegen, de A4. Amsterdam richting Den Haag. Bij Zoeterwoude stond een auto in brand. Die is geblust, maar die moet nog wel geborgen worden. Het gaat zeker tot 4:30 duren. De linkerrijstrook is dicht, zoals gezegd. De vertraging is 3 kwartier. Een vrachtwagen met pech op de ring van Amsterdam op de A10. Tussen Zeeburg en Amsterdam-Amstel staat 3 kilometer met een kwartier oponthoud. 3 rijstroken zijn er zelfs dicht. A12, Duitse grens Arnhem. Voor Zevenaar is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht. Vertraging 1/2 uur. En ook nog een ongeluk op de A67 in het zuiden van het land van Venlo naar Eindhoven. Tussen Liesel en Gelderop 3 kilometer. De weg is daar dicht. Hou rekening met zo en zo al 20 minuten vertraging.
6: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
7: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
6: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
8: Social deal, wellness deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
9: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
9: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
12: Joehoe! Bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
13: Bestel je obu op netlink.nl.
14: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
15: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
16: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
17: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
18: Ja, laatste kans.
17: Nog één keer brullende motoren.
18: Ja,
17: dit mag je niet missen.
18: Oh.
17: Daar moet je bij zijn.
18: Naar binnen.
17: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
18: Ja.
17: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
19: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
20: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
21: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
22: Opgelost. Autotaalglas.
23: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
24: Fans van Voordeel.
23: Aldi.
25: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
23: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van.
24: Fans van Voordeel.
23: Aldi.
26: Even bollen, iedereen.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Rick van Veldhuizen.
7: Oké, voelen we ons vanavond allemaal een klein beetje Belg? Zit er een beetje Belg in ons? Want ja, ze spelen vanavond tegen die Spanjaarden. En die zijn echt overal vlekkeloos daarheen gekomen. Dus hoeveel Belg?

Want als België chaos krijgt, ja, dan wordt het denk ik levensgevaarlijk. Vanavond om 9 uur Nederlandse tijd in het Los Angeles Stadium Inglewood. En natuurlijk te zien op NPO 1.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort. De Mexicaanse IndyCar-coureur Pato O'Ward laat zijn ambities voor de Formule 1 definitief varen. Hij heeft McLaren verzocht om hem te ontheffen van al zijn verplichtingen als reservecoureur in de koningsklasse van de autosport. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. O'Ward komt uit voor Arrow McLaren in de Amerikaanse IndyCar Series. Hij geeft aan dat zijn focus volledig bij zijn huidige raceklasse ligt. De drang om door te stromen naar het Formule 1-circus is naar eigen zeggen verdwenen. De coureur stelt dat hij zich op een ander punt in zijn leven en carrière bevindt en dat hij geen reden meer ziet om als reservecoureur achter de schermen klaar te staan voor de Formule 1. Hij benadrukt zeer gelukkig te zijn in de IndyCar. Een competitie die hem naar eigen zeggen precies biedt waar hij naar op zoek is in de autosport. O'Ward kijkt met waardering terug op de opgedane ervaring en de kans om in de Formule 1 auto's te rijden. O'Ward blijft verbonden aan McLaren in de IndyCar. Hij maakt in 2027 deel uit van een line-up met Scott Dixon en de terugkerende Felix Rosenquist. De Mexicaan geeft aan dat hij voor zijn persoonlijke voldoening niet langer hoeft te zoeken naar meer roem of een ander contract. Hij spreekt zijn dankbaarheid uit voor de positie die hij momenteel bekleedt binnen het Amerikaanse raceteam.
0: Sportradio.
2: Sportradio.
3: Oh yeah.

0: Mijn naam is Rick van Veldhuizen en ja, Frankrijk gisteren gezien. Zij staan nu in de halve finale opnieuw voor de derde WK op rij. Ze wonnen gisteravond met 2-0 van Marokko. Kylian Mbappé miste eerst een pingel, maar maakte het later weer even goed met een fraai doelpunt. 6 minuten daarna viel ook het tweede doelpunt achter Bonou. Dat was via Ousmane Dembélé en daarmee is Marokko uit het toernooi. Dat voelt misschien hard, want Marokko had opnieuw een mooi groot verhaal. Veel emotie, veel steun, veel herkenning, ook in Nederland. Maar eerlijk is eerlijk, Frankrijk was beter, volwassener, rustiger en gevaarlijker. En dat is wat Frankrijk op dit moment ook zo indrukwekkend maakt. Ze hoeven niet elke wedstrijd spectaculair te zijn. Ze hoeven niet elke tegenstander kapot te spelen. Ze doen gewoon precies, net genoeg, op tijd. Met spelers die weten hoe knock-out voetbal gespeeld wordt. En Mbappé staat nu op 8 doelpunten in dit toernooi. En dat is evenveel als Messi in de topscorersstrijd. En Frankrijk heeft in de knock-outfase nog steeds geen enkel tegendoelpunt moeten incasseren. En dat is geen toeval meer. Dat is toernooivoetbal op haast industriële schaal. Dat is bijna geperfectioneerd. Frankrijk speelt natuurlijk niet altijd heel betoverend. Maar ze ruiken wel het moment waarop een tegenstander breekt. En dan slaan ze keihard toe.
1: De spraakmaker.
0: Vanavond dus moeten we gaan kijken wie de tegenstander gaat worden. Dat komt uit de wedstrijd Spanje tegen België. En dan hebben we natuurlijk een spraakmakertje waar jullie dan weer met z'n allen dapper op kunnen gaan reageren. En dat is het nu volgende. Ben jij vanavond voor België? Of gun jij de Rode Duivels als oranje supporter helemaal niets? Ja, dat is ook even iets. En ik denk zelf, persoonlijk, dat het een klapper moet gaan worden als België tegen Frankrijk gaat spelen. Maar ik ben weer ook zo bang dat het dan weer net zo afloopt als met Marokko. Dus ergens denk ik dat Spanje-Frankrijk dan toch nog net iets spannender is. Maar hoe kijk jij er tegenaan? Ga even naar de app van Grand Prix Radio. Of pak even de mail erbij via rick@grandprixradio.nl. Ben je vanavond voor België of voor de Rode Duivels als een soort van vervangende supporter van Oranje? Dat is toch een beetje sneu, hè?

0: Liam Payne en Rita Ora. En mijn vraag aan jou: wie moet vanavond de tegenstander van Frankrijk gaan worden in de halffinale? België of Spanje? Wie ga jij supporteren? Laat het even weten via de app of via Rick at GrandPrixRadio.nl.
1: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
1: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
3: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Kania-mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
7: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies & Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
6: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
8: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want chicken.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
10: Deze week in de bonus. Alle Bertolli, 1 plus 1 gratis. Alle AHA Barbecue Saté en Shashlik, ook 1 plus 1 gratis. En tickets voor Moulin Rouge The Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
14: hoi,
13: of binnenkort vertrekt,
15: adios.
13: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
14: Fijne vakantie.
16: I am Vaiana of Motunui.
17: Deze zomer, here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
18: See her light up the night in the sea. She calls me.
19: The ocean chose you.
17: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
20: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
21: Fans van Voordeel.
20: Aldi.
22: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
21: Fans van Voordeel.
20: Aldi.
24: Zeg, als u altijd maar hard werkt,
0: vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
14: Dit is Grand Prix Radio.
15: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
24: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne Hannemeijs. Het onderwijs steunt de plannen van het kabinet om leerlingen meer te sturen naar banen met personeelstekorten. Denk aan de zorg en techniek. Ze krijgen daarom voortaan meer en betere keuzebegeleiding bij hun studie. Oud-minister De Jonge heeft tijdens de coronaverhoren gezegd dat hij het bezoekverbod voor verpleeghuizen vreselijk vond. Maar hij moest wel, zei hij verder. Verpleegkundigen zagen mensen daar onder hun handen doodgaan. En defensieminister Jezugus heeft gereageerd op de vernielingen van Russische oorloggraven in Leusden bij Amersfoort. Ze noemt het respectloos. De graven zijn besmeurd met verf en teksten tegen de presidenten Poetin en Zelensky.
15: Grand Prix Radio.
25: Tour update. Tadej Pogacar draagt vandaag de gele trui. Mats Pedersen draagt de groene trui. Tadej Pogacar heeft de bolletjes trui.
26: Om 12:15 vanmiddag is de 7e etappe van de Tour gestart. De vlakke etappe naar Bordeaux is 175 kilometer lang. Rond 16:45 wordt de finish verwacht.
15: Grand Prix Radio Verkeer.
27: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Zoals verwacht verloopt de avond, middagspits kunnen we beter zeggen, hartstikke druk met ruim 600 kilometer file op dit moment. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A12, Duitse grens richting Arnhem. Voor Zevenaar is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook ook dicht en de vertraging 50 minuten. A44 is druk van Amsterdam naar Den Haag. Voor de stoplicht bij Wassenaar 4 kilometer met 20 minuten vertraging. A67, Eindhoven-Venlo. Daar gebeurde eerder een ongeluk. De weg is vrij. Maar voor zomer de 11 kilometer met bijna 3 kwartier oponthoud. En tenslotte de A325 Nijmegen richting Velperbroek voor het Gelderdoom. 10 minuten extra reistijd.
15: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
28: Rick van Veldhuizen.
29: Over een klein uurtje hebben wij de minimix van Ben Liebrand. Ik heb hem net gehoord. Hij is te

0: Deze week, deze hele week moest ik iedere dag om 4:15 opstaan. Toch heerlijk als je deze plaats zou horen bij het opstaan. Meteen nadat de wekker gegaan is, hoor je dit. Heel langzaam zie je de kleuren weer in perspectief. De waas gaat langzaam uit je ogen. Je rek je nog een paar keer uit. Deze heerlijke klanken. Onvolprezen. Moby bij Grand Prix Radio.
1: De spraakmaker.
0: En de vraag, ben jij vanavond voor België of kun jij de Rode Duivels als supporter van Oranje helemaal niks? Dat zou zonde zijn.

Dat was natuurlijk gewoon een puinbak. Gerben uit Ommen zegt, ik ben gewoon voor België. Als Oranje eruit ligt, mag de buurman het van mij betreft ook gewoon proberen. Mieke uit Reusel, hier vlakbij de grens leeft dat wel. Ik gun het België, maar alleen als ze niet te veel naast hun schoenen gaan lopen. Oh ja, ook dat nog. Harm uit Groningen die zegt, nee hoor...

bepaalde dingen zouden gaan doen, niet gezien. Jammer, hè? Lies uit Zeeland. Bij ons in Zeeland is België dichtbij. Ik vind het juist leuk als zij heel ver komen. Beter dan Spanje. Ja, goed. Ergens is Spanje ook wel in mijn hart gesloten. Dus voor mij wordt het heel moeilijk. Karel uit Meijel laat weten. Ik gun België heel veel, maar geen wereldtitel. Dat gezeur krijgen we dan 20 jaar lang te horen. Daar heb ik geen

vind het prima, zegt Rianne. Douwe uit Balk, Friesland, als Doku een Spaanse bek gek maakt, dan zit ik gewoon te juichen. Zo simpel ben ik dan ook wel weer. Anita uit de Nunspeet laat weten, ik ben voor goed voetbal. Maar als België wint, voelt het toch een beetje alsof de familie op visite komt en ineens de hoofdprijs meeneemt. Ja, dat is wel natuurlijk. België is dichterbij is dichtbij om genoeg te leven, maar ook dichtbij genoeg om je eraan te ergeren. Dus ben je dus vanavond voor België of voor Spanje? We hebben antwoord gekregen. Het ligt een beetje 50-50. En laten we eerlijk zijn, die Belgen zijn, ondanks dat we ze hebben uitgelachen, echt veel verder gekomen. Grand Prix Radio, jouw sportradio, met nu Drive Safe.

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort. De finale van het vrouwentoernooi op Wimbledon krijgt een Tsjechisch onderonsje. Karolina Mugova en Linda Noskova strijden om de prestigieuze titel op het gras van Londen. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Mugova, die getraind wordt door de Nederlander Sven Groeneveld, bereikte de eindstrijd na een zinderende partij tegen de Amerikaanse Coco Gauff. De wedstrijd werd pas beslist in een zenuwslopende match tiebreak in de derde set. Mugova toonde zich koelbloedig en benutte bij 11-10 haar tweede matchpoint. Haar tegenstander in de finale is de landgenote Linda Noskova. Ze had minder moeite met de Oekraïense Marta Kostyuk en trok de winst in twee sets naar zich toe. Voor de Tsjechische tennissport is het een bijzondere prestatie. Het is voor het eerst sinds 2009 dat twee speelsters uit hetzelfde land tegenover elkaar staan in de Wimbledon-finale. Destijds waren dat de Amerikaanse zussen Serena en Venus Williams. Deze unieke gebeurtenis onderstreept de enorme kracht van de Tsjechische tennisopleiding, die erin slaagt om toptalent van wereldklasse op het allerhoogste podium te brengen. Voor Karolina Mugova is het haar tweede Grand Slam finale, nadat ze in 2023 de eindstrijd van Roland Garros bereikte. Haar opponent Noskova staat voor het eerst in haar loopbaan in de finale van een Grand Slam toernooi. De samenwerking tussen Mugova en de ervaren Groeneveld werpt daarmee zijn vruchten af na een periode vol blessureleed voor de Tsjechische.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Dancing with a Stranger. Sam Smith hoorde je bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vanochtend is hij om 6 uur online gegaan. Maar nu tegenwoordig iedere maandag en dus ook vrijdag F1 aan tafel, Formule 1 aan tafel. De podcast van Grand Prix Radio. En mocht je willen beluisteren, dan kun je horen Sebastian Blekemolen, analist en natuurlijk commentator bij Viaplay. Corné Klein komt ook even langs. Is echt een liefhebber, vooral ook van motoren, maar sowieso van gemotoriseerde toestanden. Daar wordt hij heel blij van. DJ bij Radio 2 en Radio 5. En verder de voormalig teambaas van Jos Verstappen, Frans Verschuur. Maar dat is heel lang geleden hoor. En de presentatie is wederom in handen van Frank Evenblij. Je kunt het bewonderen via natuurlijk GrandPrixRadio.nl, maar ook via jouw favoriete podcast app. En kijk mee via de videocast op kijk.app. Wel even doen hè?
1: Zometeen bij je terug met uur 2.

0: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 5 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. De Russen hebben camera's gehackt van Nederlandse bedrijven. Dat deden ze op plekken waar militaire goederen langs worden vervoerd. Nederland is niet de enige target van Rusland. Ook in andere EU- en NAVO-landen spioneren ze. De Russen zijn vooral geïnteresseerd in militaire transporten naar Oekraïne. Nederland kampt met grote personeelstekorten. Daarom wil het kabinet en de 5 grote onderwijskoepels meer mensen opleiden voor beroepen waar hard mensen nodig zijn, zoals in de zorg, techniek en veiligheid. Een studentenorganisatie is minder enthousiast, omdat bemoeienis ook averechts kan werken. De eerste Nederlandse buurprovincie van België heeft gereageerd op de tol die daar betaald moet worden. Het is Zeeland. De Belgen zetten het plan door en dat is balen voor onze inwoners die in België moeten zijn, zeggen ze. Misschien moeten wij ook maar tol gaan heffen, zegt een provinciale politicus. En oud-minister De Jonge moest een beetje lachen toen de commissie die het coronabeleid onderzoekt hem herinnerde aan een opvallende uitspraak. Hij vergeleek het vaccin met een frikandel. Daarvan weet je ook niet wat erin zit, zei hij tegen twijfelaars. De Jonge probeerde toen alles om de vaccinatiegraad op te krikken. Ook vanavond is het warm. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan maximaal 32 graden.
3: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Frankrijk heeft in de kwartfinale van het WK met 2-0 gewonnen van Marokko. Marokko is daarmee op het WK uitgeschakeld. Bondscoach Mohamed Wabi reageerde nuchter. Natuurlijk wilden we vandaag winnen, maar we blijven werken aan de toekomst. Op het wereldkampioenschap staat later vandaag de volgende wedstrijd gepland. België speelt tegen Spanje in Los Angeles met aftrap om 9 uur 's avonds.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits verloopt weer hartstikke druk. De meeste vertraging zien we daar nu op de A2 Eindhoven richting Den Bosch. Voor Zaltbommel zo'n 12 kilometer met een half uur vertraging. A16 bij daar richting Rotterdam. Tussen Guido Ambacht en Rotterdam Centrum. Daar staat een auto met pech op de linker rijstrook. Vertraging 20 minuten. A44 Amsterdam richting Den Haag. Voor Wassenaar ook 3 kilometer met een kwartier vertraging. En veel problemen in het zuiden op de A67 van Venlo naar Eindhoven. Daar is een ongeluk gebeurd bij Geldrop. De weg is ook dicht. Omrijden kan via Roermond over de A73 en de A2. Hou rekening met 5 kilometer file daar al en een uur vertraging. En let op, deze wegafsluiting gaat zeker tot vanavond 8.

0: retour.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
3: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
2: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
5: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van dit weekend. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
5: Bestel je OBU op netlink.nl.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
13: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
14: Oh yeah.
13: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
15: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
17: Honda, the power of dreams.
15: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
18: 18+, speelbewust.
19: Ja.
20: Echt serieus?
19: Wat een geld.
21: 18.000, godverdikke me.
22: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
23: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Engie.nl.
22: Bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
18: 18+, speelbewust.
24: Grand Prix Radio. Rick van Veldhuizen.
25: De motorsport vanaf de Saxenring laat meteen zijn tanden zien. Mark Marquez ging onderuit in bocht 3. Morbidelli crashte ook. En Bezzeggi oog nog steeds niet fris. De MotoGP is begonnen, maar wel met waarschuwingen. Grand Prix.

0: Vandaag OMD, Orchestral Maneuvers in the Dark.
1: Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij heeft geen sixpack, maar wel teamspirit. Rick van Veldhuizen.
0: In het voetbal heeft de Portugese bond snel gehandeld na de uitschakeling op het WK. Enkele dagen na het aangekondigde vertrek van Roberto Martinez is Jorge Jesus aangesteld als de nieuwe bondscoach. De Portugezen laten er dus geen gras over groeien en hebben met de komst van Jesus een opvolger in huis gehaald om de nationale ploeg van Portugal te gaan leiden. In de komende kwalificatiecampagnes dus. De Spanjaard Martinez verlaat de ploeg na een teleurstellend verlopen eindtoernooi, waarin de verwachtingen niet werden waargemaakt. Ja, of was het nou omdat Ronaldo ook moest afdruipen? Ja, zo verleg je een heel klein beetje het probleem. Dan, in het voetbal worden spelers van buiten de Europese Unie duurder voor Nederlandse clubs. De salariseis voor de non-EU-spelers is voor het komende seizoen opnieuw gestegen naar een recordhoogte. Een speler zonder EU-paspoort moet nu minimaal 630.000 euro per jaar verdienen. Hartstikke idee om in Nederland speelgerechtigd te zijn. Deze verhoging van de salarisgrens heeft directe gevolgen voor het transferbeleid van de clubs die dieper in de buidel moeten tasten voor talent van buiten de Unie. Ja, leg die maar eens even uit. Dus als ik van buiten, zeg maar, de EU kom, dan betalen ze, zeg maar, 630.000 euro per jaar voor me qua salaris. Dat lijkt me ook wat. Nee, omgekeerd. Ah, heel bijzonder. Grand Prix Radio, jouw sportradio. En wij geven je zaken mee om over na te denken. Nu met Offenbach.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Daley Blind is terug bij Ajax en wil vooral één ding: de winnaarsmentaliteit in Amsterdam herstellen. De verdediger ziet een centrale rol voor zichzelf weggelegd en benadrukt dat hij de sportieve uitdaging voor die positie met zijn concurrenten aangaat. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Blind reageert op de twijfels over het opstellen van twee linkspoten in het hart van de verdediging. Hij wijst daarbij naar zijn tijd bij het Spaanse Girona, waar hij regelmatig een duo vormde met de Tsjechische verdediger Ladislav Krejci. Volgens de verdediger is die opstelling prima mogelijk en hoeft het geen belemmering te zijn. De gesprekken over zijn rentree verliepen soepel na contact met technisch directeur Jordi Cruijff. Hoewel er interesse was van meerdere clubs, gaf Blind aan alleen naar Amsterdam te willen, zodra die mogelijkheid zich voordeed. Met het oog op de ambities voor het komende seizoen blijft de 100-voudig international voorzichtig. Hij stelt dat de focus eerst moet liggen op het winnen van de kleinere wedstrijden, om zo stap voor stap te bouwen aan het team. De verdediger geeft aan dat het hem pijn doet om de club de afgelopen jaren te zien afglijden, en spreekt de hoop uit dat hij een grote bijdrage kan leveren aan de gewenste ommekeer. Zijn vertrek in 2023 verliep moeizaam door een conflict, en Blind erkent nu dat die situatie niet de schoonheidsprijs verdiende.
0: Sportradio.

0: We're good. Dua Lipa bij Grand Prix Radio. Jouw sportradio, maar ook jouw mixstation. Want hij zit er weer klaar voor, aan de andere kant van de oceaan. Onze eigen mastermixer Ben Liebrand. Met een mix waar weer van alles door elkaar wordt heen gehusseld. De mix heet I Want You Chained to the Rhythm. Maar de uitleg van onze eigen Ben Liebrand is natuurlijk het meest belangrijke. Want hij is de maker van deze mix die ik al gehoord heb. En ik vind het te gek. Hey Ben.
1: Vanavond duiken we in de multitrack van Chic I Want Your Love. En dan combineren we met Chained to the Rhythm van Katy Perry. En luister even hoe dat in elkaar past.

0: Het onmogelijke mogelijk maken. Katy Perry combineren met Chic. Ja, ik vond het te gek, Ben.
1: Helemaal top. Spreek je weer volgende week.
0: Volgende week is het week 29. Gaan we langzaam onderweg naar de 30 minimixen die Ben meestal...

0: op vrijdagmiddag om 17:50 laat horen hier bij Grand Prix Radio. Eigenlijk geen spraakmakertje voor dit moment. Zometeen gewoon even wat aandacht voor de diverse sportbelevingen die er zijn. Dus daar komen we zometeen op terug. En vergeet niet, morgen tussen 17:00 en 18:00 is Ben Liebrand ook te horen op Grand Prix Radio. Met een heel uur lang lekker in de mix.
1: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
5: Kom maar verder.
4: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
5: Hij is weer klaar.
4: Quickfit en weer verder.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
7: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
8: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
9: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
6: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
10: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
11: Die vakantie is dichterbij dan je denkt, want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
12: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
13: Iedereen begrijpt elkaar.
14: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
15: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
16: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij Kippie.
17: Je kan niet altijd winnen in het leven, maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speelbewust 18+.
18: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
19: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
18: Dat zeg ik.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
11: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
2: Opgelost, autotaalglas.
6: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
5: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals 20% korting op alle vitamine van Golden Naturals. Maak je klaar voor een mooie zomer en ga voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
20: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle literpakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
21: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
22: Dit is Grand Prix Radio.
23: Waar je ook bent. Wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
24: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne Hannemeijs. Het risico op natuurbranden is uitgebreid. Het geldt nu in het hele land. Mensen wordt gevraagd om niet te roken in de natuur en ze moeten ook hun auto's niet parkeren op begroeide plekken. Rusland probeerde informatie over militaire transporten naar Oekraïne te krijgen door camera's van Nederlandse bedrijven te hacken. De inlichtingendiensten hebben de bedrijven gewaarschuwd. Die hebben nu maatregelen genomen. En Engeland had een nieuwe tennisheld, Arthur Perry, die het schopte tot de halve finale van Wimbledon. Maar hij ligt er nu uit. Hij is verslagen door Alexander Zverev, die voor het eerst in de finale staat in Londen.
23: Grand Prix Radio.
25: Tour update. De Belg Tim Merlier heeft de 7e etappe in Bordeaux gewonnen. In de massasprint bleef hij Søren Warenskjold en Biniam Girmay voor. Olaf Kooi raakte ingesloten en werd 23e. Tadej Pogacar draagt vandaag de gele trui. Mats Pedersen draagt de groene trui. Tadej Pogacar heeft de bolletjes trui. Morgen vertrekt de 8e etappe om 1:15 en voert naar Bergerac. Het is een vlakke rit van 181 kilometer. De finish is rond 5:30.
23: Grand Prix Radio Verkeer.
26: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits verloopt weer hartstikke druk. De meeste vertraging zien we daar nu op de A2 Eindhoven richting Den Bosch. Voor Zaltbommel zo'n 12 kilometer met een half uur vertraging. A16 bij daar richting Rotterdam. Tussen Guido Ambacht en Rotterdam Centrum. Daar staat een auto met pech op de linker rijstrook. Vertraging 20 minuten. A44 Amsterdam richting Den Haag. Voor Wassenaar ook 3 kilometer met een kwartier vertraging. En veel problemen in het zuiden op de A67 van Venlo naar Eindhoven. Daar is een ongeluk gebeurd bij Geldrop. De weg is ook dicht. Omrijden kan via Roermond over de A73 en de A2. Hou rekening met 5 kilometer file daar al en een uur vertraging. En let op, deze wegafsluiting gaat zeker tot vanavond 8 uur duren.
23: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
0: Rick van Veldhuizen. Tijd voor het andere gemotoriseerde. Zometeen meer aandacht

vrij ruw begon. Marc Marquez ging in de ochtend onderuit in bocht 3. Op zichzelf is een val op de vrijdag geen ramp, zeker niet bij Marquez. Maar op de Saxring zegt zo'n moment altijd wel iets. Dit circuit is kort, linksom, technisch en verraderlijk. Je kunt een heer en meester zijn, maar het circuit geeft je ook helemaal niets cadeau. En Marquez was niet de enige.

0: eerste training in Moto 3 moest Maximo Kias na een harde crash zelfs langs het circuitkliniek gaan daar. Al was hij gelukkig wel in orde. En dat is het verhaal van deze vrijdag. De Sachsenring is geen gezellig opwarm rondje. De middagtraining is bovendien belangrijk, want daar gaat het om directe plaatsing voor Q2. In de MotoGP wil je vandaag bij de beste 10 zitten. Mis je dat, dan moet je morgen eerst nog even door Q1. En zit je dit weekend meteen volle bak in de stress. En dan Marquez. Hij staat 5e in het kampioenschap. 40 punten achter leider Jorge Martin. Maar dit is wel zijn terrein. 12 keer won hij al op de Sachsenring, waarvan 9 keer in de allerhoogste klasse. Dus de vraag is, zien we de oude Marquez-magie of zien we vooral hoe dun de lijn is tussen dominantie en de grindbak?
1: De spraakmaker.
0: En dan de spraakmaker toch nog maar even doen. Ik bedoel, ook al dachten we mezelf daar misschien moeten laten vallen vanwege de minimix van Ben Liebrand. De spraakmaker is vrij simpel. Is de Sachsenring nog altijd de plek waar Marquez domineert? Of romantiseren we dat toch vooral om zijn oude magie? Laat mij even weten via de app of via Rick.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Charles Leclerc heeft een ingrijpende verandering doorgevoerd aan zijn Ferrari. De Monegasque heeft voor het eerst sinds zijn komst naar het team in 2019 de software op zijn stuurwiel volledig vernieuwd. Hiermee laat hij de vertrouwde blokindeling, die hij jarenlang trouw bleef, definitief achter zich. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanpassing volgt op een uitdagende periode, waarin de coureurs ook moesten wennen aan de nieuwe technische reglementen van 2026. Waar veel rijders, waaronder Lewis Hamilton, hun vertrouwde layout grotendeels behouden, heeft Leclerc voor een radicale koerswijziging gekozen. De nieuwe configuratie op zijn stuur toont data nu op een andere manier. Belangrijke informatie, zoals snelheid en rembalans, zijn naar de linkerzijde verplaatst. Dit creëert in het midden ruimte voor direct inzicht in banden en remtemperaturen. Daarnaast zijn er specifieke indicatoren toegevoegd voor het beheer van de MGUK en de elektrische boost, wat cruciaal is voor het aanvallen en verdedigen op de baan. Ook de race start profiteert van de vernieuwingen op het stuur van Leclerc. Ferrari ontwikkelde een nieuwe turbo-indicator die met kleurcodes en percentages precies aangeeft wanneer de motor het optimale toerental heeft bereikt. De wijziging aan het stuur markeert voor Leclerc een persoonlijke technologische ontwikkeling. Het is een strategische stap in een seizoen waarin het vinden van de juiste afstelling en het optimaal benutten van de SF26 van cruciaal belang blijft.
1: Dit

0: Particles en You Got What You Give bij Grand Prix Radio. Nou, even heel snel dan, want hij ligt hier nog.
1: De Spraakmaker.
0: Is de Saxering nog altijd Marquesland of romantiseerden wij vooral zijn oude magie? Harm zegt, voor mij blijft de Saxering altijd Marquesland. Sommige combinaties horen gewoon bij elkaar, net zoals Nadal en Gravel. Ja, Nadal is ook gepensioneerd. Mieke laat weten. Ja, is leuk hoor, zo'n historie, maar daar koop je helemaal niks voor. Als je op vrijdag al valt, wordt het een spannend weekend voor je. Gerben zegt, hij hoeft niet de beste van het seizoen te zijn om hier te winnen. Dit circuit zit in zijn lijf. Lies uit Oostburg, ik vind dat we te veel terugkijken. Martien leidt het WK, daar moet de aandacht ook even naar heen. Karel, Marquez op de Saxering, dat blijft lekker de televisie. Zelfs als hij valt, wil je weten wat hij daarna gaat doen. Of dat hij nog opstaat, ja. Rianne uit de Hollandse Veld. Vroeger was hij daar onaantastbaar. Nu is hij gevaarlijk, maar niet meer onkwetsbaar. Douwe, dat romantiseren hoort bij de sport. Je kijkt niet alleen naar rondetijden, je kijkt ook naar herinneringen. En de laatste komt uit Nunspeet van Anita. Als hij zondag wint, zegt iedereen ja, zie je wel. Als hij valt, dan zegt iedereen ja, tijd voorbij. Ja, zo krijg je nog een paar, zegt Anita. Ja, heeft ze wel een punt. Marquez heeft op de Saxering een geschiedenis die bijna belachelijk groot is. Maar historie rent geen enkele motor af, houdt geen band warm en vangt je ook die op als je in bocht 3 eruit flikkert. Dus ja, de Saxering wordt wel weer spannend.

0: en Andy Grammer in The Thing I Love bij Grand Prix Radio. Niet vergeten, straks om 9 uur de wedstrijd tussen België, onze zuidenburen, en Spanje, waar ik aankomende week lekker naartoe ga. Dus voor wie moet ik zijn? Suggesties? Kom maar door.
1: Zometeen bij je terug met uur 3.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 6 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. In heel Nederland is nu een verhoogd risico op natuurbranden. En daarom wordt mensen gevraagd om voorzichtig te zijn. Steek geen sigaret op in de natuur en parkeer je auto niet op begroeide plekken, want de warme uitlaat kan zo voor brand zorgen, is het advies. Er wordt pas over een week regen verwacht. Een grote studentenorganisatie is niet enthousiast over de kabinetsplannen om bepaalde studies te volgen. Het moet de personeelstekorten oplossen in bijvoorbeeld de zorg en techniek. Maar het moet uit jezelf komen en niet omdat het moet. Anders werkt het waarschijnlijk niet, zegt de club. Supermarktketen Lidl is gehackt. Onbekenden hebben klantgegevens gestolen, zoals namen, telefoonnummers en e-mailadressen. Het is ze niet gelukt om aan bankgegevens en wachtwoorden te komen. De getroffen klanten zijn per mail op de hoogte gebracht. Hoeveel het er precies zijn, is niet bekend. En het sprookje voor de Brit Arthur Perry op Wimbledon is voorbij. Hij werd verslagen door Alexander Zverev, die voor het eerst in de finale staat. Perry woont vlak om de hoek bij Wimbledon en kreeg een heldenstatus in Engeland. En dan het wielrennen. De 7e etappe van de Tour de France is gewonnen door de Belg Tim Merlier. Ook vanavond is het nog warm. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan maximaal 32 graden.
3: Grand Prix Radio.
1: WK Update.
5: Op het wereldkampioenschap staat later vandaag de volgende wedstrijd gepland. België tegen Spanje in Los Angeles. De aftrap is om 9 uur.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het drukste moment van de avondspits ligt alweer even achter ons, maar nog altijd ruim 250 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud op de volgende wegen: de A2 Den Bosch richting Utrecht voor Waardenburg 10 kilometer met een kwartier vertraging. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Die is de linkerrijstrook dicht. Hou rekening met die kwartier oponthoud. De A7 Den Oever-Heerenveen bij de sluizen bij Corner de Zand 5 kilometer file nu met een kwartier vertraging. De A7 Heerenveen-Groningen, daar staat bij Marum een auto met pech. Er staat 4 kilometer file met ook een kwartier oponthoud. En tenslotte valt op de A67 Venlo richting Eindhoven. Daar gebeurde bij Gelderop een ongeluk waar meerdere voertuigen bij betrokken waren. De weg is dicht. Er is een politieonderzoek aan de gang en het gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. Omrijden kan via Roermond over de A73 en de A2.
7: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
9: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
8: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
10: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
10: Switch en score. Ook voor voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Deze week in de bonus, alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle AH Barbecue Saté en Sjaslik ook 1 plus 1 gratis. En tickets voor Moulin Rouge The Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
12: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
14: hoi,
12: of binnenkort vertrekt,
15: adios.
12: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
14: Fijne vakantie.
13: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
16: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
17: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
18: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
19: Oh, nu al zin in zaterdag.
18: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
17: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
20: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
21: Welkom bij de verfzaak.
20: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
22: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
21: Welkom bij de verfzaak.
20: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
23: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
24: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
23: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
25: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
26: Fans van voordeel.
25: Aldi.
27: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
25: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
3: Grand Prix Radio.
2: Rick van Veldhuizen.
0: Ja, het is echt een voetbalavondje aan het worden. Straks om 9 uur hebben wij de wedstrijd tussen België en Spanje. En zojuist begonnen om 6 uur de vriendschappelijke partij tussen Ajax Amsterdam en AEK Larnaca.

Daley Blind zijn rentree bij Ajax nog heel even uitstellen. De 36-jarige verdediger die onlangs weer terugkeerde in Amsterdam is door de technische staf nog niet opgenomen in de wedstrijdselectie. En hierdoor mist hij het oefenduel wat zojuist begonnen is tegen AEK Larnaca. Blind traint wel al volledig mee met de groep, maar wordt voor deze vriendschappelijke wedstrijd nog even buiten de ploeg gelaten.

op Wimbledon ten einde gekomen. De Britse verrassing van het toernooi werd in de halffinale uitgeschakeld door Alexander Zverev. Nou ja, zo Brits is hij ook weer niet. Hij is geboren in Frankrijk. Verhuisd op zeer jonge leeftijd met zijn ouders naar Engeland. En wordt dan af en toe ook gezien als een Brit. Maar tegelijk

spannende eerste set. Die eindigde in een tiebreak. Trok Zverev de wedstrijd naar zich toe met setstanden 7-6, 6-2 en 6-4. En daarmee plaatste Zverev zich voor de halve finale. Nou, die is dan bij deze bekend.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Nederlands elftal is op de FIFA wereldranglijst gezakt naar de 9e plek. De laagste positie sinds maart 2022. De vroege uitschakeling in de 16e finales van het wereldkampioenschap tegen Marokko heeft directe gevolgen voor de positie van Oranje. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio. België klimt door de goede prestaties op het mondiale eindtoernooi naar de 8e plek. De ploeg van bondscoach Rudy Garcia verzamelde extra punten door overwinningen op Senegal en de Verenigde Staten. In de knock-outfase won België eerst met 3-2 van Senegal na verlengingen, waarna een 4-1 overwinning op gastland de Verenigde Staten volgde. Volgens de live berekeningen van de FIFA krijgt België hierdoor bijna 22 punten bijgeschreven. Nederland staat nu op 1775 punten, wat een achterstand van 3 punten betekent ten opzichte van onze zuiderburen. Sinds de terugkeer van bondscoach Ronald Koeman bleef Oranje consistent tussen de 6e en de 8e plek staan. Maar de uitschakeling na strafschoppen tegen Marokko zorgt nu voor een daling. Frankrijk voert voorlopig de ranking aan, gevolgd door Argentinië en Spanje. Engeland neemt de 4e plek in, terwijl Brazilië en Marokko de top 6 compleet maken. De Wereldvoetbalbond houdt de ranglijst dagelijks bij. Al wordt de officiële lijst pas na afloop van het volledige toernooi definitief bijgewerkt. Voor Nederland betekent dit resultaat een terugval naar een positie die het team voor het laatst in het voorjaar van 2022 bezette. In de periode onder Louis van Gaal. Sportradio.

houd het nog heel even voor de zondag. De prayers. Maar dan nog hier bij Grand Prix Radio, daarover gesproken. Dit weekend, zowel zaterdag als zondag, zal ik te horen zijn tussen 10 en 12. Ik had de verwachting uitgesproken dat Rob van Zomeren er dit weekend weer gewoon was. Maar door omstandigheden kan hij er niet bij zijn. Dus dat betekent dat ik zijn uren tussen 10 en 12 ga overnemen. Dus je bent nog lang niet van me af. Nou, Wimbledon dan nog maar een keer. Jannik Sinner tegen Novak Djokovic. Dat is de wedstrijd van vanavond. Niet omdat er zoveel show omheen zit, maar omdat het hier precies de vraag is van het moderne tennis wat op tafel ligt. Is het tijdperk Djokovic nu echt voorbij? Of schuift hij nog één keer iedereen volledig aan de kant? We gaan het meemaken met Novak. Sinner is de nummer 1 van de wereld. Titelverdediger, cool, strak, zakelijk. Hij speelt tennis alsof er weinig ruis in zijn hoofd zit. Geen groot theater, geen wilde gebaren, maar ja, wel met een tempo dat langzaam verstaat.

0: waar hij nu in zit, maar nog steeds dat hij relevant is. Ja, Sinner Djokovic, geen tenniswedstrijd. Het is meer het heden dat probeert het verleden eindelijk van het centercourt af te slaan. Ja, natuurlijk is het wel een tenniswedstrijd. Maar toch even, net iets anders.
1: De spraakmaker,
0: ja, daar kunnen we natuurlijk een ander spraakmakertje aan vastkoppelen. Eens even kijken waar wij hier nog wat hebben liggen. Ja, de spraakmaker van dit uur. Moet Sinner vandaag definitief afrekenen met Novak Djokovic? Alsof dat een soort van opdracht is. Laat me even weten via de app. Of anders via Rick.

0: Alex Warren. De Fever Dream. Spraakmaker van dit uur. Moet Sinner vandaag definitief afrekenen met Novak Djokovic? Of wil je de oude eindbaas nog één keer in een Wimbledon-finale zien? Of misschien wel twee keer? Laat maar even weten via de app of via de mail.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
4: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
6: Odido.
4: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl,

0: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
1: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Kania-mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
5: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
6: Brussel Zuid.
5: Hé, nu al?
4: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
8: Goedemorgen!
9: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
10: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
15: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
16: Dit is Grand Prix Radio.
17: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. Nieuws headlines.
18: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne Hornemeijs. In een huis in Engeland is een dode vrouw gevonden. Het was iemand die vroeger in het lagerhuis zat en ze is vermoord. Premier Starmer vindt het nog te vroeg om het een politieke moord te noemen. Hij wil eerst het onderzoek afwachten. Hackers hebben klantgegevens van supermarkt Lidl gestolen. Het gaat om namen, telefoonnummers en e-mailadressen. Bankgegevens en wachtwoorden hebben ze niet. Hoeveel klanten de dupe zijn, is niet bekend. En de FIFA heeft geld gegeven aan Venezuela dat zwaar getroffen werd door aardbevingen. Het gaat om een bedrag van bijna 900.000 euro... dat bedoeld is voor de wederopbouw en andere hulp.
17: Grand Prix Radio.
19: Tour update.
20: De Belg Tim Merlier heeft de 7e etappe in Bordeaux gewonnen. In de massasprint bleef hij Søren Warenskjold en Biniam Girmay voor. Olaf Kooi raakte ingesloten en werd 23e. Tadej Pogacar draagt vandaag de gele trui. Mats Pedersen draagt de groene trui. Tadej Pogacar heeft de bolletjestrui. Morgen vertrekt de 8e etappe om 1:15 en voert naar Bergerac. Het is een vlakke rit van 181 kilometer. De finish is rond 5:30.
17: Grand Prix Radio Verkeer.
21: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De files nemen af en lossen op een aantal plekken zelfs al op.
6: Wat nog opvalt is de A7 Den Hoeven richting Heerenveen. Bij Koorn werd er zand zo'n 5 kilometer file met een kwartier oponthoud. De A7 Heerenveen-Groningen. Bij Marum zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Daar was een ongeluk. De rechterrijstok is dicht. Vertraging een kwartier ook. De A15 Nijmegen-Gorkum tussen Del en Arkel. 11 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. A44 is nog druk. Amsterdam-Den Haag voor Wassenaar een kwartier vertraging. En tenslotte in het zuiden van het land de A67 Venlo-Eindhoven. Daar gebeurde bij Gelderop een ongeluk waar meerdere voertuigen bij betrokken zijn. De weg is nog altijd dicht voor politieonderzoek en het gaat tot vanavond 8 uur duren. Omrijden kan via Roermond over de A73 en de A2.
8: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
21: Rick van Veldhuizen.
22: Novak Djokovic nog één keer naar de finale van Wimbledon. Is het mogelijk?

Maar goed, wie ben ik? Het gaat om jullie. Dan hebben we Harm, die laat weten, ik wil Sinner. Tennis moet door. Djokovic is groot, maar het nieuwe tijdperk mag nu wel echt gaan beginnen. Jongens, wat zijn jullie hard? Mieke, ik ben geen Djokovic-fan, maar op zijn 39e nog in een Wimbledon-finale? Bah, vind ik knap. Gerben zegt, Sinner is de nummer 1-1-1. En dan moet je dit soort wedstrijden winnen. Anders blijft Djokovic voor eeuwig en voor altijd in je hoofd zitten, ook als hij 43 is. Lies uit Oostburg laat weten, ik gun Djokovic nog 1 finale. Niet omdat ik hem altijd leuk vind, maar omdat geschiedenis live kijken wel heel erg mooi is.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Levi Richters zet een punt achter zijn carrière als kickbokser bij de bond Glory en maakt de overstap naar de kooivechtsport. De vechtsporter kiest voor een nieuwe weg bij de Levels Fight League, de grootste MMA-organisatie in de Benelux. Op 26 september staat zijn debuut gepland tijdens het evenement LFL 24. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Richters geeft aan dat hij in de MMA-wereld een nieuwe uitdaging heeft gevonden. Na 15 jaar in de kickboxring voelt hij naar eigen zeggen weer de energie om vanaf nul te beginnen en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. De vechter uit Abcoude was bij Glory lange tijd in beeld als de mogelijke opvolger van zwaargewichtkampioen Rico Verhoeven. Tot een wereldtitel kwam het echter niet. Na het vertrek van Verhoeven uit de bond greep Richters in oktober 2025 naast de kampioensgordel. Hoewel Richters aangaf dat het behalen van de wereldtitel bij Glory lange tijd zijn hoofddoel was, kwam hij daarover niet tot overeenstemming met de bond. Hij noemt de overstap naar de kooivechtsport daarom een weloverwogen keuze. Op termijn hoopt Richters door te stoten naar de Amerikaanse UFC, de grootste MMA-organisatie ter wereld. Voorlopig ligt zijn focus echter op het plezier en de verdere ontwikkeling in de sport. De Levels Fight League heeft in een reactie laten weten de komst van de zwaargewicht te verwelkomen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

mannen met gitaren. En hun lange haren. Ja. Vandenberg, Burning Heart bij Grand Prix Radio, je sportradio. De European Darts Open in Leverkusen in Duitsland is begonnen. En voor de Nederlandse darters is dit een gevaarlijke dag. Nee, ze krijgen er geen gevaarlijk geld voor of zo. Hun leven loopt geen gevaar. Maar die eerste ronde, dat zijn korte wedstrijden. Ze hebben ook geen tijd om hun arm een beetje rust te geven. Kevin Doets, Dirk van Duivenbode, Niels Sonneveld en Mike Kuivenhoven, die komen vandaag in actie. En op die Eurotour telt op de vrijdag dan maar één ding en dat is winnen. Maar dat is meestal zo, hè? Ik bedoel, ze komen er niet om te verliezen. Maar je hoeft vooral niet mooi te winnen. Ook niet de hoogste gemiddels te gooien. Maar zelfs niet eens een 170 finish hoef je niet te doen. Maar je moet gewoon door. Van Duivenbode heeft de power, maar moet strak blijven op zijn dubbels. Doets is inmiddels al iemand van wie je verwacht dat hij dit soort wedstrijden kan pakken. Sonneveld en Kuivenhoven weten dat één goede vrijdagavond je weekend meteen opent. Dus ja, darts op vrijdag, daar is dus geen show. Het is een soort van afvalrace waarin twee gemiste dubbels al genoeg kunnen zijn om meteen je koffers te kunnen pakken. En daar komen ze natuurlijk niet voor langs.

0: was hem voor vandaag. Deze aflevering van Veldhuizen bij Grand Prix Radio. Ja, sportradio tussen 4 en 7. Maandag doen we dat weer. Trouwens, dit weekend tussen 10 en 12. Geen Rob van Zomer. We hadden het wel verwacht, maar er is iets tussen gekomen. Dus vandaar, zowel zaterdag als zondag tussen 10 en 12 ben ik er weer. Dus dan spreek ik je gewoon weer. Of anders aanstaande maandag weer tussen 4 en 7. Graag tot dan. Fijne vrijdagavond. En sowieso een heel fijn weekend.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 7 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Groot-Brittannië is opgeschrikt door de moord op een oud-politicus. Het is een vrouw die vroeger in het Lagerhuis zat. Ze werd gevonden in haar huis met zware wonden aan haar hoofd. Ze was woensdag nog op tv om het beleid van Reform UK te verdedigen. Dat is de partij van Nigel Farage. Klanten van de webshop van Lidl in Nederland en België zijn slachtoffer geworden van een datalek. Hackers hebben namen, telefoonnummers en geboortedata gestolen. Lidl heeft aangifte gedaan en heeft het ook gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Lidl waarschuwt klanten voor verdachte berichten. In Alblasserdam is een vrouw opgepakt omdat ze drugs had verstuurd via de post. Het gaat om een pakket met honderden amfetaminepillen. Ze had er thuis nog meer liggen. Ze zit nog zeker 2 weken vast. Haar vriend is ook in de woning aangehouden omdat hij een vuurwapen had. En Venezuela krijgt hulp uit onverwachte hoek. De FIFA komt met een bedrag van bijna 900.000 euro over de brug dat bedoeld is voor de wederopbouw en andere hulp. Venezuela kan op ons rekenen in deze moeilijke tijden, zegt FIFA-baas Infantino. Bij het natuurgeweld zijn zeker 3800 mensen omgekomen. Ook vanavond is het nog warm. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 20. Morgen is er opnieuw veel zon. Het wordt dan maximaal 32 graden.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. In totaal nog 55 kilometer file. En dat betekent dat de meeste inmiddels zijn opgelost of nu snel korter worden. Wat nog opvalt is de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Hoogmade en Rijswijk-Paspoortpolder rijdt het nog langzaam over zo'n 15 kilometer met een vertraging van een klein kwartier. De A12 Arnhem-Duitse grens bij de grenscontrole staat nu 10 minuten op onthoud. En wat nog opvalt is de A16 weer daar richting Rotterdam voor het Terbrechtseplein 10 minuten vertraging. En in het zuiden van het land is de A67 van Venlo naar Eindhoven nog altijd dicht tussen Someren en Geldrop. Daar gebeurde vanmiddag een ernstig ongeluk. Daar is nu een politieonderzoek aan de gang. Dit gaat waarschijnlijk duren tot 8 uur vanavond. En omrijden kan via Roermond over de A73 en de A2.
5: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond handzeep, 500 milliliter voor maar 1,15 euro.

0: Bobbe Jaanland voor een hoedvol avontuur.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
0: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
3: Waar ben jij?
4: Ik zit nog in de trein.
5: Het volgende station is Station Antwerpen.
4: Ik denk dat het wat later wordt.
3: Jij zat zeker weer je serie te kijken.
4: Nee.
3: Ja?
4: Ja, oké, sorry.
6: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
7: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
8: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Ik kan

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
4: Kippie.
5: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
6: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
7: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
6: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel 20 euro korting.
10: Elke maand weer.

0: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega-assortiment in de Kies & Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Erik ten Hag is niet beschikbaar voor de positie van bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft de huidige technisch directeur van FC Twente laten weten tijdens het trainingskamp van zijn club. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ten Hag geeft aan bewust voor deze koers te hebben gekozen. Sinds begin dit jaar vervult hij zijn rol bij de club uit Enschede, waar hij deze zomer het stokje overnam van Jan Struijer. Hij benadrukt dat hij zich de komende twee jaar volledig richt op de samenstelling van de selectie en de verdere ontwikkeling van de club. Hij geeft aan daar veel plezier in te hebben en de organisatie verder vooruit wil helpen. Met dit besluit valt Ten Hag af als mogelijke opvolger van Ronald Koeman. De KNVB is momenteel op zoek naar een nieuwe invulling van de positie van bondscoach. Aangezien het Nederlands elftal zich voorbereidt op de start van de Nations League in september. Naast de naam van Ten Hag circuleren ook andere namen als mogelijke opvolger van Koeman. Zo worden Arne Slot, Peter Bos en Michael Reiziger veel genoemd als potentiële kandidaten. Peter Bos liet er de weten zich voorlopig volledig te willen focussen op zijn werkzaamheden bij PSV. Al hield hij de deur voor een toekomstige rol bij de nationale ploeg wel op een kier. Voorlopig blijft de zoektocht van de voetbalbond dus onverminderd doorgaan.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan. Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
6: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
7: Kom maar verder.
6: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
7: Hij is weer klaar.
6: QuickFit en weer verder.
5: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
8: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
10: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
12: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies & Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
11: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
13: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
15: Grand Prix Radio.
16: Tour Update.
17: De Belg Tim Merlier heeft de 7e etappe in Bordeaux gewonnen. In de massasprint bleef hij Søren Warenskjold en Biniam Girmay voor. Olaf Kooi raakte ingesloten en werd 23ste. Tadej Pogacar draagt vandaag de gele trui. Mats Pedersen draagt de groene trui. Tadej Pogacar heeft de bolletjes trui. Morgen vertrekt de 8e etappe om 1:15 en voert naar Bergerac. Het is een vlakke rit van 181 kilometer. De finish is rond 5:30.
15: Grand Prix Radio Verkeer.
18: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is voorbij. Alleen nog behoorlijk wat vertraging in het zuiden van het land door een eerder ongeluk op de A67. Wat van Velen naar Eindhoven is nog altijd een politieonderzoek aan de gang ter hoogte van Geldrop. De weg is dicht. Omrijden kan via Roermond over de A73 en de A2. En dan gebeurt er ook nog eens een ongeluk op de A67 van Eindhoven naar Venlo ter hoogte van Panningen. De linkerrijstrook is dicht. Vertraging een kwartier.
15: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Mexicaanse IndyCar-coureur Pato O'Ward laat zijn ambities voor de Formule 1 definitief varen. Hij heeft McLaren verzocht om hem te ontheffen van al zijn verplichtingen als reservecoureur in de koningsklasse van de autosport. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. O'Ward komt uit voor Arrow McLaren in de Amerikaanse IndyCar Series. Hij geeft aan dat zijn focus volledig bij zijn huidige raceklasse ligt. De drang om door te stromen naar het Formule 1 circus is naar eigen zeggen verdwenen. De coureur stelt dat hij zich op een ander punt in zijn leven en carrière bevindt en dat hij geen reden meer ziet om als reservecoureur achter de schermen klaar te staan voor de Formule 1. Hij benadrukt zeer gelukkig te zijn in de IndyCar. Een competitie die hem naar eigen zeggen precies biedt waar hij naar op zoek is in de autosport. O'Ward kijkt met waardering terug op de opgedane ervaring en de kans om in de Formule 1 auto's te rijden. O'Ward blijft verbonden aan McLaren in de IndyCar. Hij maakt in 2027 deel uit van een line-up met Scott Dixon en de terugkerende Felix Rosenquist. De Mexicaan geeft aan dat hij voor zijn persoonlijke voldoening niet langer hoeft te zoeken naar meer roem of een ander contract. Hij spreekt zijn dankbaarheid uit voor de positie die hij momenteel bekleedt binnen het Amerikaanse raceteam.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 8 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Het Rode Kruis trekt zich terug bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het gaat om het buitenterrein waar mensen soms slapen. De hulporganisatie zegt dat ze hun werk niet meer veilig kunnen doen. De afgelopen weken zijn er meerdere bedreigende incidenten geweest met een kleine groep overlastgevers, zegt het Rode Kruis. In Engeland is een man opgepakt die verdacht wordt van de moord op een politica. De vrouw werd gevonden in haar huis met zware verwondingen aan haar hoofd. De Britten kenden haar goed. Ze gaf deze week een toespraak voor Reform UK. En ze deed ook mee aan het populaire programma Strictly Come Dancing. Oud-minister De Jonge heeft toegegeven dat er fouten zijn gemaakt tijdens de coronacrisis. Zo vindt hij dat het toegangsbewijs voor nachtclubs veel te snel werd ingevoerd in de zomer van 2021. Het zorgde voor zoveel nieuwe besmettingen dat de maatregel werd teruggedraaid. Het was een dure les, zei De Jonge. En het kabinet trekt 800 miljoen euro uit om de grote rivieren te beschermen tegen extreem weer. Zo komen er onder meer extra geulen in de Waal en wordt de bodem van de Waal en de Maas versterkt. Daarmee moeten overstromingen, droogte en problemen voor de scheepvaart worden voorkomen. Op dit moment is het nog warm met 20 graden. Vannacht kan er in het noorden wat mist ontstaan. Morgen opnieuw een zonnige dag met maximaal 32 graden. En zondag blijft het ook nog lekker.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee files nog en een wegafsluiting op dit moment. Om te beginnen de A15 Rotterdam richting Nijmegen. Bij Arkel is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht. Vertraging een klein half uur. De A67 Venlo-Eindhoven tussen Asten en Someren een ongeluk. Er is nu een politieonderzoek aan de gang. Vertraging 20 minuten. En dezelfde A67 een stukje verderop. Tussen Someren en Geldrop gebeurde vanmiddag al een ongeluk. Hier is de weg nog altijd dicht voor een politieonderzoek. Omrijden kan via Roermond.
5: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
6: Kia, movement that inspires.
7: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
8: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies & Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
2: Het flexibele zakelijk krediet van Bridge Fund. Altijd geld achter de hand. Voor je weet maar nooit.
3: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
6: Hey.
7: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
6: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
7: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
8: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
9: Oh.
10: Je kan niet altijd winnen in het leven. Maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speelbewust 18+.
8: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
16: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
17: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
16: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
18: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De finale van het vrouwentoernooi op Wimbledon krijgt een Tsjechisch onderrondje. Carolina Mugova en Linda Noskova strijden om de prestigieuze titel op het gras van Londen. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Mugova, die getraind wordt door de Nederlander Sven Groeneveld, bereikte de eindstrijd na een zinderende partij tegen de Amerikaanse Coco Gauff. De wedstrijd werd pas beslist in een zenuwslopende match tiebreak in de derde set. Mugova toonde zich koelbloedig en benutte bij 11-10 haar tweede matchpoint. Haar tegenstander in de finale is de landgenote Linda Noskova. Ze had minder moeite met de Oekraïense Marta Kostyuk en trok de winst in twee sets naar zich toe. Voor de Tsjechische tennissport is het een bijzondere prestatie. Het is voor het eerst sinds 2009 dat twee speelsters uit hetzelfde land tegenover elkaar staan in de Wimbledon-finale. Destijds waren dat de Amerikaanse zussen Serena en Venus Williams. Deze unieke gebeurtenis onderstreept de enorme kracht van de Tsjechische tennisopleiding, die erin slaagt om toptalent van wereldklasse op het allerhoogste podium te brengen. Voor Carolina Mugova is het haar tweede Grand Slam finale, nadat ze in 2023 de eindstrijd van Roland Garros bereikte. Haar opponent Noskova staat voor het eerst in haar loopbaan in de finale van een Grand Slam toernooi. De samenwerking tussen Mugova en de ervaren Groeneveld werpt daarmee zijn vruchten af na een periode vol blessureleed voor de Tsjechische.
0: Sportradio.
2: Sportradio. We were good.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
6: geeft ruimte.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproef op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
9: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproef op één verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
10: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
11: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
10: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
12: Waar ben jij?
13: Ik zit nog in de trein.
14: Het volgende station is station Antwerpen.
13: Ik denk dat het wat later wordt.
12: Je zat zeker weer je serie te kijken.
13: Nee.
12: Ja?
13: Ja, oké, sorry.
15: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
16: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
15: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
17: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
18: Welkom bij de verfzaak.
17: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
19: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
18: Welkom bij de verfzaak.
17: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
20: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
21: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
20: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
22: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.
23: Grand Prix Radio.
24: Tour Update.
25: Belg Tim Merlier heeft de 7e etappe in Bordeaux gewonnen. In de massasprint bleef hij Søren Warenskjold en Biniam Girmay voor. Olaf Kooi raakte ingesloten en werd 23ste. Tadej Pogačar draagt vandaag de gele trui. Mats Pedersen draagt de groene trui. Tadej Pogačar heeft de bolletjes trui. Morgen vertrekt de 8e etappe om 1:15 en voert naar Bergerac. Het is een vlakke rit van 181 kilometer. De finish is rond 5:30.
0: Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Daley Blind is terug bij Ajax en wil vooral één ding: de winnaarsmentaliteit in Amsterdam herstellen. De verdediger ziet een centrale rol voor zichzelf weggelegd en benadrukt dat hij de sportieve uitdaging voor die positie met zijn concurrenten aangaat. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Blind reageert op de twijfels over het opstellen van twee linkspoten in het hart van de verdediging. Hij wijst daarbij naar zijn tijd bij het Spaanse Girona, waar hij regelmatig een duo vormde met de Tsjechische verdediger Ladislav Krejci. Volgens de verdediger is die opstelling prima mogelijk en hoeft het geen belemmering te zijn. De gesprekken over zijn rentree verliepen soepel na contact met technisch directeur Jordi Cruijff. Hoewel er interesse was van meerdere clubs, gaf Blind aan alleen naar Amsterdam te willen, zodra die mogelijkheid zich voordeed. Met het oog op de ambities voor het komende seizoen blijft de 100-voudig international voorzichtig. Hij stelt dat de focus eerst moet liggen op het winnen van de kleinere wedstrijden, om zo stap voor stap te bouwen aan het team. De verdediger geeft aan dat het hem pijn doet om de club de afgelopen jaren te zien afglijden. En spreekt de hoop uit dat hij een grote bijdrage kan leveren aan de gewenste ommekeer. Zijn vertrek in 2023 verliep moeizaam door een conflict. En Blind erkent nu dat die situatie niet de schoonheidsprijs verdiende.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 9 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk stoppen met hulp op het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel, waar mensen buiten wachten of slapen. Ze vinden het te gevaarlijk worden na twee steekincidenten pas geleden. De overlast zou veroorzaakt worden door mensen die weinig kans maken om in Nederland te blijven. Het lijkt weer koek en ei tussen prins Harry en zijn vader koning Charles. Ze hebben elkaar vanmiddag gezien op een landgoed. Meghan Markle en de kinderen waren er ook. Harry en Charles leefden de afgelopen jaren op gespannen voet. Harry legde al zijn taken neer en verhuisde naar Amerika. Het was een nare dag voor koeien in de Eempolder in de provincie Utrecht. Ze raakten in paniek door een legeroefening met helikopters en braken door het schrikdraad heen. De oefening met 60 militairen en laagvliegende helikopters was aangekondigd, maar de boer had zijn koeien toch buiten laten staan. En in België zit iedereen voor de televisie om naar de kwartfinale tegen Spanje te kijken. De wedstrijd op het WK begint nu. Gisteren was de eerste kwartfinale en die werd gewonnen door Frankrijk. En dan nog tennis. De finale van Wimbledon gaat bij de mannen tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Sinner schakelde Novak Djokovic uit. Het is nog rond de 20 graden en vannacht kan er in het noorden wat mist ontstaan. Morgen opnieuw een zonnige dag met maximaal 32 graden. Zondag blijft het ook nog lekker met dezelfde temperaturen.
5: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20

0: countrydiscounter.nl.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: 18 plus speelbewust.
3: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
4: 18.000. Godverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, 1 plus 1 gratis. Zo heb je alles in huis voor een gladde huid. Ook als je thuis blijft. Kom voor meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
7: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
9: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
10: chicken. The stories are true.
11: The story has just begun.
12: Disney's Vaiana. Kom tot leven. See her light up the night.
13: To be the hero.
12: Disney's Vaiana. Nu in de bioscoop.
14: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
15: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
17: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
18: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
17: Dus?
18: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
17: Ah, met superkorting.
18: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
17: Prijsvrije vakanties.
19: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
17: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
20: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Charles Leclerc heeft een ingrijpende verandering doorgevoerd aan zijn Ferrari. De Monegasque heeft voor het eerst sinds zijn komst naar het team in 2019 de software op zijn stuurwiel volledig vernieuwd. Hiermee laat hij de vertrouwde blokindeling, die hij jarenlang trouw bleef, definitief achter zich. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanpassing volgt op een uitdagende periode, waarin de coureurs ook moesten wennen aan de nieuwe technische reglementen van 2026. Waar veel rijders, waaronder Lewis Hamilton, hun vertrouwde layout grotendeels behouden, heeft Leclerc voor een radicale koerswijziging gekozen. De nieuwe configuratie op zijn stuur toont data nu op een andere manier. Belangrijke informatie, zoals snelheid en rembalans, zijn naar de linkerzijde verplaatst. Dit creëert in het midden ruimte voor direct inzicht in banden en remtemperaturen. Daarnaast zijn er specifieke indicatoren toegevoegd voor het beheer van de MGUK en de elektrische boost, wat cruciaal is voor het aanvallen en verdedigen op de baan. Ook de race start profiteert van de vernieuwingen op het stuur van Leclerc. Ferrari ontwikkelde een nieuwe turbo-indicator die met kleurcodes en percentages precies aangeeft wanneer de motor het optimale toerental heeft bereikt. De wijziging aan het stuur markeert voor Leclerc een persoonlijke technologische ontwikkeling. Het is een strategische stap in een seizoen waarin het vinden van de juiste afstelling en het optimaal benutten van de SF26 van cruciaal belang blijft.
0: Sportradio.
2: Sportradio. Like no other.

0: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen dit weekend nog 30% korting op bijna alle Philips-verlichting. Karwei, maak het mooier.
1: Bestel je OBU op netlink.nl.
3: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Je kan niet altijd winnen in het leven, maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
7: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
10: Iedereen begrijpt elkaar.
11: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
12: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
13: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
14: Free Radio.
15: Tour Update.
16: De Belg Tim Merlier heeft de 7e etappe in Bordeaux gewonnen. In de massasprint bleef hij Søren Warenskjold en Biniam Girmay voor. Olaf Kooi raakte ingesloten en werd 23e. Tadej Pogacar draagt vandaag de gele trui. Mats Pedersen draagt de groene trui. Tadej Pogacar heeft de bolletjes trui. Morgen vertrekt de 8e etappe om 1:15 en voert naar Bergerac. Het is een vlakke rit van 181 kilometer. De finish is rond 5:30.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Nederlandse elftal is op de FIFA wereldranglijst gezakt naar de 9e plek. De laagste positie sinds maart 2022. De vroege uitschakeling in de 16e finales van het wereldkampioenschap tegen Marokko heeft directe gevolgen voor de positie van Oranje. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio. België klimt door de goede prestaties op het mondiale eindtoernooi naar de 8e plek. De ploeg van bondscoach Rudy Garcia verzamelde extra punten door overwinningen op Senegal en de Verenigde Staten. In de knock-outfase won België eerst met 3-2 van Senegal na verlengingen, waarna een 4-1 overwinning op gastland de Verenigde Staten volgde. Volgens de live berekeningen van de FIFA krijgt België hierdoor bijna 22 punten bijgeschreven. Nederland staat nu op 1775 punten, wat een achterstand van 3 punten betekent ten opzichte van onze zuiderburen. Sinds de terugkeer van bondscoach Ronald Koeman bleef Oranje consistent tussen de 6e en de 8e plek staan. Maar de uitschakeling na strafschoppen tegen Marokko zorgt nu voor een daling. Frankrijk voert voorlopig de ranking aan, gevolgd door Argentinië en Spanje. Engeland neemt de 4e plek in, terwijl Brazilië en Marokko de top 6 compleet maken. De Wereldvoetbalbond houdt de ranglijst dagelijks bij. Al wordt de officiële lijst pas na afloop van het volledige toernooi definitief bijgewerkt. Voor Nederland betekent dit resultaat een terugval naar een positie die het team voor het laatst in het voorjaar van 2022 bezette. In de periode onder Louis van Gaal.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
2: 10 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Westerwolde begrijpt dat het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zijn gestopt met hun hulp bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De situatie is buiten inderdaad onveilig, zegt de gemeente. Dat ziet weinig in de inzet van extra politie. Het kabinet moet gewoon snel zorgen voor meer opvangplekken in het land. President Trump zei deze week dat de onderhandelingen met Iran geen zin meer hebben en gaf opdracht voor nieuwe luchtaanvallen. Maar vandaag klinkt hij weer heel anders. We gaan toch weer om tafel met Iran, zegt hij. Volgens Trump is dat op verzoek van Iran en is Amerika daarmee akkoord gegaan. De Britse politiek is zich rotgeschrokken van de moord op een oud collega. De vrouw werd met zware wonden gevonden in haar huis en was toen al dood. De politie heeft een man van 26 opgepakt als verdachte. De politica zat vroeger bij de conservatieve partij en stapte later over naar Reform UK van Nigel Farage. En atlete Lieke Klaver is lekker op dreef. Ze heeft op de 400 meter haar persoonlijke record geëvenaard, 49,58. Dat deed ze bij een Diamond League-wedstrijd in Monaco. Klaver eindigde overigens als vijfde. Nadine Visser werd tweede. Vannacht kan er in het noorden wat mist ontstaan. Morgen opnieuw een zonnige dag met maximaal 32 graden. Zondag blijft het ook nog lekker met dezelfde temperaturen.
4: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
5: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
8: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
9: Oh-oh.
10: Je kan niet altijd winnen in het leven. Maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness. De win-win loterij. Speelbewust 18+.
8: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
11: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mijn mama?
12: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
13: Kijk eens dames, 2 glazen bruiswater.
12: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
2: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Levi Richters zet een punt achter zijn carrière als kickbokser bij de bond Glory en maakt de overstap naar de kooivechtsport. De vechtsporter kiest voor een nieuwe weg bij de Levels Fight League, de grootste MMA-organisatie in de Benelux. Op 26 september staat zijn debuut gepland tijdens het evenement LFL 24. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Richters geeft aan dat hij in de MMA-wereld een nieuwe uitdaging heeft gevonden. Na 15 jaar in de kickboxring voelt hij naar eigen zeggen weer de energie om vanaf nul te beginnen en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. De vechter uit Abcoude was bij Glory lange tijd in beeld als de mogelijke opvolger van zwaargewichtkampioen Rico Verhoeven. Tot een wereldtitel kwam het echter niet. Na het vertrek van Verhoeven uit de bond greep Richters in oktober 2025 naast de kampioensgordel. Hoewel Richters aangaf dat het behalen van de wereldtitel bij Glory lange tijd zijn hoofddoel was, kwam hij daarover niet tot overeenstemming met de bond. Hij noemt de overstap naar de kooivechtsport daarom een weloverwogen keuze. Op termijn hoopt Richters door te stoten naar de Amerikaanse UFC, de grootste MMA-organisatie ter wereld. Voorlopig ligt zijn focus echter op het plezier en de verdere ontwikkeling in de sport. De Levels Fight League heeft in een reactie laten weten de komst van de zwaargewicht te verwelkomen.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Direct. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
0: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
2: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
4: Vakantie!
3: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
6: geeft ruimte.

0: Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
6: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts. De tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Odido.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten. Grand Prix Radio.
10: Tour Update.
11: De Belg Tim Merlier heeft de 7e etappe in Bordeaux gewonnen. In de massasprint bleef hij Søren Warenskjold en Biniam Girmay voor. Olaf Kooi raakte ingesloten en werd 23ste. Tadej Pogacar draagt vandaag de gele trui. Mats Pedersen draagt de groene trui. Tadej Pogacar heeft de bolletjes trui. Morgen vertrekt de 8e etappe om 1:15 en voert naar Bergerac. Het is een vlakke rit van 181 kilometer. De finish is rond 5:30.
12: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Erik ten Hag is niet beschikbaar voor de positie van bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft de huidige technisch directeur van FC Twente laten weten tijdens het trainingskamp van zijn club. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ten Hag geeft aan bewust voor deze koers te hebben gekozen. Sinds begin dit jaar vervult hij zijn rol bij de club uit Enschede, waar hij deze zomer het stokje overnam van Jan Struijer. Hij benadrukt dat hij zich de komende twee jaar volledig richt op de samenstelling van de selectie en de verdere ontwikkeling van de club. Hij geeft aan daar veel plezier in te hebben en de organisatie verder vooruit wil helpen. Met dit besluit valt Ten Hag af als mogelijke opvolger van Ronald Koeman. De KNVB is momenteel op zoek naar een nieuwe invulling van de positie van bondscoach. Aangezien het Nederlands elftal zich voorbereidt op de start van de Nations League in september. Naast de naam van Ten Hag circuleren ook andere namen als mogelijke opvolger van Koeman. Zo worden Arne Slot, Peter Bos en Michael Reiziger veel genoemd als potentiële kandidaten. Peter Bos liet eerder weten zich voorlopig volledig te willen focussen op zijn werkzaamheden bij PSV. Al hield hij de deur voor een toekomstige rol bij de nationale ploeg wel op een kier. Voorlopig blijft de zoektocht van de voetbalbond dus onverminderd doorgaan.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio
1: is jouw
0: sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 11 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. In het Gelderse Lunteren is een jongen overleden nadat hij werd aangereden door een auto. Hij was te voet onderweg in het dorp toen hij werd geraakt. De jongen werd nog gereanimeerd, maar zonder succes. De bestuurder van de auto is aangehouden. Dat was een 18-jarige man die ook uit Lunteren komt. In Rotterdam zijn zeker 15 huizen ontruimd nadat er brand was uitgebroken in een flat. Volgens regiozender Rijnmond waren een moeder en twee kinderen thuis toen de brand uitbrak. Ze kwamen veilig buiten. De brand is ook overgeslagen naar de huizen ernaast. Voor de mensen die niet terug kunnen, wordt opvang geregeld. Asielminister Van den Brink begrijpt dat het Rode Kruis en vluchtelingenwerk zijn gestopt met hun hulp buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens hem is het begrijpelijk dat de hulporganisaties zich niet meer veilig voelen. Migrate gaat nog wel door met hulp bieden. Zij vinden hun werk nog te belangrijk om ermee te stoppen. En de Britse politicus Nigel Farage van Reform UK is geschokt door de moord op een partijgenoot. Een vrouw die vroeger in het lagerhuis zat. Ze werd doodgevonden in haar huis en de politie heeft intussen een verdachte opgepakt. Farage zegt dat ze een belangrijke rol speelde bij de Brexit en is haar daar dankbaar voor. Vannacht kan er in het noorden wat mist ontstaan. Morgen wordt opnieuw een zonnige dag. Het wordt maximaal 32 graden. Zondag blijft het ook nog hoogzomers.
3: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
4: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Bestel je OBU op netlink.nl.
5: Daar zit Sophie.
6: Hi.
5: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
6: Met Sophie.
5: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met tonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
7: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
5: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
8: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
8: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
11: Iedereen begrijpt elkaar.
12: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
13: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
14: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
6: Goedemorgen!
11: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
16: Mogen we 2 tosti's, 2 ijsthee en...
17: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
16: Zonnebrandcreme?
17: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
18: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder 1 dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
19: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
20: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
19: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
21: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea Gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hohoho! Kom je huid verwennen bij
22: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort. De Mexicaanse IndyCar-coureur Pato O'Ward laat zijn ambities voor de Formule 1 definitief varen. Hij heeft McLaren verzocht om hem te ontheffen van al zijn verplichtingen als reservecoureur in de koningsklasse van de autosport. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. O'Ward komt uit voor Arrow McLaren in de Amerikaanse IndyCar-series. Hij geeft aan dat zijn focus volledig bij zijn huidige raceklasse ligt. De drang om door te stromen naar het Formule 1-circus is naar eigen zeggen verdwenen. De coureur stelt dat hij zich op een ander punt in zijn leven en carrière bevindt en dat hij geen reden meer ziet om als reservecoureur achter de schermen klaar te staan voor de Formule 1. Hij benadrukt zeer gelukkig te zijn in de IndyCar. Een competitie die hem naar eigen zeggen precies biedt waar hij naar op zoek is in de autosport. O'Ward kijkt met waardering terug op de opgedane ervaring en de kans om in de Formule 1 auto's te rijden. O'Ward blijft verbonden aan McLaren in de IndyCar. Hij maakt in 2027 deel uit van een line-up met Scott Dixon en de terugkerende Felix Rosenquist. De Mexicaan geeft aan dat hij voor zijn persoonlijke voldoening niet langer hoeft te zoeken naar meer roem of een ander contract. Hij spreekt zijn dankbaarheid uit voor de positie die hij momenteel bekleedt binnen het Amerikaanse raceteam.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Wat doen jullie aan zaterdag?
1: Ah, ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
4: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
6: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
8: Als je Vodafone Mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel €20 korting.
9: Elke maand weer.

0: iedereen snel weer op weg.
1: Kom maar verder.
0: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
0: Quickfit en weer verder.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
1: Of deze, in een leuk plaatje.
4: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen... hebben we zoveel goede last minutes... dat je er altijd op tijd bij bent.

0: op vakantiediscounter.nl.
1: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
2: Grand Prix Radio.
3: Tour update.
4: De Belg Tim Merlier heeft de 7e etappe in Bordeaux gewonnen. In de massasprint bleef hij Søren Warenskjold en Biniam Girmay voor. Olaf Kooi raakte ingesloten en werd 23ste. Tadej Pogacar draagt vandaag de gele trui. Mats Pedersen draagt de groene trui. Tadej Pogacar heeft de bolletjestrui. Morgen vertrekt de 8e etappe om 1:15 en voert naar Bergerac. Het is een vlakke rit van 181 kilometer. De finish is rond 5:30.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De finale van het vrouwentoernooi op Wimbledon krijgt een Tsjechisch onderrondje. Karolina Mugova en Linda Noskova strijden om de prestigieuze titel op het gras van Londen. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Mugova, die getraind wordt door de Nederlander Sven Groeneveld, bereikte de eindstrijd na een zinderende partij tegen de Amerikaanse Coco Gauff. De wedstrijd werd pas beslist in een zenuwslopende match tiebreak in de derde set. Mugova toonde zich koelbloedig en benutte bij 11-10 haar tweede matchpoint. Haar tegenstander in de finale is de landgenote Linda Noskova. Ze had minder moeite met de Oekraïense Marta Kostyuk en trok de winst in twee sets naar zich toe. Voor de Tsjechische tennissport is het een bijzondere prestatie. Het is voor het eerst sinds 2009 dat twee speelsters uit hetzelfde land tegenover elkaar staan in de Wimbledon-finale. Destijds waren dat de Amerikaanse zussen Serena en Venus Williams. Deze unieke gebeurtenis onderstreept de enorme kracht van de Tsjechische tennisopleiding, die erin slaagt om toptalent van wereldklasse op het allerhoogste podium te brengen. Voor Karolina Mugova is het haar tweede Grand Slam finale, nadat ze in 2023 de eindstrijd van Roland Garros bereikte. Haar opponent Noskova staat voor het eerst in haar loopbaan in de finale van een Grand Slam toernooi. De samenwerking tussen Mugova en de ervaren Groeneveld werpt daarmee zijn vruchten af na een periode vol blessureleed voor de Tsjechische.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Ieder uur meer sport, meer muziek.
1: Grand Prix Radio.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
1: Middernacht.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaaitaal. In een visvijver in de buurt van Helmond is een lichaam uit het water gehaald. Er was eerder op de avond een zwemmer opgegeven als vermist. Duikers hebben het water daarop afgezocht en een lichaam gevonden. De politie probeert erachter te komen om wie het gaat. Als dat is gebeurd, wordt de familie ingelicht. Het COA is boos dat Den Haag een nieuwe asielopvang in het oude Haga-ziekenhuis heeft geschrapt. Maar volgens Richard de Mos van Hart voor Den Haag vergeten ze dat er verkiezingen zijn geweest. In het Haagse coalitieakkoord staat duidelijk dat die opvang er niet komt. Het COA is volgens de Mos altijd welkom om te praten over een andere plek. In een flat in Amsterdam was brand vanavond. Het vuur begon volgens stadszender AT5 op de derde verdieping, maar niet veel later kwamen de vlammen ook via de eerste verdieping naar buiten. De brand was wel snel onder controle. Het is niet bekend hoe de brand ontstond en of er gewonden zijn. En Spanje is op het WK voetbal door naar de halve finale. Door een late goal in de slotfase werd het 2-1 tegen België. De Belgische keeper Courtois viel geblesseerd uit. Zijn invaller ging in de fout bij de 2-1. Met het Belgische doelpunt werd de Spaanse keeper Simon voor het eerst in 649 minuten gepasseerd op een WK. Dat is een record. In het noorden kan wat mist ontstaan. Morgen wordt opnieuw een zonnige dag. Het wordt maximaal 32 graden. Zondag blijft het ook nog zonnig en zomers.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
6: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
5: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
7: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
9: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
8: Dat zeg ik.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
11: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
0: Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Daley Blind is terug bij Ajax en wil vooral één ding: de winnaarsmentaliteit in Amsterdam herstellen. De verdediger ziet een centrale rol voor zichzelf weggelegd en benadrukt dat hij de sportieve uitdaging voor die positie met zijn concurrenten aangaat. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Blind reageert op de twijfels over het opstellen van twee linkspoten in het hart van de verdediging. Hij wijst daarbij naar zijn tijd bij het Spaanse Girona, waar hij regelmatig een duo vormde met de Tsjechische verdediger Ladislav Krejci. Volgens de verdediger is die opstelling prima mogelijk en hoeft het geen belemmering te zijn. De gesprekken over zijn rentree verliepen soepel na contact met technisch directeur Jordi Cruijff. Hoewel er interesse was van meerdere clubs, gaf Blind aan alleen naar Amsterdam te willen, zodra die mogelijkheid zich voordeed. Met het oog op de ambities voor het komende seizoen blijft de 100-voudig international voorzichtig. Hij stelt dat de focus eerst moet liggen op het winnen van de kleinere wedstrijden, om zo stap voor stap te bouwen aan het team. De verdediger geeft aan dat het hem pijn doet om de club de afgelopen jaren te zien afglijden. En spreekt de hoop uit dat hij een grote bijdrage kan leveren aan de gewenste ommekeer. Zijn vertrek in 2023 verliep moeizaam door een conflict. En Blind erkent nu dat die situatie niet de schoonheidsprijs verdiende.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio.
2: Tour Update. De Belg Tim Merlier heeft de 7e etappe in Bordeaux gewonnen. In de massasprint bleef hij Søren Warenskjold en Biniam Girmay voor. Olaf Kooi raakte ingesloten en werd 23ste. Tadej Pogacar draagt vandaag de gele trui. Mats Pedersen draagt de groene trui. Tadej Pogacar heeft de bolletjestrui. Morgen vertrekt de 8e etappe om 1:15 en voert naar Bergerac. Het is een vlakke rit van 181 kilometer. De finish is rond 5:30.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort. Charles Leclerc heeft een ingrijpende verandering doorgevoerd aan zijn Ferrari. De Monegasque heeft voor het eerst sinds zijn komst naar het team in 2019 de software op zijn stuurwiel volledig vernieuwd. Hiermee laat hij de vertrouwde blokindeling, die hij jarenlang trouw bleef, definitief achter zich. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanpassing volgt op een uitdagende periode, waarin de coureurs ook moesten wennen aan de nieuwe technische reglementen van 2026. Waar veel rijders, waaronder Lewis Hamilton, hun vertrouwde layout grotendeels behouden, heeft Leclerc voor een radicale koerswijziging gekozen. De nieuwe configuratie op zijn stuur toont data nu op een andere manier. Belangrijke informatie, zoals snelheid en rembalans, zijn naar de linkerzijde verplaatst. Dit creëert in het midden ruimte voor direct inzicht in banden en remtemperaturen. Daarnaast zijn er specifieke indicatoren toegevoegd voor het beheer van de MGUK en de elektrische boost, wat cruciaal is voor het aanvallen en verdedigen op de baan. Ook de race start profiteert van de vernieuwingen op het stuur van Leclerc. Ferrari ontwikkelde een nieuwe turbo-indicator die met kleurcodes en percentages precies aangeeft wanneer de motor het optimale toerental heeft bereikt. De wijziging aan het stuur markeert voor Leclerc een persoonlijke technologische ontwikkeling. Het is een strategische stap in een seizoen waarin het vinden van de juiste afstelling en het optimaal benutten van de SF26 van cruciaal belang blijft.
3: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 1 uur.
4: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een brand in Rotterdam werden 24 woningen ontruimd. Het vuur begon op de bovenste verdieping van een portiekwoning en sloeg over via het dak naar de huizen ernaast. Meerdere woningen zijn verwoest. Er raakte niemand gewond, maar zo'n 50 tot 60 mensen stonden wel op straat. Die werden opgevangen in het gebouw van de gemeente. Het Rode Kruis en vluchtelingenwerk zijn gestopt met helpen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze vinden het niet veilig meer voor hun medewerkers. Migrate gaat nog wel door. Zij helpen vooral 's nachts bij het aanmeldcentrum, wanneer er verder niemand is om te helpen. Daar bekijken ze ook wat ze eventueel overdag kunnen doen. Het aantal doden na de verwoestende aardbevingen in Venezuela vorige maand is gestegen tot net iets meer dan 4100. Het aantal mensen dat gewond of dakloos raakt is onveranderd sinds woensdag. Bijna 18.000 mensen raakten hun huis kwijt en ruim 16.000 mensen raakten gewond. Er worden ook nog duizenden mensen vermist. En de voetbalbond van Colombia heeft geen goed woord over voor de mensen die doodsbedreigingen sturen naar spits Campas en zijn familie. Die werden het doelwit na de uitschakeling van Colombia op het WK tegen Zwitserland. Campas gaat daarom zelf voorlopig niet terug naar Colombia. Hij miste in de verlenging een grote kans op de winnende goal. In het noorden kan wat mist ontstaan. Overdag weer veel zon, het wordt maximaal 32 graden. Zondag blijft het ook nog zonnig en zomers warm.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Levi Richters zet een punt achter zijn carrière als kickbokser bij de bond Glory en maakt de overstap naar de kooivechtsport. De vechtsporter kiest voor een nieuwe weg bij de Levels Fight League, de grootste MMA-organisatie in de Benelux. Op 26 september staat zijn debuut gepland tijdens het evenement LFL 24. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Richters geeft aan dat hij in de MMA-wereld een nieuwe uitdaging heeft gevonden. Na 15 jaar in de kickboxring voelt hij naar eigen zeggen weer de energie om vanaf nul te beginnen en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. De vechter uit Apkoude was bij Glory lange tijd in beeld als de mogelijke opvolger van zwaargewichtkampioen Rico Verhoeven. Tot een wereldtitel kwam het echter niet. Na het vertrek van Verhoeven uit de bond greep Richters in oktober 2025 naast de kampioensgordel. Hoewel Richters aangaf dat het behalen van de wereldtitel bij Glory lange tijd zijn hoofddoel was, kwam hij daarover niet tot overeenstemming met de bond. Hij noemt de overstap naar de kooivechtsport daarom een weloverwogen keuze. Op termijn hoopt Richters door te stoten naar de Amerikaanse UFC, de grootste MMA-organisatie ter wereld. Voorlopig ligt zijn focus echter op het plezier en de verdere ontwikkeling in de sport. De Levels Fight League heeft in een reactie laten weten de komst van de zwaargewicht te verwelkomen.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio.
2: Tour Update.
3: Belg Tim Merlier heeft de 7e etappe in Bordeaux gewonnen. In de massasprint bleef hij Søren Warenskjold en Biniam Girmay voor. Olaf Kooi raakte ingesloten en werd 23e. Tadej Pogacar draagt vandaag de gele trui. Mats Pedersen draagt de groene trui. Tadej Pogacar heeft de bolletjes trui. Morgen vertrekt de 8e etappe om 1:15 en voert naar Bergerac. Het is een vlakke rit van 181 kilometer. De finish is rond 5:30.

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort. Erik ten Hag is niet beschikbaar voor de positie van bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft de huidige technisch directeur van FC Twente laten weten tijdens het trainingskamp van zijn club. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ten Hag geeft aan bewust voor deze koers te hebben gekozen. Sinds begin dit jaar vervult hij zijn rol bij de club uit Enschede, waar hij deze zomer het stokje overnam van Jan Struijer. Hij benadrukt dat hij zich de komende twee jaar volledig richt op de samenstelling van de selectie en de verdere ontwikkeling van de club. Hij geeft aan daar veel plezier in te hebben en de organisatie verder vooruit wil helpen. Met dit besluit valt Ten Hag af als mogelijke opvolger van Ronald Koeman. De KNVB is momenteel op zoek naar een nieuwe invulling van de positie van bondscoach. Aangezien het Nederlands elftal zich voorbereidt op de start van de Nations League in september. Naast de naam van Ten Hag circuleren ook andere namen als mogelijke opvolger van Koeman. Zo worden Arne Slot, Peter Bos en Michael Reiziger veel genoemd als potentiële kandidaten. Peter Bos liet er weten zich voorlopig volledig te willen focussen op zijn werkzaamheden bij PSV. Al hield hij de deur voor een toekomstige rol bij de nationale ploeg wel op een kier. Voorlopig blijft de zoektocht van de voetbalbond dus onverminderd doorgaan.
1: Dit is
0: jouw sportradio. Amen.

0: Grand Prix Radio.
1: Grand Prix Radio is sportradio.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 2 uur.
3: Goeienacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een dodelijk ongeluk in het Gelderse Lieren onder Apeldoorn is een politieagent om het leven gekomen. Een andere agent raakte zwaar gewond. Een auto werd aangereden door een vrachtwagen gistermiddag. De politie liet vannacht weten dat die personenauto een burgervoertuig van de politie was. De meeste mensen die gisteravond in Rotterdam hun huis uit moesten door een brand kunnen gewoon thuis slapen. Op de vierde verdieping van een portiekwoning brak brand uit. Die sloeg via het dak over naar huizen ernaast. In totaal werden 24 woningen ontruimd. De bewoners van de huizen die zijn uitgebrand worden opgevangen. Op Cuba is voor de tweede keer deze week de stroom uitgevallen. Het hele eiland zit zonder elektriciteit. Sinds de Amerikaanse sancties tegen Cuba heeft het eiland te maken met een grote energiecrisis. De stroom valt vaker uit en dat komt ook door verouderde infrastructuur en een gebrek aan olie om stroom mee op te wekken. En de eerste halve finale op het WK voetbal is bekend. Frankrijk speelt dinsdagavond tegen Spanje, dat gisteravond met moeite langs België kwam. Het werd 2-1. Frankrijk won een dag eerder met 2-0 van Marokko. De andere halve finalisten worden vanavond bekend. Dan speelt Noorwegen tegen Engeland en Argentinië tegen Zwitserland. In het noorden kan wat mist ontstaan. Overdag weer veel zon, het wordt maximaal 32 graden. Zondag blijft het ook nog zonnig en zomers warm.
1: Grand